en zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonde en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

Eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 22. Zo ook moet u, vrouwen, u schikken naar uw mannen. Dan worden ook zij, die nog gehoorzaamheid weigeren aan het woord, zonder woorden gewonnen door het gedrag van de vrouwen. Als zij zien hoe zuiver en respectvol u leeft. Zoek uw schoonheid niet in uiterlijkheden, zoals kunstige kapsels, gouden sieraden en mooie kleren. Maar veeleer in de innerlijke hoedanigheden van het hart, in het onvergankelijke sieraad van een zacht en gelijkmatig gemoed, dat kostbaar is in de ogen van God. Zo tooiden zich vroeger de heilige vrouwen, die hun hoop hadden gesteld op God en zich schikten naar hun mannen, zoals Sara, die gehoorzaam was aan Abraham en hem haar heer noemde. U toont u haar dochters als u het goede doet en geen enkele intimidatie vreest. Zo ook moet u, mannen, in de omgang met uw vrouwen begrip voor hen tonen. Zij zijn zwakker dan u, bewijs hun eer, want met u zijn zij erfgenamen van de genade van het leven. Dan zullen uw gebeden geen belemmering ondervinden. Ten slotte, u allemaal, wees eensgezind, leef met elkaar mee, vol broederliefde, barmhartigheid en nederigheid. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar als men u uitscheldt, scheld dan niet terug. Integendeel, zegen elkaar, opdat u de zegen verwerft waartoe u geroepen bent. Want wie het leven lief heeft en gelukkige dagen wil genieten, moet zijn tong weerhouden van het kwade en zijn lippen van het spreken van bedrog. Hij moet het kwade mijden en het goede doen, vrede zoeken en die nastreven. Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren op hun smeken. Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen. En wie zal u kwaad doen als u zich inzet voor het goede? Maar ook al moet u lijden vanwege de gerechtigheid, toch bent u gelukkig te prijzen. Vrees hun bedreigingen niet en laat u niet verontrusten. Heilig in uw hart, Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar doe het met zachtmoedigheid en respect en vanuit een zuiver geweten. Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster. Het is beter te lijden voor het goede dat men doet, zo God dat wil, dan voor het kwaad dat men bedrijft. Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonde, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de geest. Zo ging hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, die destijds weigerde te gehoorzamen, terwijl God geduldig wachtte in de dagen dat Noach de ark bouwde. In de ark bleven slechts enkele, niet meer dan 8 personen, behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater, waardoor u nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 19. Omdat Christus tijdens zijn aardse leven geleden heeft naar het lichaam, moet ook u zich wapenen met diezelfde gedachte. Namelijk, dat hij die tijdens zijn aardse leven heeft geleden, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand moet zich in de rest van zijn leven laten leiden door Gods wil en niet langer door menselijke begeerten. Tijd genoeg is al voorbij gegaan met doen wat de heidenen willen. U hebt een leven geleid van losbandigheid, wellust, dronkenschap, feesten, drinkgelagen en de verwerpelijke dienst aan de afgoden. Nu zij zich afvragen waarom u niet meer aan die buitensporigheden meedoet, weten zij niet beter te doen dan u te belasteren. Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om levende en doden te oordelen. Daarom is ook aan gestorvenen het evangelie verkondigd, opdat zij bij God zullen leven door de geest, ook al zijn ze bij de mensen geoordeeld naar het lichaam. Het einde van alle dingen is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter om te kunnen bidden. Houd voor alles vast aan de liefde voor elkaar, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij jegens elkaar, zonder morren. Dien elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen. Als iemand spreekt, moeten het Gods woorden zijn. Als iemand een dienst bewijst, moet het zijn uit de kracht die God hem geeft. Zo wordt God in alles verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid en de macht is tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, verwonder u niet over de brand die in uw midden woedt om u te louteren, alsof u iets ongewoons overkomt. Maar wees des te meer verheugd naarmate u meer deel hebt aan het lijden van Christus. Dan kunt u ook bij de openbaring van zijn heerlijkheid juichen van vreugde. Prijs u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust. Zorg dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als iemand die zich mengt in de zaken van anderen. Wie echter als christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God eren met die naam. Want de tijd van het oordeel is aangebroken, en het begint met het huis van God. Als het met ons begint, hoe zal het dan aflopen voor hen die het evangelie van God weigeren te gehoorzamen? En als de rechtvaardige ternauwernood gered wordt, waar blijven dan de goddeloze en de zondaar? Daarom moeten zij die naar Gods wil te lijden hebben, het goede doen en zo hun leven toevertrouwen aan hun Schepper, die betrouwbaar is.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 14. De oudste onder u vermaan ik, oudste, evenals zij en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de komende heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Zorg voor de kudde van God, waarvan u de herders bent. Hoed ze zoals God het wil. Niet uit dwang, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar met toewijding. Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor de kudde. Wanneer de opperherder verschijnt, zult u de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Zo ook moeten jullie, jonge mannen, je schikken naar de oudsten. Trouwens, alle moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid. Want God weerstaat de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Buig u dan nederig onder de sterke hand van God. Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen. Leg al uw zorgen bij hem neer, want hij heeft hart voor u. Wees nuchter en waakzaam. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden. Weersta hem, sterk door het geloof. U weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld. De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, hij zelf zal u na een korte tijd van lijden weer oprichten en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen. Hem is de kracht in eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, in mijn ogen een betrouwbare broeder, heb ik u dit korte woord van bemoediging geschreven. Het is mijn vaste overtuiging dat dit de ware genade van God is. Houd daarin stand. De zustergemeente in Babylon groet u, evenals mijn zoon Marcus. Groet elkaar met de kus van de liefde. Vrede voor u allen die in Christus bent.

De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 21. Simeon Petrus, knecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die door de gerechtigheid van onze God en Redder, Jezus Christus, hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Al wat voor een vroom leven nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij ons kostbare en verheven belofte gedaan, opdat u deel zou krijgen aan Gods eigen wezen en zou ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast. Doe daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met vroomheid, de vroomheid met broederliefde en de broederliefde met liefde voor allen. Als u deze gaven in steeds toenemende mate bezit, zullen zij uw kennis voor onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken. Wie ze niet bezit, is een kortzichtige, een blinde. Hij vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Daarom, broeders en zusters, doe uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als u zo handelt, zult u nooit ten val komen. En wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Ik zal dan ook niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon u ze weet en vaststaat in de waarheid die u hebt ontvangen. Maar, zolang ik nog woon in de tent van mijn lichaam, voel ik me verplicht om uw geheugen op te frissen. Ik weet dat deze tent weldra wordt neergehaald. Onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd. Maar ik zal ervoor zorgen dat u zich dit alles ook na mijn heengaan telkens opnieuw voor de geest kunt halen. Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem op de heilige berg verbleven. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen. Het is de lamp die het licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Bedenk daarbij wel dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want een profetie is nooit voortgekomen uit menselijk initiatief. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen.

De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 22. Toch zijn er onder het volk ook valse profeten geweest. En zo zullen er onder u dwaalleraren komen. Ze zullen verderfelijke ketterijen invoeren. Ze zullen zelfs de meester loochenen die hen heeft vrijgekocht. En zo hun eigen ondergang bespoedigen. Velen zullen hun losbandigheid navolgen en de weg van de waarheid zal door hun toedoen in discrediet geraken. In hun hebzucht zullen zij met u verzonnen verhalen geld uit de zak kloppen. Maar hun vonnis is al lang geveld. Hun ondergang zal niet op zich laten wachten. Want ook de engelen die zondigden heeft God niet gespaard, maar naar de onderwereld verwezen en in duistere holen opgesloten, in afwachting van het oordeel. Evenmin heeft hij de wereld van de voortijd gespaard. Hij heeft alleen Noach, de heroud van de gerechtigheid, met 7 anderen beschermd, toen hij de zondvloed bracht over die wereld van goddelozen. Ook de steden van Sodom en Gomorra heeft hij ten ondergang gedoemd en met as overdekt, als een afschrikwekkend voorbeeld voor de goddelozen van latere tijden. Maar hij heeft Lot gered, de rechtvaardige, die zwaar te lijden had onder het schandelijk gedrag van die onverlaten. Dag in, dag uit, zulke misdaden te moeten aanschouwen en aanhoren, toen hij in hun midden woonde, was een foltering voor zijn rechtschapen gemoed. De Heer weet dus de vromen uit de beproeving te redden en de boosdoeners te bewaren tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen. Hij zal vooral hen straffen, die door hun schandelijke begeerte gedreven zich overgeven aan wellust en de heerschappij verachten. Overmoedig en verwaand schrikken zij er niet voor terug om de hemelse machten te lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en kracht, geen schmadelijk oordeel tegen hen uitspreken bij de Heer. Maar zij lijken op redeloze dieren, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden. Zij lasteren wat zij niet kennen. Aan hun eigen verderf zullen ze ten gronde gaan. En ze zullen onrecht ondergaan als loon voor hun onrecht. Ze genieten ervan om op klaarlichte dag te zwelgen. Eerloze, geschandvlekte mensen zijn het, die bandeloos feesten en zich te goed doen in uw gezelschap. Hun ogen zijn vol overspel en onverzadigbaar van zonde. Zij verlokken onstandvastige zielen en zijn volleerd in de hebzucht. Vervloekt zijn ze. Zij hebben de rechte weg verlaten, ze zijn afgedwaald en het pad van Bileam opgegaan, de zoon van Beor, die het loon voor de ongerechtigheid lief had, maar dan ook voor zijn misdrijf een terechtwijzing ontving. En de waanzin van de profeet moest worden gestuit door een stom lastdier dat begon te spreken als een mens. Ze zijn bronnen zonder water, door de storm voortgejaagde wolken. De diepste duisternis is voor hen weggelegd. Met hun holle grootspraak en bandeloze wellust verlokken zij hen die nauwelijks begonnen zijn zich af te keren van de levenswijze van de verdoolde. Zij spiegelen hun vrijheid voor, maar zelf zijn ze slaven van het bederf. Want de mens is slaaf van wat hem overmeestert. Toen zij de Heer en Redder Jezus Christus leerden kennen, hebben zij zich afgewend van de schandaden die de wereld begaat. Maar als zij zich nu opnieuw daardoor laten verstrikken en overmeesteren, is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het was beter voor hen geweest om de weg van de gerechtigheid nooit gekend te hebben dan, na hem gekend te hebben, het heilige, overgeleverde gebod de rug toe te keren. In hen is het spreekwoord bewaarheid. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en een schoongewassen zeug naar de modderpoel.

De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Geliefden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In mijn brieven probeer ik, door uw geheugen op te frissen, u tot het juiste inzicht te brengen. Herinner u de voorspellingen van de heilige profeten en het gebod van onze Heer en Redder dat u door uw apostelen is overgeleverd. U moet zeker ook weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. Mensen die leven volgens hun eigen begeerte en die honend vragen: waar blijft nu de komst die hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is. Zij gaan met opzet voorbij aan het feit dat er lang geleden een hemel en aarde bestonden, door Gods woord gevormd uit water en door middel van water, en dat die toenmalige wereld vergaan is, verzwolgen door het water. Maar de hemel en de aarde van nu zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en bewaard voor de dag van het oordeel en de ondergang van de goddelozen. Eén ding echter, geliefde, mag u niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen die van vertraging spreken, maar hij heeft geduld met u, omdat hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd. En de aarde en de op aarde verrichte daden zullen nog gevonden worden. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven? Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. Nu u dit verwacht, geliefde, moet u uw best doen om onbevlekt en onberispelijk te worden aangetroffen in vrede. Bedenk dat het geduld dat de Heer met ons heeft onze redding is. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de hem verleende wijsheid. Hetzelfde doet hij in alle brieven waarin hij hierover spreekt. Daarin komt het een en ander voor dat moeilijk is en waarvan de betekenis door onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen verderf wordt verdraaid. Hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften. Geliefde, u bent dus gewaarschuwd. Pas op dat u zich niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen. Geef uw standpunt niet prijs. Groei in de genade en de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heilige Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het tweede deel van het boek. Wanneer je Anne Gabrielle zag, dan zag je God al. Dit is een gezegde van priester Arnold bij de uitvaart van Anne Gabriel, 27 juli 2010. 11e hoofdstuk. Recidief. Ik weet dan wel dat de laatste chemokuur achter de rug is, maar het lukt me niet om tot mezelf te zeggen dat het nu klaar is. Diep van binnen ben ik ongerust, maar toch niet in staat om de reden van mijn ongerustheid duidelijk aan te wijzen. Voor 4 januari zijn een MRI en een PET-scan gepland. Deze keer kan ik me er niet aan onttrekken. Alexander, die gewoonlijk met Anne Gabriel meegaat, is zojuist naar zee vertrokken. Hij heeft me de instructies gegeven om hem een bericht te sturen als er iets abnormaals aan de hand is, maar hem niet te berichten als alles goed gaat, wat naar zijn mening waarschijnlijk was. Op genoemde dag komen we dus via het Souterrain Latimon binnen, waar de MRI moet plaatsvinden, waarvoor we zoals gewoonlijk om 7 uur 's ochtends een afspraak hebben. De PET-scan is gepland in het begin van de middag. We zijn al om 4:30 opgestaan voor de bloedafname en zijn om 6:00 precies uit Toulon vertrokken. Ik heb weer moeite gedaan om op tijd te zijn, alhoewel de ondervinding me had geleerd dat we weinig kans maken om voor 9:00 aan de beurt te zijn. Wachten is absoluut het dagelijkse lot van de zieke. Ik voel me wat ongerust, zonder echt te weten waarom. De reactie van de artsassistent in december heeft bij mij waarschuwingslampjes doen aangaan, toen ze, ondanks de goede uitslag, doorging met het stellen van verontrustende vragen en besloot: in elk geval is er voor begin januari een PET-scan gepland. Dan zullen we wel verder zien. Die ochtend vraag ik me nog steeds af wat precies verder zien. Dat wat maakt me op dit moment nu juist ongerust. Zoals ik al vreesde, zijn we pas aan de beurt om 9:00, ook al zijn we om 7:00 aangekomen. Na een uitputtend heen en weer geloop tussen verschillende afdelingen om de nodige etiketten te verzamelen die voor elke behandeling in het ziekenhuis onmisbaar zijn. Nadat de infuusnaald geplaatst is, wat een beproeving is, wordt Anne Gabriel weer op een soort beweegbare brancard geplaatst, die geleidelijk aan vooruit schuift in een grote cilinder, onder het oorverdovende boem-boem, wat betekent dat de machine aan het werk is. Terwijl ik aan het bidden ben, zie ik op de beeldschermen dat beelden zich vormen. Ik kijk er scherp naar, probeer er iets in te ontdekken wat ik als een teken van verbetering kan opvatten. Je ziet heel duidelijk de tekenen van de bestraling die een lange verticale lijn door het scheenbeen vormen. De arts gaat steeds heen en weer met zijn beelden, zodat het op een lichtend kruis lijkt. Een beetje dom aarzel ik om daarin een teken te zien dat ze genezen is. Maar een stemmetje fluistert me in: misschien betekent dat kruis ook dat je dochter door deze ziekte heilig wordt. Ik onderdruk die gedachte onmiddellijk. We hebben gevraagd om een wonderlijke genezing. Begin dan niet je gedachten op hol te laten slaan.
Op dat moment zie ik in de heiligheid niets anders dan de doorgang door de dood. En voor mij is het alles allerbelangrijkste dat mijn kind in leven blijft. De MRI loopt een einde en we wachten op de resultaten, maar de laborante komt niet. Ik laat haar halen. Ze vragen me of ik haar werkelijk wil spreken. Ik dring aan. Na een uur komt ze eindelijk. Het onderzoek is normaal. De tumor heeft zich niet in de weken delen verspreid. Ja, maar in het bot zit hij daar nog steeds. En hoe dan? Ze is er zichtbaar niet op voorbereid dat ik details vraag. Ze ontwijkt mijn vraag. Dat weet ik niet. Het hoofd van de afdeling moet daarvoor de beelden nog analyseren. Maar het gaat goed. Het gaat goed. Meer vraag ik ook niet. Voordat we de trap opgaan, stel ik Anne-Gabriël voor om naar de kapel te gaan om te bedanken. Het is een oecumenische gebedsruimte. We zoeken naar het tabernakel om te kunnen neerknielen in de werkelijke tegenwoordigheid. Het bevindt zich helemaal achter in het vertrek, weggestopt in een hoek, zodat het als het ware niet stoort. Arme Jezus, we knielen voor hem neer en beginnen een tientje van de rozenkrans te bidden. Ik zou mijn last op zijn hart willen leggen, de vrees tot rust brengen die me in haar greep heeft. Maar ik heb de indruk dat ik me op een vijandige plaats bevind. Het lijkt mezelf dat een boze geest zijn haat naar ons uitroept. Anne-Gabriël is er ook door beangstigd, zonder objectieve reden. We maken haastig ons tientje af en gaan snel weg van die onrustbarende plek. Ik vraag me uiteindelijk af of er wel een geconsacreerde hostie in de tabernakel aanwezig is, want in zijn aanwezigheid is er immers niets dan vrede. Als we weer op de vijfde etage komen, heerst er een feeststemming. De afdeling viert drie koningen. Er staat een voorstelling op stapel over het verhaal, gevolgd door een gratis maaltijd. Op het menu staan pizza en taart. Maar Anne-Gabriël moet absoluut nuchter zijn tot de PET-scan die om 14 uur gepland is. Ze kijkt naar haar kameraadjes die aan het smullen zijn zonder iets te zeggen of te klagen. De verpleegkundigen beloven iets van het feestmaal voor haar te bewaren. Eindelijk komt de tijd van de PET-scan. In de wachtkamer zit Anne-Gabriël de verhalen van Comtesse du Séjour te lezen die ze heeft meegebracht en ik probeer me op de Poetica van Aristoteles te concentreren. Ze vraagt me regelmatig of we al aan de beurt zijn, maar het wachten duurt maar voort, waardoor de ongerustheid stijgt. Eindelijk roept een verpleegkundige ons. Ze zet ons in een hokje. Anne-Gabriël moet een injectie krijgen met een radioactieve vloeistof voor de uitvoering van de PET-scan. Maar net als ze geprikt is, overvalt haar een heftige angst. Ik probeer haar tot reden te brengen. Maar liefje toch, het is toch niet de eerste keer dat je een PET-scan krijgt. Je bent er toch aan gewend. Je weet dat het geen pijn doet. Maak je niet ongerust, kalmeer nu maar. Maar ze is onmogelijk te kalmeren. Haar hart zit in een pijnlijke bankschroef. Ze wordt bleek. De verpleegkundige, die ongerust is, laat het hoofd van de afdeling komen, die voorschrijft dat ze een kalmerend middel krijgt toegediend. Ze legt me uit dat de stof die voor de PET-scan gebruikt wordt, soms de reactie veroorzaakt.
om te voorkomen dat de stof die is ingespoten zich in de spieren verspreidt, moet ze een uur lang bewegingsloos blijven liggen. Als die termijn verstreken is, begint het onderzoek eindelijk. Ik zie geen kans om het beeld dat ik op het scherm zie te ontcijferen. De arts die tussen beiden is gekomen bij de angstaanval leidt het onderzoek vanuit een hokje achteraan. Hij draagt een badge waarop staat Maître de Conférence. Na een flink half uur is het klaar. Ik verwacht dat ze me de uitkomst zullen komen meedelen, maar niemand dient zich aan.

Na een uur wachten neem ik toch maar het initiatief en vraag de verpleegkundigen of het mogelijk is dat ik een verslag van de PET-scan krijg. Ze aarzelen. Dan verdwijnt er een in de kamer ernaast. Door het raam zie ik haar overleggen met de arts, die tenslotte naar me toe komt. Ik ga hem tegemoet, opdat Anne-Gabrielle niet bij het gesprek is. Maar dat is een overbodige voorzorgsmaatregel, want hij weigert kort en goed om me iets te zeggen. Mevrouw, u moet teruggaan naar de vijfde verdieping. Ja, maar kunt u me de eerste conclusies van het onderzoek geven? Dat is onmogelijk. We moeten de beelden met elkaar vergelijken. We zullen ze naar de vijfde verdieping sturen. Hoezo, de beelden vergelijken? Het is toch een PET-scan, nietwaar? Dan kun je toch zeggen of de ziekte actief is of niet? U hoeft de beelden niet te vergelijken om een antwoord te geven. De andere keren kregen we dat meteen. Nee, dat is onmogelijk. Ik kan u niet zeggen. Maar waarom? Betekent dat de ziekte is teruggekomen? Zeg het me alstublieft. Laat me zo niet staan. Ga nu maar naar boven, mevrouw. Tot ziens. Geërgerd ga ik weer naar de vijfde etage. De verpleegkundigen hebben zoals beloofd voor Anne-Gabrielle een blad met pizza en taart klaargezet in de speelkamer. Er is geen kamer vrij. Ze glimlacht als ze het ziet, maar ze heeft geen honger. Het enige wat ze belangrijk vindt is naar huis gaan. Ik haal haar toch over om te proeven van wat ze voor haar bewaard hebben. In afwachting van de taxi. Als zij daarmee bezig is, verdwijn ik om de dienstdoende arts op te zoeken. Op de dagbehandeling. Dr. F. De PET-scan is niet zo goed gegaan. Het was een hele beproeving. Hebt u de uitkomst al? Waarom hebben ze ons die niet meteen gegeven, zoals gewoonlijk? Hij ontwijkt mijn vraag. Ik weet het niet. Misschien heeft alleen een laborant het onderzoek uitgevoerd en moet de arts de beelden nog zien. Een laborant die op zijn witte jas een badge had met daarop hoofddocent. Dat ontkent hij niet. Hij dringt dan aan. Wanneer hebt u de uitkomst? Binnenkort. Normaal zou het vanavond zijn. In ieder geval krijgt u ze na de stafbespreking van dinsdag. Dinsdag? Maar nu is het donderdag. Denkt u dat ik zo lang kan wachten? Hoor eens, u maakt me ongerust. Kunt u me vanavond, als u de resultaten hebt, niet opbellen? Jawel, als u daarop staat. Al discussiërend zijn we bij de speelzaal aangekomen, waar Anne-Gabrielle braaf zit te wachten. De arts gaat naar binnen en terwijl hij net doet alsof hij mijn aanwezigheid helemaal vergeten is, gaat hij aan de praat met haar en laat me duidelijk links liggen. Als ik een onschuldige opmerking over de taart maak, dan betrekt hij zijn patiëntje erbij. Wat maakt het ons uit wat zij daarvan denkt? Op die toon gaat hij wel 10 minuten door. Zijn grapjes, die steeds flauwer worden, vinden geen enkele respons bij mijn dochter, die zich beperkt tot een wat gegeneerde lach. De komst van de taxi bevrijdt ons van zoveel stommiteit. In de auto vraagt Anne-Gabrielle me: Mama, waarom denken grote mensen altijd dat ze de ouders belachelijk moeten maken om de kinderen aan het lachen te krijgen? Denken ze nu echt dat ze dat leuk vinden? Ja, ik denk het wel.
Nou, dan hebben ze ongelijk. Ik vind het niet fijn als ze u voor het gek zetten. Thuisgekomen ga ik bij de telefoon zitten. Opspringend bij elke keer dat hij gaat. En dat gebeurt vaak. Allerlei bekenden die weten dat er die dag een belangrijk onderzoek is geweest, willen zeker weten dat het goed gaat. Ik zeg eenvoudig dat we nog op de uitkomst wachten. Om 21 uur, als we nog niets gehoord hebben, bel ik het ziekenhuis. Ik word naar de volgende ochtend verwezen. Nu neemt de ongerustheid blijvend bezit van me. We hebben immers geleerd dat stilzwijgen bij artsen nooit een goed teken is. De volgende ochtend vroeg bel ik weer. En dan weer 4 uur later. Zo volgt uitstel op uitstel. En uiteindelijk laat een kinderarts me zeggen dat ze me de uitkomst pas kunnen vertellen na de stafbespreking van dinsdag. Wat ik ook zeg, hij blijft onverbiddelijk. Nu weet ik dus zeker dat er een probleem is. Mijn angst wordt er nog groter door. Ik vraag ondanks alles dat ze me dinsdagochtend waarschuwen voordat we vertrekken naar Latimon en niet in aanwezigheid van mijn dochter, wanneer de ziekte weer is opgelaaid. Ze beloven dat ze me zullen bellen als dat het geval is. Het lukt Alexander, die met zijn onderzeeër dicht bij de kust boven water is gekomen, om mij met zijn mobiele telefoon te bereiken. Hij zegt hoe opgelucht hij is dat de uitkomsten goed zijn. Ik help hem uit zijn droom. Dat je niets gehoord hebt, wil nog niet zeggen dat de uitslagen goed zijn, maar wij hebben ze ook nog niet gekregen. En terwijl ik alle aanwijzingen bij elkaar zoek die me al sinds donderdag door het hoofd gaan, vertel ik hem hoe ongerust ik ben. Hij probeert me gerust te stellen. Maar ik voel best dat hij zich ook ongerust maakt. Hij vraagt me opnieuw om hem te laten waarschuwen als er iets nieuws bekend is. Tegelijkertijd legt Marie-Gabrielle, een vriendin van wie de vader hoofd van de afdeling nucleaire geneeskunde is geweest, uit, zonder de mogelijkheid van een recidief tegen te spreken, dat er andere mogelijke oorzaken zijn van een ontsteking. De bestraling is er één van. Ja, dat moet het wel zijn. In een soort instinct tot zelfbehoud ga ik voorbij aan het feit dat de bestraling al 5 maanden tevoren is gestart. Ik besluit niet meer over die PET-scan na te denken om het weekend op prettige wijze door te komen, alleen met de kinderen. Anne-Gabriël lijkt niet ongerust te zijn. Ze heeft er vertrouwen in. Ik hoop dat de goede God haar heeft verhoord en dat hij haar definitief genezen heeft.

Dan komt eindelijk de dinsdag, de officiële dag van de uitslagen. Die gesprekken na de stafbespreking zijn in het behandelparcours van het kind een belasterend ritueel. De patiëntjes van wie de dossiers tijdens de ochtend besproken zijn, worden allemaal opgeroepen, zonder precieze afspraaktijd, zodat de eerste aangekomene het eerst aan de beurt is. Je kunt dus uren wachten in de grote open, tochtige hal die als wachtkamer dient. De werkwijze van het ziekenhuis is dat de patiënt geheel bij zijn genezingsproces betrokken wordt. En dus ben ik speciaal met Anne Gabriel voor dit gesprek gekomen. Ik zou haar die vermoeienis graag bespaard hebben. Maar ze is voor mij ook de mogelijkheid om de reis naar La Timon per taxi te maken. Zonder kind geen transportbewijs. Als we in de wachtkamer gaan zitten, is de dame voor ons net aan de beurt. Ik voel me vreemd kalm, verrast dat ik niet angstig ben. Ik weet dat mijn familie en zoveel anderen voor ons bidden, en dat helpt me. Ik vraag God om me zijn kracht te geven, maar ik heb vertrouwen. Zoals haar gewoonte is, zit Anne Gabriel braaf naast me. Ik kijk naar haar terwijl ze in stilte zit te lezen en volg haar fijne trekken en haar rechte houding. Ze is de laatste maanden flink gegroeid. Ik vind dat ze er goed uitziet, ondanks haar hoofdband en haar gezichtje zonder wenkbrauwen. Dan kijk ik de wachtkamer rond om de tijd te verdrijven. Ik word getroffen door het doodsbange gezicht van een vrouw. Er ligt zoveel angst in haar blik dat het me pijn doet. Alles in haar houding laat zien dat ze vecht tegen haar innerlijke angst. Ze is alleen. Als ze mij op haar beurt aankijkt, glimlach ik tegen haar en bied haar aan om voor mij te gaan. Ze bedankt me uitbundig. Ik ben verbaasd over mijn eigen reactie. Nog meer lange minuten toevoegen aan die lange wachttijd, dat past niet bij mij. De genade moet wel in mij wonen. Ik voel een soort bovennatuurlijke, onbegrijpelijke vrede. Ik dank de goede God voor zijn kracht. Een vrouw spreekt me aan. Het is een knappe Noord-Afrikaanse met een glimlach, vergezeld van een meisje van ongeveer 15 jaar, dat botkanker heeft. Nadat ze me de ziektegeschiedenis heeft verteld, zegt ze dat ze goede hoop hebben en vraagt dan: en u? Ik ontwijk de vraag. Ik zeg haar niet dat wij geen hoop hebben, maar om een wonder vragen. Ik probeer haar antwoord te geven, echter zonder ander Gabriel te kwetsen, die het vreselijk vindt als er over haar ziekte gepraat wordt. Heel gauw echter worden we onderbroken, doordat de dame die ik heb laten gaan naar buiten komt. Ze straalt. Het is te zien dat er goed nieuws is. Ik ben blij voor haar en sta op. Kom, Anne Gabriel, wij zijn aan de beurt. Als we bij de geopende deur komen, komt een van de artsen tussen beiden. Anne Gabriel, jij kunt misschien beter even naar de speelkamer gaan. Verrast kijkt ze me vragend aan, maar gehoorzaamt meteen. Ik begrijp het. Ze laten de kinderen nooit naar buiten gaan, behalve als ze heel slecht nieuws brengen. Op dat moment weet ik dat wat ik vreesde werkelijkheid geworden is. Ze heeft een recidief. Een recidief. Ik weet wat dat betekent. De man die voor me staat
is dezelfde die, toen hij voorspelde dat ze zou recidiveren, het nodig gevonden had om me te verduidelijken: als het zover is, dan hebben wij u niet veel meer te bieden. Dezelfde die me had aangekondigd: over 5 jaar zal uw dochter aan haar ziekte overleden zijn. Ze is dus definitief ter dood veroordeeld. Er is geen wonder gebeurd. Als ik eenmaal binnen ben, sta ik voor een bureautje waarachter 2 van de 5 artsen van de afdeling zitten. Er liggen verschillende dossiers open voor hen. Ik heb het gevoel dat ik in de positie ben van een kandidaat die, na het belangrijkste examen van zijn leven, zich gereed houdt om de uitkomst van het overleg te vernemen. Ik bid tot onze lieve vrouw om me kracht te geven. Nadat hij me gevraagd heeft om te gaan zitten, neemt dokter A. ten slotte het woord, heel langzaam. De uitkomsten van de PET-scan zijn ongunstig. Uw dochter heeft een recidief. De uitzaaiingen in het bekken en het sacrum zijn weer actief geworden en de oorspronkelijke tumor ook, ondanks de bestraling. De toon waarop hij dat zegt geeft aan dat het hem verbaast. Ik stel daarop de enige vraag die nu nog van belang is: zal ze thuis kunnen sterven? Ze heeft zo'n hekel aan het ziekenhuis. Ze lijken wat van hun stuk gebracht door zo'n rechtstreekse vraag. Het is te zien dat ze niet verwacht hadden dat ik zo snel tot die conclusie zou komen. Na enige aarzeling aanvaarden ze het. Dat zal ingewikkelder zijn, maar als u dat wilt, is het uitvoerbaar. Ze leggen me dan de onderdelen uit van het nieuwe behandelplan dat ze gaan proberen. Volgende week een CT-scan van het hele lichaam om hen te helpen een beslissing te nemen over de beste behandeling om nog een tweede remissie te bewerkstelligen. Ze bevestigen dat er met zekerheid geen sprake meer kan zijn van uitzicht op genezing en stellen voor dat we meedoen aan een onderzoek met loting betreffende de behandeling en zo verder. We moeten dat in de komende dagen beslissen, maar de toestemming van beide ouders in ons is onmisbaar en Alexander is op zee. Ik luister maar half naar hen en vraag me al af hoe ik dit nieuws aan Anne Gabriel ga vertellen. Ik denk, ik wacht tot Alexander thuis is en dan zeggen we het haar samen, terwijl we haar omgeven met al onze liefde. Maar de arts besluit al: ga nu uw dochter maar halen. We gaan het haar vertellen. Alweer? Nee, deze keer niet. Ik stribbelde tegen. Hoor eens, ik heb net een grote schok te verwerken gekregen. Ik zou graag de tijd hebben daarvan te herstellen voordat ik het haar vertel. En bovendien vertel ik het haar liever thuis. Maar ze weigeren onverbiddelijk. Uw dochter begrijpt heel goed dat u huilt omdat u slecht nieuws hebt gekregen. Wij willen het haar vertellen. Gaat haar nu halen. Ik ben uitgeput door alle ongerustheid van de afgelopen tijd en voel me plotseling erg alleen zonder Alexander en durf me niet te verzetten. Ik durf het vooral niet. Toch zou ik het moeten doen. Ik ga dus de kamer uit om mijn dochtertje te halen. Ze ontvangt me met een glimlach vol vertrouwen. Mam, kijk eens wat ik gemaakt heb. Ik werp nauwelijks een blik op haar werkje. Mijn liefje,
De doktoren willen je spreken. Ze staat op met een vragende blik en gaat met me mee naar de gang. Onder het lopen vraagt ze me zonder angst: waarom willen ze me spreken? Ze willen je iets zeggen. Dan staat ze opeens stil, kijkt me stralend aan en roept verrukt uit: mama, is er niets meer te zien? Die gelukkige blik vol vertrouwen. Ze is ervan overtuigd dat ik haar geluk kon brengen. Het is me te veel. Ik kan haar niet langer om de tuin leiden. Het is tragisch. Ik wil niet dat ze een dergelijke schok van de kant van de artsen krijgt. Dan haal ik haar uit haar droom. Jawel, mijn liefje. Je hebt een recidief. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Anno Domini, waar wij u gebeurtenissen vertellen uit de geschiedenis van de kerk. Vandaag gaat het over het jaar 1221. Caesarius van Spiers keert samen met Sint Franciscus van Assisi vanuit het Heilig Land terug naar Italië. Caesarius was een bevlogen prediker die theologie gestudeerd had in Parijs onder Koenraad van Spiers. Daarvoor was hij uit zijn geboortestad moeten vluchten omdat hij zo succesvol en vurig predikte. Volgens zijn tijdsgenoot en medebroeder Jordanus van Giano moest hij vluchten omdat getrouwde vrouwen naar aanleiding van zijn preken hun sieraden aflegden en zich sober begonnen te kleden. Waarna hun verontwaardigde mannen Caesarius bedreigden en hem dus uit de stad joegen. Na zijn studies in Parijs trok hij naar het Heilig Land en daar trad hij toe tot de orde van de Franciscanen. Dit gebeurde dus voor het jaar 1221, want zoals gezegd keerde hij in het begin van dat jaar terug naar Italië, samen met onder andere Sint Franciscus. Later in hetzelfde jaar werd hij samen met 25 andere broeders uitgekozen om als missionaris naar de Duitse streken te trekken. En daar was hij de eerste provinciaal overste van de orde. Deze broeders die zichzelf vrijwilliger stelden om naar de meer afgelegen streken van het Heilig Roomse Rijk te trekken, waren van mening dat ze daar de marteldood zouden sterven. Want er waren al enkele jaren daarvoor broeders mishandeld in die streken. Ook Thomas van Celano was een van de broeders die meeging op deze missie. Hij was een van de eerste volgelingen van Sint Franciscus en hij schreef later de beroemde heiligenlevens van Sint Franciscus. In 1223 keert Caesarius van Spiers terug naar Italië, waar zijn verzoek om zijn ambt als provinciaal overste af te leggen werd ingewilligd. Zijn tijdsgenoot Jordanus van Giano, die we daarnet al aanhaalden, ook een van de minderbroeders die naar het Heilig Roomse Rijk trok, schreef over Caesarius van Spiers. Hij ging met zijn hele persoon op in de beschouwing van het evangelie en was de vurigste ijveraar voor de armoede. Hij werd door zijn broeders zo gewaardeerd dat ze hem na de zalige Franciscus als de heiligste vereerden. Hij schreef dit over zijn periode als provinciaal overste in de Duitse streken. Caesarius van Spiers verzette zich tegen de strekking binnen de orde van de Franciscanen die na de dood van Sint Franciscus de regel wouden verzwakken, vooral op het punt van de armoede. En omwille hiervan werd hij gevangen genomen en vermoord door een medebroeder. In 1221 liet de bisschop van Krakau, Iwo Androwatz genaamd, een kerk toegewijd aan Sint Michael de Aartsengel bouwen in het zuiden van het huidige Polen. Bisschop Iwo wordt aanzien als een van de invloedrijkste Poolse bisschoppen van zijn tijd. Hij verzamelde de eerste privébibliotheek van Polen, schonk land aan verschillende kloosterorders en liet vele kerken en kloosters bouwen. Hij nam deel aan het Vierde Lateraanse Concilie van 1215 in Rome en later ontmoette hij de heilige Dominicus. Dit was in Rome in 1220. Waarna hij de Dominicanen uitnodigde naar zijn bisdom en hen de Dominicanenkerk in Krakau, ook wel gekend als de Kerk van de Heilige Drievuldigheid, schonk. Dit vormde de eerste aanwezigheid van de Dominicanen in het huidige Polen. En hij werd ook in deze Dominicanenkerk begraven na zijn dood in 1229. Op 9 oktober in 1221 wordt Salim Bene de Adam of Salim Bene van Parma geboren. Hij was een Italiaanse Franciscaan die tegen de zin van zijn vader, die hem zelf met geweld probeerde te bedwingen, tot de orde van de Franciscanen was toegetreden. Hij was een kroniekschrijver. En zijn werk Chronica is nog steeds een zeer belangrijke bron voor de gebeurtenissen van de 13e eeuw. Zowel op wereldlijks politiek vlak als voor de gebeurtenissen binnen de Franciscaanse orde. Salim Bene reisde zeer veel, onder andere zodanig dat zijn vader hem niet te pakken zou krijgen. En hij ontmoette veel van de belangrijkste figuren van zijn tijd, waaronder paus Innocentius IV en de heilige Lodewijk de IX van Frankrijk. Hij geeft in zijn schrijfsels een levendig beeld van het alledaagse leven in Italië en Frankrijk en van het leven van de vroege Franciscanen. In het jaar 1221 kwamen de Dominicanen aan in Engeland en zij reisden onmiddellijk door naar de Universiteit van Oxford, waar zij veel novicen aantrokken en onmiddellijk zich zeer uitbreidden. De Dominicanen oefenden vanaf hun aankomst eigenlijk al een zeer grote invloed uit op de universiteit. Ook vanaf het jaar 1221 heeft de Universiteit van Oxford ononderbroken een chancellor, het hoofd van de universiteit. Tot op de dag van vandaag weten wij wie al deze chancellors geweest zijn. Paus Honorius III ontzette in het jaar 1221 een bisschop uit zijn ambt omwille van zijn ongeletterdheid. Paus Honorius III hechtte een zeer groot belang aan de scholing van zijn klerus. Hij kende verschillende privileges toe En de twee grootste universiteiten in die tijd, die van Parijs en die van Bologna. Hij was ook begaan met de afgelegen gebieden en vaardigde daarom een pauselijke bul uit, genaamd Super Specula Domini, die bepaalde dat begaafde jonge klerus naar erkende theologische scholen gezonden moesten worden, om zo de opgedane kennis te kunnen verspreiden in hun eigen bisdommen. Het is Paus Honorius III die zowel de nieuwe orde van de Dominicanen, die van de Franciscanen en die van de Karmelieten goedkeurde. Paus Honorius III was ook een schrijver. En een van de soort literatuur die hij schreef waren levensverhalen. Zo schreef hij het verhaal van Paus Celestinus III, die een diaken was toen hij in 1191 tot paus verkozen werd op 85-jarige leeftijd. Hij regeerde 7 jaar als paus. Hij schreef ook het levensverhaal van de heilige paus Gregorius VII, de paus van nederige afkomst, die bekend staat omwille van zijn succes in het doorvoeren van vele nodige hervormingen, in zijn strijd tegen corruptie en onkuisheid binnen de klerus. Nog een zeer impactvolle verandering die Paus Gregorius VII doorvoerde, was dat hij bepaalde dat na zijn dood het college van kardinalen de paus zou verkiezen. En zoals jullie weten, beste luisteraars, is dat vandaag de dag nog altijd het geval. Beste luisteraars, er is ons slechts weinig muziek overgeleverd uit deze tijd, uit de 13e eeuw. We hebben wel wat teksten van Nederlandstalige muziek, maar weten slechts weinig de melodie die erbij hoorde. Maar van het volgende lied kennen wij wel de melodie, omdat het gecomponeerd is aan de hand van een Latijnse Maria-sequens, genaamd Maria Preconio. En daarom dat we dus weten hoe dit lied klonk. Want de tekst is, ja, zoals gezegd, wel overgeleverd en wij weten op welke melodie het past. Het lied waar wij gaan naar luisteren heet Ai, in welken zo verbaart die tijd. Het is een liefdeslied uit een reeks van liederen die uit de mond van Hadewijg komen, of Hadewijg. Het is een reeks liefdesliederen en in dit lied vraagt Hadewijg aan Minne, de goddelijke liefde, om haar klacht te verhoren en haar nood te lenigen. Want zij hunkert naar de minne. We gaan luisteren naar dit lied, u gebracht door de groep Camerata Traiectina, vanaf hun cd Paksken van Minnen, middeleeuwse muziek uit de Nederlanden.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij hebben het deze uitzending over het jaar 1221. De Egyptische havenstad Damietta, aan de monding van de Nijl, wordt heroverd op de Franken door de Arabieren in het jaar 1221. De stad Damietta was vanouds een christelijke stad en zetel van een bisdom. Het is vandaag de dag nog een titulair bisdom, zowel voor katholieken als voor de Koptische kerk. In de 7e eeuw werd de stad ingenomen door de Arabieren, onder leiding van de kalif Omar de I, de schoonvader van Mohammed en de tweede kalif na zijn dood. De eerste kalif van datzelfde kalifaat van de Rashidun, genaamd Abu Bakr, was overigens ook een schoonvader van Mohammed. En deze twee opvolgers die we juist genoemd hebben, Omar de I en Abu Bakr, worden vandaag door de Soenitische islam als rechtmatige opvolgers beschouwd voor Mohammed, maar door de Shiïtische islam als usurpators, aangezien zij geen bloedband hadden met Mohammed. Zoals we zeiden, het waren schoonvaders van hem. En zij verkozen waren als opvolgers. De Shiïtische islam ziet Mohammeds neef en schoonzoon Ali als zijn rechtmatige opvolger. Hij zou trouwens later de vierde kalif worden van het kalifaat van de Rashidun. En het is Mohammeds neef en schoonzoon die zij zien als rechtmatige opvolger, omdat al Mohammed zijn zonen stierven in hun eerste kinderjaren en hem dus niet konden opvolgen. Maar dat terzijde, terug naar Damietta. Het Byzantijnse Rijk probeerde verscheidene keren om deze stad terug in te nemen, maar ze zijn hier nooit in geslaagd. Tijdens de Vijfde Kruistocht veroverden de Franken na een belegering van 15 maanden die de bevolking van de stad decimeerde, uiteindelijk Damietta. Zij wouden deze stad gebruiken als uitvalbasis om Cairo en van daaruit Palestina te veroveren. In deze periode bezocht Sint Franciscus deze kruisvaarders en hij werd ook ontvangen door de sultan. Na 2 jaar echter moesten de kruisvaarders het onderspit delven en de stad Damietta verlaten. Dit op het moment dat zij probeerden om Cairo te veroveren, maar dit is hen niet gelukt. En zij moesten dus in het jaar 1221 deze streken verlaten. En dat was ook het einde van de Vijfde Kruistocht. In het jaar 1221, of misschien eerder in het jaar 1222, de bronnen zijn niet duidelijk, trad Asselin van Cremona, ook wel Asselin van Lombardije genoemd, toe tot de orde van de Dominicanen. Later werd hij aangesteld als hoofd van een diplomatieke missie om de Mongolen die in de jaren 1238 tot en met 1241 tot Midden-Europa doorgedrongen waren, aan te sporen om zich te bekeren tot het christendom. Of toch op zijn minst om hen aan te sporen niet langer christenen te doden. Asselin trok naar het grootste Mongoolse leger dat zich op dat moment in het Perzische Rijk bevond.
Er waren ook andere gezanten die naar andere delen van het Mongoolse Rijk trokken. Asselin's missie eindigde echter zonder succes. Hij weigerde te buigen voor de Mongoolse leider en werd als gevolg ter dood veroordeeld. Hij bleef uiteindelijk wel gespaard en kon terugkeren naar Europa. Johannes van Pian del Carpini, een van de Franciscaanse broeders die in 1221 mee op missie trok naar de Duitse streken en later ook provinciaal overste voor die streken was geweest voor de orde van de Franciscanen, had zijn eigen missie naar de Mongolen. Hij reisde helemaal naar Karakorum, de toenmalige hoofdstad van het Mongoolse Rijk. Deze plaats ligt nu in het midden van het huidige Mongolië. Hij slaagde erin zijn doel te bereiken en helemaal naar Karakorum te reizen. Hij was een van de eerste westerlingen die het hof van de Groot Kaan betrad. En hij was daar getuige van de kroning van de nieuwe Groot Kaan, Goejoek. Hij schreef een uitgebreid reisverslag en de eerste Europese geschiedenis van de Mongolen, die zij in die tijd Tartaren noemden. Hij arriveerde terug in West-Europa in het jaar 1247. En net zoals de missie van Asselin had hij ook weinig succes om de Mongolen te bekeren. Enkele jaren later zou ook een Vlaming naar Karakorum reizen. Willem van Rubroek of Ruisbroek, ook een Franciscaan, zag zichzelf in de eerste plaats als missionaris, waar de missies voor hem meer als diplomatieke missies aanzien werden. Zijn verslag van zijn reis wordt in het algemeen beschouwd als de meest waardevolle uit deze periode. Omwille van de accuraatheid waarmee hij de volken waarmee hij in contact kwam beschreef. De heilige Engelbert, de eerste van Keulen, was aartsbisschop en keurvorst van Keulen toen de Dominicanen zich in 1221 in de stad vestigden. De Franciscanen waren al een paar jaar daarvoor in 1219 in de stad aangekomen. Hij was deze bedelordes genegen en hij zag toe op de strikte naleving van hun regels. De heilige Engelbert leidde initieel een wereldlijks leven. En in een conflict tussen twee aartsbisschoppen koos hij de kant van zijn neef, waarvoor hij ook ten oorlog trok. Dit had als gevolg dat hij geëxcommuniceerd werd door de paus, samen met zijn neef. Twee jaar later echter, na boetedoening, werd hij terug opgenomen in de kerk en nam hij deel als boetedoening aan de kruistocht tegen de Albigenzen. In 1216 werd hij unaniem verkozen tot aartsbisschop van Keulen door het kathedraal kapitel. Ook in het jaar 1221 werd hij aangesteld als beschermheer en voogd van de minderjarige Hendrik, die hij een jaar later, toen Hendrik 12 jaar was, in Aken kroonde tot Hendrik de Zevende, de Rooms-Duitse koning. De heilige Engelbert stond in voor de opvoeding van Hendrik en hij bestuurde in zijn naam het Rijk. En dit in de eerste plaats met oog op de vrede. Zijn gehoorzaamheid aan de paus leidde uiteindelijk tot zijn dood. Zijn neef namelijk was
een seculiere bestuurder de advocaat is of voogd van een vrouwenklooster. Maar hij had het goede van de zusters en van het klooster niet voor ogen en stal van hen. Op aandringen van de paus, Honorius III, kwam de heilige Engelbert tussen om de rechten van de zusters te verdedigen. En in 1225, toen hij op tocht was om een kerk in te wijden, werd hij overvallen door zijn neef en zijn handlangers. En hij werd met tientallen messteken vermoord. Koning Hendrik VII, die de heilige Engelbert zag als zijn vader, was zeer bedroefd. En hij stelde de moordenaar van de heilige Engelbert onder de rijksman. Deze moordenaar werd opgepakt en hij gaf zijn schuld toe en stierf berouwvol. In 1221 trok Ugolino di Segni, de latere paus Gregorius IX, Italië rond om een nieuwe kruistocht te prediken. Het jaar daarvoor had de keizer van het Heilig Roomse Rijk op de dag van zijn kroning het kruis uit de handen van de latere paus genomen en onder ede gezworen dat hij op kruistocht zou trekken in het jaar 1221. Deze kruistocht echter bleef uit. Ugolino di Segni werd tot paus verkozen in 1227, toen hij in de 80 was. En hij nam met enige tegenzin deze eer aan. Hij was een energieke paus, niettemin zijn leeftijd. Zijn pauselijke termijn werd onder andere gekenmerkt door het conflict tussen de paus en de keizer. Onder andere omwille van de belofte van keizer Frederik II om op kruistocht te trekken. Een tocht die hij maar bleef uitstellen. Paus Gregorius IX zal er later wel in slagen om een kruistocht uit te roepen. Deze paus was een grote patroon van de bedelordes. Hij zag hen als een middel om door vrijwillige armoede de liefde voor luxe en pracht die vele geestelijken bezaten tegen te gaan. Hij zag hen ook als een krachtig wapen om ketterij binnen de kerk te onderdrukken en als een leger van moedige soldaten van Christus die bereid waren zijn evangelie aan de heidenen te verkondigen, zelfs ten koste van hun leven. Toen hij nog kardinaal-bisschop van Ostia was, trok Gregorius IX vaak Franciscaanse kleding aan. En dan liep hij blootsvoets rond met de heilige Franciscus en met zijn leerlingen. Sint Franciscus hield van hem als van een vader en sprak hem in die tijd soms in een profetische geest aan als de bisschop van de hele wereld en de vader van alle volkeren. Paus Gregorius IX was ook een toegewijde vriend van Sint Dominicus. Bij zijn dood verzorgde hij de begrafenismis en hij begroef de heilige in Bologna in het jaar 1221. Sint Clara en haar orde stonden eveneens onder de bescherming van Gregorius IX. Zoals we kunnen afleiden, onder andere uit de vele kloosters die hij voor deze orde stichtte. Hij had echter ook een grote liefde voor de oudere orden, die hij ook steunde. Hij verklaarde Sint Franciscus heilig in het jaar 1228
en hij gaf aan Thomas van Celano de opdracht om zijn heilige leven op te stellen. In 1232 verklaarde hij ook de Franciscaan Sint Antonius van Padua heilig. En in 1234 Sint Dominicus. Paus Gregorius IX leefde in hoop op een vereniging tussen de Oosterse en de Westerse kerk. De patriarch van Constantinopel schreef hem een brief na een conversatie gehad hebben met enkele Franciscanen, waarin hij het primaatschap van de paus erkende. Maar hij klaagde over de onderdrukking van de Grieken door de Latijnse christenen. Maar zoals de pogingen van de pausen voor en na hem, bleef deze onderhandelingen zonder vrucht. Een volledige verzameling van de brieven van paus Gregorius IX werden voor het eerst gepubliceerd in Antwerpen in 1572. Theobald de IV, graaf van Champagne en koning van Navarre, moest in 1221 zijn graafschap verdedigen tegen zijn nonkel, de graaf van Brienne, en tegen zijn tante, de koningin van Cyprus. Theobald was de leider van de kruistocht in 1239, de kruistocht uitgeroepen door paus Gregorius IX. Hij verbleef 1 jaar lang in het Heilig Land. Op 1 september 1239 kwam hij aan in Akko, maar nadat zijn troepen beslissend verslagen werden, verliet hij op 1 september 1240 het Heilig Land. Theobald was een dichter. Hij componeerde onder andere 4 kruistochtliederen om de adel aan te sporen om mee te gaan vechten. Hij wordt beschouwd als een van de grootste lyrische dichters van de 13e eeuw. Onder andere de poëet Dante sprak zeer lovend over hem. Wij gaan luisteren naar een lied door hem gecomponeerd, genaamd Jalois, l'autrier errant, Pastourelle. Dit lied komt van de cd Thibaut de Champagne, Le Chansonnier du Roi. Deze cd bevat muziek van Thibaut de Champagne, door hem geschreven en gecomponeerd. En het gaat om hoofse liefdesliederen.

beste luisteraars. Welkom terug in het programma Anno Domini. Wij gaan verder met gebeurtenissen uit het jaar 1221. Sint Bonaventure werd geboren in het jaar 1221. Er is slechts zeer weinig bekend over zijn jeugd. Hij zou op jonge leeftijd van een levensbedreigende ziekte genezen zijn door tussenkomst van Sint Franciscus. Of dit in persoon was of op zijn voorspraak is onduidelijk. Hij trad in als minderbroeder en gaf les aan de universiteit in Parijs. Tot op het punt waarop de seculiere professoren zich tegen de bedelordes kanten. Maar na de tussenkomst van de Heilige Stoel, die de positie van de bedelordes herstelde, werd hem samen met de heilige Thomas van Aquino de graad van dokter toegekend aan de universiteit. Daarna werd hij overste generaal van de Franciscanen. In een periode die zeer moeilijk was voor de orde. Sint Bonaventure stierf op 53-jarige leeftijd, in hetzelfde jaar als Sint Thomas van Aquino. Deze twee heiligen worden beschouwd als de twee grootste theologen van de scholastiek. Heilige Thomas van Aquino voor de Dominicanen en Sint Bonaventure voor de Franciscanen. Sint Bonaventure wordt ook wel aanzien als de tweede stichter van de orde van de Franciscanen, omwille van zijn grote invloed en de reorganisatie die hij doorvoerde terwijl hij overste generaal was van deze orde. Hij werd tijdens zijn leven reeds aanzien als heilig en er werden wonderen aan hem toegeschreven. Ook Sint Thomas van Aquino wist dat hij heilig was. Het lichaam van Sint Bonaventure werd door de Hugonoten verbrand in het jaar 1652. Alleen zijn hoofd, dat intact bleef en apart bewaard werd, kon aan dit lot ontsnappen. De urne met zijn hoofd is echter verstopt tijdens de Franse Revolutie om het hoofd te beschermen. En het is sindsdien nooit teruggevonden. Pandulf Viracio nam in 1221 publiek ontslag als pauselijke legaat in Engeland. Engeland en Wales waren op 23 maart 1208 onder interdict geplaatst, omdat de koning van Engeland, in het Nederlands bekend als Jan zonder land, weigerde om Stephen Langton te aanvaarden als aartsbisschop van Canterbury. Het is trouwens Stephen Langton die de Bijbel ingedeeld zou hebben in de hoofdstukken die wij vandaag nog gebruiken. Pandulf werd voor het eerst naar Engeland gestuurd in 1211, om te proberen de Engelse koning te overtuigen om toch Langton als aartsbisschop te aanvaarden. Jan zonder land echter bleef halsstarrig en hij dreigde ermee de bisschop op te hangen vanaf hij voet zette in Engeland. Op dat moment bevonden Stephen Langton en de andere verbannen Engelse bisschoppen zich in Vlaanderen. In 1213 werd Pandulf opnieuw naar Engeland gestuurd, omdat bleek dat Jan zonder land eindelijk bereid was om zich te onderwerpen aan de Heilige Stoel. Op 15 mei overhandigde Jan zonder land zijn kroon aan Pandulf, die het teruggaf als leen van de Heilige Stoel. En in het jaar 1218 werd Pandulf Viracio
aangesteld als pauselijk legaat en weer naar Engeland gestuurd. Na de dood van de koning Jan zonder land regeerde hij de facto over Engeland. Hendrik III, de opvolger van Jan zonder land, was nog minderjarig. En dat deed hij, regeren over Engeland, tot in 1221, wanneer hij aftrad als pauselijk legaat voor Engeland. In Japan wordt keizer Juntoku gedwongen af te treden en hij wordt verbannen naar het eiland Sado. Hij had namelijk geprobeerd om het Kamakura-shogunaat omver te werpen en zo zijn keizerlijke macht te herstellen. Het was namelijk op dat moment in Japan het leger onder leiding van de shoguns die de werkelijke macht in handen hadden. Maar zoals gezegd, deze staatsgreep mislukt en keizer Juntoku wordt verbannen. En hij wordt opgevolgd door zijn zoon Shukio, die slechts van 13 mei tot 29 juli in 1221 regeerde. Ook hij werd afgezet en dit keer heel snel. En hij werd vervangen door zijn neef. Aangezien de leiders van het Kamakura-shogunaat besloten dat de familie de lijn van keizer Juntoku niet meer zou mogen regeren. En zo wordt dus de zoon keizer Shukio vervangen door zijn neef Go Horikawa, die op dat moment 10 jaar oud was. Rond het jaar 1221 legde de zalige Agidius van Santarem zijn geloften af in het pas gestichte Dominicanerklooster te Palencia in Spanje. Hij was de zoon van een vertrouweling van Sancho I, de koning van Portugal. Zijn ouders wensten dat hij het kloosterleven zou aannemen. Maar Agidius had daar volstrekt geen interesse in. Hij wou in de plaats daarvan een beroemde arts worden. Hij trok naar Parijs voor deze studies. En hij zou daar het occultisme bedreven hebben. Na een angstaanjagend visioen gekregen te hebben in Parijs, bekeerde hij zich en trad hij in bij de Dominicanen. Vanaf dan leidde hij een leven van gebed en boetedoening. Na zijn intrede keerde hij terug naar Parijs om theologie te studeren. En na zijn terugkeer werd hij 2 maal verkozen tot provinciaal van de orde van de Dominicanen in Spanje. Hij stond bekend om zijn vroomheid en geleerdheid. In 1748 werd hij zalig verklaard door Benedictus de XIV. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij zijn gebeurtenissen uit het jaar 1221 aan het bespreken. En het is alweer tijd voor het laatste deel van deze uitzending, de korte weetjes.

Nicola Pisano werkte in 1221 aan de kastelen Dalovo en Capuano in Napels. Nicola Pisano is een van de eerste grote Italiaanse beeldhouwers. Hij leefde in de periode van de hooggotiek. Hij verzorgde onder andere het grafmonument van de heilige Dominicus, wiens lichaam in 1268 in dit graf geplaatst werd, in de basiliek van San Domenico de Bologna. Michelangelo hield zielsveel van de door hem ontworpen interieur van de basiliek van de heilige drievuldigheid in Firenze. Michelangelo noemde deze kerk zijn vrouw, La Mia Dama. Al moeten we zeggen dat het ook mogelijk is dat dit ontwerp toch van iemand anders hand was.

De hertog van Limburg en markgraaf van Aarlen, Hendrik III, sterft in 1221. En hij wordt opgevolgd door zijn zoon, Walram III.

1221 was het eerste jaar waarin Luca Cosmati actief was als kunstenaar. Hij was een telg van het geslacht Cosmati, die vier generaties lang de kunst van de architectuur, het beeldhouwen en het mozaïekleggen beoefenden. De Cosmati-stijl

de Maya in opstand tegen de heersers van het bekende Chichen Itza. In 1221 werd de orde van Montagne, een kleine orde in Spanje, toegewijd aan het vrijkopen van gevangenen, samengevoegd met de orde van Calatrava, een van de kruisridderorden van Spanje, die een grote rol speelden in de Reconquista. De invloed van deze orde liep op zijn eind naar het einde van de 15e eeuw. De markgraaf Diederik van Meissen sterft op 18 februari 1221. Tijdens zijn termijn als markgraaf werd het oudste klooster van Leipzig in Saxony, in het huidige Duitsland, gesticht. Het gaat om het Thomasklooster van de Orde van de Augustijnen. In 1221 trouwt Lodewijk de Vierde, de landgraaf van Thüringen, met de heilige Elisabeth van Hongarije. Hij werd in hetzelfde jaar ook regent over het markgraafschap van Meissen, na de dood van zijn schoonbroer Diederik van Meissen, waar we het daarnet over hadden. Lodewijk werd nooit officieel erkend als heilig, maar werd in Thüringen enkele eeuwen lang zo vereerd. De heilige Elisabeth en Lodewijk hadden een zeer gelukkig huwelijk en kregen 3 kinderen samen. Sint Elisabeth zette zich heel haar leven in voor de armen en Lodewijk steunde haar hierin. Na zijn dood trad Sint Elisabeth toe tot de derde orde van Franciscus. Zij werd reeds in het jaar 1235, enkele jaren na haar dood, heilig verklaard door paus Gregorius de IX, die haar persoonlijk gekend had. In 1221 was Sint Antonius van Padua verplicht naar Portugal te varen en daar aan te meren. Hij was eigenlijk als missionaris op weg naar Marokko, maar moest in de plaats daarvan, omwille van een zware ziekte, Portugal aandoen.

In 1221 keerde Elias van Cortana terug naar Italië in het gezelschap van Sint Franciscus. En zoals we helemaal aan het begin van deze uitzending hoorden, ook in het gezelschap van Caesarius van Spiers. Op 10 maart van datzelfde jaar stelde Sint Franciscus hem aan als vicaris-generaal van de orde. Hij behield deze functie tot aan de dood van Sint Franciscus. Het was hij die de dood van deze heilige aankondigde aan de gehele orde in een prachtige brief die hij schreef. En hij zamelde geld in voor de bouw van de grote basiliek in Assisi, om Sint Franciscus daar te rusten te leggen. Voor zijn terugkomst naar Italië was hij de eerste provinciaal overste geweest van Syrië, waar hij onder andere Caesarius van Spiers in deze orde ontving. Op 21 februari in het jaar 1221 krijgt Antwerpen de stadsrechten toegekend. Antwerpen is op dat moment nog slechts een zeer kleine havenstad in het hertogdom Brabant. Het is pas in de 16e eeuw dat Antwerpen zijn bloeiperiode

orde van de Franciscanen zou gesticht zijn in het jaar 1221. Al is dat niet 100% zeker dat het effectief in dat jaar was. De Ommelanden, een gebied helemaal in het noorden van het huidige Nederland, in Groningen, werd tweemaal in 1221 getroffen door een stormvloed. De eerste keer op 24 februari en de tweede keer op 18 september. In 1221 werd Sava van Servië de eerste orthodoxe aartsbisschop van Servië. Hij is aldus de stichter van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Hij stichtte ook het enige Servisch-Orthodoxe klooster op de berg Athos. De berg in Griekenland waar zich zo'n 20-tal kloosters bevinden. Hij wordt aanzien als een van de meest invloedrijke Serviërs ooit. En als een van Serviërs grootste heiligen. Op 25 maart wordt Robert van Courtenay gekroond tot keizer van het Latijnse keizerrijk, als opvolger van zijn vader. Dit keizerrijk ontstond door de veroveringen van de kruisvaarders tijdens de Vierde Kruistocht. Het bestond van 1204 tot 1261 en besloeg delen van het huidige Griekenland, Bulgarije en Turkije. De eerste keizer van dit rijk was keizer Boudewijn van Vlaanderen. In 1221 gaf Sint Franciscus een regel voor zijn orde. Het is onduidelijk of dit een nieuwe regel was, of dan wel de oorspronkelijk goedgekeurde regel, waar geen exemplaar van overgebleven is. In ieder geval, deze regel werd als te uitvoerig beschouwd. En Sint Franciscus trok zich 2 jaar later terug om een bondigere regel te schrijven. Deze nieuwe regel ging echter kort nadat hij het geschreven had verloren. En daarom moest hij zich opnieuw terugtrekken om de laatste versie te schrijven. En deze versie van de regel werd plechtig goedgekeurd door Paus Honorius III. En dit op 29 november in 1223.

Op 6 augustus in 1221 sterft de heilige Dominicus, de stichter van de orde van de Dominicanen. Hij werd geboren circa 1170 in het huidige Spanje en hij kwam uit een zeer heilige familie. Zijn moeder, Joanna van Asa, werd in 1828 zalig verklaard. Zijn broer Antonio was seculier priester en zijn andere broer, Manes, trad in bij de Dominicanen en werd zalig verklaard in 1834.

De Mongolen trekken in 1221 verder door naar het westen. Zij veroveren verschillende Perzische steden en vermoorden bij grote getalen de burgers van die steden. Het Mongoolse leger valt ook Georgië binnen in 1221. En daar werd het leger geleid door Subedai, de belangrijkste militaire raadgever van Genghis Khan. In 1221 herovert de doorluchtige Republiek Genua de stad Bonifacio de Corsica. En zij heroveren deze stad op de Republiek Pisa. Het is namelijk zo dat Genua en Pisa in deze periode elkaars grootste rivalen waren. De op vier na grootste stad van Rusland, Nizhny Novgorod, werd in 1221 gesticht. Deze stad bevindt zich op de plaats waar de rivieren de Oka en de Wolga samenkomen en werd gesticht om de landsgrens van de lokale vorst te beschermen. Het is namelijk een zeer goed gelegen plaats om te verdedigen. Ook de stad Wenen, nu de hoofdstad van Oostenrijk, kreeg in het jaar 1221 stadsrechten. Deze stad was de zetel van de adellijke dynastie Babenberg, die over Oostenrijk regeerden eeuwenlang tot hun lijn uitstierf en de Habsburgers hen opvolgden. Jacobus de Eerste van Aragon trouwt met Eleonora van Castille. Jacobus breidde zijn rijk naar alle kanten uit tijdens zijn regeerperiode. Hij veroverde onder andere de Balearen, de Spaanse eilandengroep in de Middellandse Zee. En hij heroverde deze eilandengroep op de Arabieren, als deel van wat nu de Reconquista genoemd wordt. In 1229 werd het huwelijk tussen Jacobus en Eleonora geannuleerd door de paus, omwille van hun bloedverwantschap. In 1221 wordt er voor het eerst melding gemaakt van de stad Tota, in het huidige Hongarije. Dit was waarschijnlijk wel niet het jaar waarin de stad ontstond. Daarvoor was het gebied in ieder geval zeker wel al bewoond. Want dat tonen archeologische vondsten

In 1221 sterft ook de graaf van Loon, Arnold III. En hij wordt opgevolgd door zijn neef Lodewijk.

Moa Tugan, de favoriete kleinzoon van Genghis Khan, sneuvelt in de strijd. En dit in Centraal-Azië, in het gebied Transoxanië, dat vandaag niet meer bestaat als land. Alexander de Grote gaf dit gebied deze naam, Transoxanië,

Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending over het jaar 1221. Hartelijk bedankt om naar dit programma Anno Domini te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van maandag in de 28e week door het jaar. We beginnen dit getijdengebed met psalm 95 als psalm bij de uitnodiging. En deze kan u meevolgen op pagina 662 van het Grote Getijdenboek. De hymne kan u meevolgen op pagina 700. De psalmen zijn de psalmen van maandag van de vierde week. En deze kan u meevolgen vanaf pagina 1115. Heer, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, Hem met liederen eren. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand, aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde, knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij Zijn volk. Hij is de herder en wij Zijn kudde. Luistert heden dan naar Zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, of schoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, Hem met liederen eren. Gesterkt, vervuld met nieuwe kracht, verrijzen wij uit slaap en nacht, en zingen, Vader, tot uw eer, en bidden u, wees bij ons, Heer. Ons eerste lied zij u gewijd, ons hart ga vurig naar u uit, wees Heilige ons eerst begin, dan gaan wij trouw de arbeid in. Zoals voor het grote zonnelicht de nacht van kwaad en duister zwicht, zo worden wat ons 's nachts benart, in het licht verdreven uit ons hart. Wij bidden dat Gij met ons gaat, snijd uit ons weg al wat ons schaadt. Te allen tijd brengt dan, o Heer, het koor der zingende U eer. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Hoe goed is de Heer voor hen die rechtschapen door het leven gaan. Hoe goed is de Heer voor rechtschapen mensen, die zuiver van hart door het leven gaan. Toch waren mijn voeten bijna gestruikeld, mijn schreden haast afgedwaald, omdat ik jaloers was op goddelozen, omdat ik de voorspoed van zondaars zag. Zij hebben geen last van ziekte en kwalen. Gezond is hun lichaam en welgedaan. Zij hebben geen zorgen als andere mensen. In menselijk lijden delen ze niet. Zo lopen zij rond met hoogmoed als halssnoer, gehuld in een mantel van machtsvertoon. Hun welgedaanheid brengt onrecht voort. Hun geest stroomt van eigendunk over. Zij spotten en spreken boosaardige woorden en dreigen op hoge toon. Zij zetten een mond op tegen de hemel. Op aarde roert zich hun tong. De mensen lopen hen overal na en drinken hun woorden als water. Zij zeggen, hoe zou God het merken? Wat weet hij daarboven ervan? Zo gaat het de mensen die zonde bedrijven. Zij worden rijk zonder zorg. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe goed is de Heer voor hen die rechtschapen door het leven gaan. Hun lachen zal in rouw verkeren, hun vreugde in droefheid. Heb ik dan voor niets mijn hart zuiver gehouden, mijn handen gewassen in onschuld? Want altijd word ik gekweld en geslagen, getuchtigd van dag tot dag. Wanneer ik gezegd had, ik praat maar als zij, dan zou ik niet meer tot uw kinderen horen. Maar hoe ik ook nadacht en wilde begrijpen, het bleef mij een kwellende vraag. Totdat ik begrip kreeg voor Gods geheimen en zag hoe het eind van hun leven was. Want gij laat hen gaan langs een glibberig pad. En plotseling glijden ze uit. Dan storten zij neer in een ogenblik, verdwijnen in panische schrik. Zij zijn voor u, Heer, als een boze droom, een hersenschim bij het ontwaken. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hun lachen zal in rouw verkeren, hun vreugde in droefheid. Die u verlaten gaan allen te gronde, mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Waarom is mijn geest dan verbitterd geweest? Waarom kromp mijn hart ineen? Onwijs was ik toen en zonder begrip. Een dom stuk vee in uw ogen. Ik zal toch altijd dicht bij u zijn. Gij houdt mijn hand stevig vast. Gij leidt mij volgens uw raadsbesluit. Gij zult mij in ere herstellen. Wie anders dan u heb ik in de hemel? Niets wil ik op aarde dan u. Al schieten mijn krachten en moed tekort, mijn steun en mijn erfdeel is God. Die u verlaten gaan allen te gronde, die ontrouw zijn brengt gij ten val. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven, mijn toevlucht te zoeken bij God. Uw daden maak ik aan allen bekend, die komen in Sion's poorten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die u verlaten gaan allen te gronde. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Hoe heerlijk smaken mij uw belofte, Heer. Als honing zijn zij in mijn mond. Eerste lezing uit de wijsheid van Jezus Sirach. Vertrouw op God alleen. Mijn kind, bemoei u niet met al te veel dingen. Doet gij te veel, dan blijft gij niet vrij van schuld. Wat ge najaagt, bereikt gij niet, en wat ge vlucht, ontloopt ge niet. Er zijn er die zwoegen en werken en rennen. En die des te meer achterop komen. Anderen zijn sukkels, om bijstand verlegen, met tekort aan kracht en te veel aan armoe. Maar de ogen van de Heer zien hen goedgunstig aan en hij richt hen op uit hun armzaligheid. Hij heft hun hoofden op, tot verbazing van velen. Wel en wee, leven en dood, armoe en rijkdom, het komt van de Heer. Wat de Heer geeft, is het blijvend deel van de vrome. En zijn gunst werpt altijd goede vrucht af. Sommigen worden rijk door hardnekkige hebzucht. En het loon dat hun toevalt, is dat ze zeggen, ik ben binnen, nu ga ik genieten van mijn bezit. Terwijl ze niet weten wanneer hun uur zal komen. Dan moeten zij alles aan anderen laten en gaan ze dood. Houd u aan uw verplichtingen en blijf erbij. En ga voort met uw werk tot ge oud zijt. Vergaap u niet aan wat de zondaar doet. Vertrouw op de Heer en volhard in uw werk. Want voor de Heer is het een kleinigheid. Een arme eensklaps rijk te maken. De zegen van de Heer is het loon van de vrome. En zijn welslagen bloeit in een oogwenk op. Zeg niet, wat heb ik nog nodig? Wat voor goed kan ik verder nog krijgen? Zeg niet, mijn bezit is groot genoeg. Wat voor kwaad kan mij verder nog treffen? In voorspoed wordt de tegenslag vergeten. In tegenspoed weet men niet meer van de voorspoed. Het is voor de Heer niet moeilijk een mens op de dag van zijn dood naar zijn levenswandel te vergelden. Een uur lijden doet alle weelde vergeten en het eind van de mens brengt zijn daden aan het licht. Voor zijn dood moet je niemand gelukkig prijzen. Pas aan zijn einde wordt een mens gekend.

De rijke zegt, ik ga genieten van mijn bezit. Maar hij weet niet wanneer zijn uur zal komen. Dan moet hij alles aan anderen laten en gaat hij dood. Hij zegt, ik breek mijn schuren af en bouw grotere. Daarin zal ik al mijn voorraden bergen. Maar hij weet niet wanneer zijn uur zal komen. Dan moet hij alles aan anderen laten en gaat hij dood. Tweede lezing uit de grote regel van de heilige Basilius de Grote, bisschop van Caesarea. Wij bezitten van nature de neiging tot liefhebben. De liefde tot God hoeft niet te worden aangeleerd. We hebben ook niet van een ander geleerd te genieten van het licht of ons te hechten aan het leven. Evenmin, als iemand ons heeft ingeprent hen die ons hebben verwekt of grootgebracht lief te hebben. Zo ook, of nog veel meer, is het verlangen naar God iets dat niet van buitenaf wordt aangeleerd. Tegelijk immers met de schepping van het levende wezen dat wij mens noemen, is in ons als een kiemcel het beginsel ingeplant dat van nature de aandrift inhoudt zich het liefhebben eigen te maken. In de leerschool van Gods geboden wordt dit beginsel opgevangen om het met zorg te bewerken, oordeelkundig op te kweken en met Gods genade tot volle ontplooiing te brengen. Daarom, broeders en zusters, willen wij tegemoetkomen aan uw persoonlijke inzet, die trouwens onontbeerlijk is voor het gestelde doel. Met Gods hulp en gesteund door uw gebeden willen wij ons inspannen naar het vermogen dat de Heilige Geest ons schenkt om die vonk van hunker naar God die in u besloten ligt aan te wakkeren. Vooraf willen wij echter dit zeggen. Het vermogen om alle geboden die God ons geeft na te leven hebben wij van Hem bij voorbaat gekregen. Wij mogen dus niet kniezen alsof er iets ongewoons van ons wordt geëist. Maar evenmin mogen wij ons opblazen alsof wij iets meer zouden aanbrengen dan wat ons gegeven is. Als wij dat vermogen eerlijk en behoorlijk werkzaam laten zijn in ons, verlooft ons hele leven in deugd en vroomheid. Maar als wij zijn werking verstoren ten kwade, vervallen wij in zonde. Daar immers begint de zonde, waar we tegen het gebod van de Heer in een verkeerd gebruik maken van de vermogens ten goede, ons door God geschonken. En het deugdzame leven dat God van ons verlangt, begint daar waar we diezelfde vermogens volgens het gebod van de Heer in eer en geweten ten goede aanwenden. Als dit eenmaal is uitgemaakt, kunnen we hetzelfde zeggen van de liefde. Als wij het gebod ontvingen God te beminnen, hebben wij tegelijk vanaf het eerste ogenblik van ons bestaan het vermogen tot beminnen ingeschapen gekregen. Het bewijs daarvoor hoeft niet van buiten af te komen. Dat kan ieder voor zichzelf en in zichzelf ervaren. Van nature immers verlangen wij naar schoonheid, zelfs al schijnt die schoonheid van de een tot de ander aanzienlijk te verschillen. Ook de liefde voor onze huisgenoten en verwanten hebben wij in ons, zonder dat ze ons wordt aangeleerd. En aan onze weldoeners betonen wij spontaan de volle maat van onze genegenheid. Wel nu, wat is er bewonderenswaardiger dan de schoonheid van God? Kan men zich iets aantrekkelijkers voorstellen dan Gods grote majesteit? Welk zielsverlangen is zo heftig en onweerstaanbaar als de aantrekking die van God zelf uitgaat op de menselijke ziel, als die van alle kwaad gezuiverd in oprechte vervoering uitroept met de bruid van het hooglied, ik ben ziek van liefde. Zoals we lezen in het tweede hoofdstuk van het hooglied. Volkomen onzegbaar en onbeschrijfelijk zijn de helle stralen van Gods schoonheid.

Heer, u heb ik lief. Mijn sterkte zijt gij, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, gij wacht en staat gereed om als de weg is afgelegd en alle leed geleden, iedereen zijn plaats te geven bij de maaltijd die gij hebt aangericht. Laat ons niet onverschillig worden en in liefdeloosheid vervallen. Wek in ons het geloof dat er een weergaloze toekomst wacht voor wie ingaat op uw uitnodiging. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt bij de start van een nieuwe week. Jawel, vandaag maandag 12 oktober. En waar gaan we het vandaag over hebben? Wel, we gaan het hebben over de missiemaand. En we gaan ook stilstaan bij de boodschap van Paus Leo XIV voor de 100ste Wereldmissiedag. En we gaan ook nog stilstaan bij een bijzondere verjaardag. 64 jaar geleden, beste luisteraars. Op 11 oktober 1962 opende Paus Johannes de 23e het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie. Ook bekend onder de Latijnse naam Vaticanum II. Daar gaan we vandaag zeker en vast ook bij stilstaan. Maar laten we, zoals gewoonlijk, onze dag starten met muziek. Dit is het lied King of Kings, Koning der Koningen. Een versie van Genevieve Linkowski en Anthem Worship. Van harte welkom hier bij Radio Maria.

64 jaar geleden startte het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie. Het was om precies te zijn op 11 oktober 1962, een donderdag, dat paus Johannes de 23e het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie opende. Ook bekend onder de naam Vaticanum II. En tijdens de openingsplechtigheid, beste luisteraars, op die 11 oktober 1962 waren 2540 katholieke bisschoppen uit alle werelddelen aanwezig. Paus Johannes de 23e vroeg de vergaderde bisschoppen om aggiornamento. Dit Italiaans woord voor modernisering betekent letterlijk bij de dag brengen, bij de tijd brengen. Modernisering van de kerk was volgens de paus onontkoombaar. De grote uitdaging daarbij was niet toe te geven aan de ketterij van het modernisme. Het aggiornamento werd daarom stevig geworteld in de traditie, met name die van het vroege christendom, en ging zodoende gepaard met herbronning. En u moet weten, beste luisteraars, na het eerste Vaticaans Concilie, Vaticanum I, dat plaatsvond van 1869 tot 1870, was de wereld ingrijpend veranderd. In het Westen had de democratie in 2 wereldoorlogen overwonnen. In hoog tempo verdwenen de Europese koloniale wereldrijken. De macht van de massamedia, de kernwapenwetloop en de schrijnende armoede in grote delen van de wereld baarden veel katholieken grote zorgen. En op de aanwezige bisschoppen, ook wel concilievaders genoemd, rustte de zware taak de positie van de kerk in de wereld opnieuw te doordenken. En de concilievaders konden daarbij rekenen op de hulp van talloze mensen die hun deskundigheid onder meer in speciale commissies inbrachten. En het is op 8 december 1965 dat het concilie dan weer werd afgesloten door een andere paus, paus Paulus VI. Opvolger van de in 1963 overleden paus Johannes de 23e. De concilievaders hadden vergaande besluiten genomen. In de liturgie bijvoorbeeld werd de volkstaal ingevoerd. De positie van de plaatselijke bisschoppen en ook die van de leken in de kerk werd versterkt. De concilievaders verklaarden zich voorstanders van democratie, de seculiere staat en gewetens- en godsdienstvrijheid. Zij toonden ook respect en openheid voor andere godsdiensten en andere christelijke kerkgenootschappen. Bovendien spraken zij zich uit tegen de kernwapenwetloop. En dus, beste luisteraars, gisteren, zondag 11 oktober, vierden we deze 64e verjaardag van de opening van Vaticanum II. Wenst u daar wat meer over te weten? Wel, in het programma Katovisie hebben we een film besproken, een eerste deel in de maand september, een tweede deel deze maand, over het leven van de goede paus, de Good Pope, het leven van paus Johannes de 23e. En daar is er een groot deel van de film uiteraard over Vaticanum II. Eerste deel kan u reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be. En het tweede deel van deze prachtige film, beste luisteraars, kan u op dinsdag 20 oktober beluisteren op Radio Maria in het programma Katovisie om 10:30. En we staan nog kort stil, beste luisteraars, bij het begin, de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, want paus Johannes Paulus de 23e, ondertussen dus heilig verklaard, zij volgende woorden.

0: Venerabiles fratres. Gaudet mater ecclesia.
1: Eerbiedwaardige broeders. De moederkerk jubelt, omdat door de bijzondere gunst van de goddelijke voorzienigheid thans de vurige verbeide dag is aangebroken, waarop onder de bescherming van de maagd, moeder van God, weer moederlijke waardigheid vandaag feestelijk wordt gevierd, hier bij het graf van Sint Petrus, het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie, plechtig wordt geopend. Gaudet Mater Ecclesia is de openingstoespraak van paus Johannes de 23e bij het begin van het Tweede Vaticaans Concilie in de Sint-Pieters Basiliek.

Beste luisteraars, op 18 oktober is het de 100ste Wereldmissiedag. En daar willen we vandaag ook wat aandacht aan geven. En we gaan enkele fragmenten lezen uit de boodschap van Paus Leo XIV naar aanleiding van deze jubileum in deze missiemaand. Dierbare broeders en zusters, voor Wereldmissie Zondag 2026 heb ik gekozen voor het thema Eén in Christus, verenigd in de zending. We vieren hiermee het 100-jarig jubileum van deze door Pius de 11e ingestelde dag, die de kerk zo nauw aan het hart ligt. In de geest van het jubeljaar spoor ik de gehele kerk aan om, bezield door de Heilige Geest, met vreugde en ijver de missionaire weg voort te zetten. Deze weg vraagt om harten die één zijn in Christus, om verzoenende gemeenschappen en om de bereidheid van ons allen tot een edelmoedige en vertrouwvolle samenwerking. Wij willen ons in deze reflectie over onze eenheid in Christus en onze verbondenheid in de zending laten leiden en inspireren door de goddelijke genade. Zo kunnen wij het vuur van onze missionaire roeping hernieuwen en ons samen toeleggen op onze inzet voor de evangelisatie. Aan het begin van een nieuw missionair tijdperk in de geschiedenis van de kerk. Het mysterie van de vereniging met Christus vormt de kern van de zending. Voor zijn lijden bad Jezus

en leeft vanuit en in de drie-eenheid, om de broederschap tussen alle mensen en de harmonie met alle schepselen te dienen. En christen zijn is niet in de eerste plaats een geheel van praktijken of ideeën. Het is een leven in verbondenheid met Christus. In hem delen wij het zoonschap dat hij met de Vader beleeft in de Heilige Geest. Het betekent in Christus blijven, zoals ranken aan een wijnstok, diep geworteld in het leven van de drie-eenheid. En uit deze eenheid welt de gemeenschap tussen gelovigen op en ontspringt alle missionaire vruchtbaarheid. Want, zoals de heilige Johannes Paulus II ons leerde, de gemeenschap is zowel de bron als de vrucht van de zending. Onze eerste missionaire opdracht is dan ook het vernieuwen en levend houden van de geestelijke en broederlijke eenheid. Te vaak zien we conflicten, polarisatie, onbegrip en wantrouwen om ons heen. Wanneer die verdeeldheid onze eigen gemeenschappen binnendringt, verzwakt onze getuigenis. De ons toevertrouwde zending vraagt immers om verzoende harten die vurig verlangen naar gemeenschap. Daarom willen we de ecumenische banden met alle christelijke kerken aanhalen en dankbaar gebruik maken van de gezamenlijke viering van het 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea. Ten slotte, en dit is niet minder belangrijk, roept het één zijn in Christus ons op om onze blik onafgebroken op de Heer gericht te houden, zodat Hij werkelijk het centrum vormt van onze persoonlijk en gemeenschappelijk leven, van elk woord, elke daad en elke menselijke relatie. Dan kunnen wij vol verwondering zeggen: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dit is mogelijk dankzij het voortdurend luisteren naar zijn woord en door de genade van de sacramenten. Zo worden wij levende stenen van de kerk, die vandaag geroepen is om de fundamentele opdrachten van het Tweede Vaticaans Concilie en het pauselijk leergezag dat daarop volgde, op te nemen. Immers, zoals de heilige Paulus stelt, en dat lezen we in de tweede brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, vers 5. Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is. Daarom herhaal ik de woorden van de heilige Paulus de VI. Er is geen sprake van werkelijke evangelisatie als de naam, de leer, het leven, de beloften, het koninkrijk en het mysterie van Jezus van Nazareth, de Zoon van God, niet worden verkondigd. En dit proces van authentieke evangelisatie begint in het hart van elke christen, om zich vervolgens uit te breiden naar de gehele mensheid. Hoe inniger wij dus in Christus verenigd zijn, des te meer kunnen wij samen de zending volbrengen die Hij ons toevertrouwt. En we hebben, beste luisteraars van Radio Maria, een fragment gelezen uit de brief van Paus Leo XIV, de boodschap van Paus Leo XIV voor de 100ste Wereldmissiedag, deze zondag 18 oktober.

0: En beste luisteraars van Radio Maria, we zijn in de maand oktober en dat wil zeggen, jullie weten het, missiemaand. En daarom gaan we vandaag ook in gesprek met Missio België, namelijk met priester Theogène en Tom, allebei werkzaam voor Missio. Ja, oktober is traditioneel de missiemaand, maar wat kunnen we zeggen wat missie eigenlijk vandaag betekent? Vroeger, we herinneren de oudere luisteraars onder ons misschien, dat we missionarissen stuurden naar verre landen. Nu is het toch een beetje anders. Ja, priester Theogène, vertel ons, wat is eigenlijk missie vandaag?
1: Dat is een mooie vraag. Wanneer we vandaag over missie spreken, moeten wij altijd twee dimensies of aspecten voor ogen houden. Enerzijds begint de missie hier, waar we leven, waar we zijn. Ieder van ons is eigenlijk geroepen om getuige te zijn van zijn geloof, van het evangelie die we ontvangen hebben. Ja, in het gezin of in de parochie of op het werk. Eigenlijk in onze samenleving. Dat betekent dat missionair zijn betekent nabij zijn, luisteren, hoop geven, bruggen bouwen en aandacht hebben voor mensen die gemakkelijk of vergeten worden in onze samenleving. Ja, maar we mogen daardoor de andere dimensie of aspecten niet vergeten. De kerk is van haar oorsprong af wereldwijd in zending. Het evangelie is ons niet gegeven om het voor onszelf te houden. En dat is ook de boodschap van Jezus, ga de wereld in. Missie is daarom altijd tegelijk lokaal en universeel. So, dat is eigenlijk precies vanuit dat besef is ook wereldmissiezondag ontstaan. Eigenlijk. Dat is de bedoeling om eigenlijk onze aandacht aan wat er gebeurt in de wereld op kaart te zetten. Hè? In onze zending in de wereld. Het doel is hier duidelijk, christenen overal ter wereld samenbrengen in gebed, missionair bewust te zijn en concreet solidariteit met de zending van onze kerk, wereldwijd.
0: Ja, en dit jaar draagt het thema van de campagne van Missio, een heel mooie zin vind ik, één in Christus samen op missie. Ja, priester Theogène, een mooi thema gekozen door onze paus, Leo de XIV. Wat wil dit thema eigenlijk zeggen?
1: Ja, het mooie thema eigenlijk. Hè. En je kan eigenlijk vanuit dat thema beseffen dat het vertrekpunt Christus is. Het is één in Christus. Christus is eigenlijk het centrum. Het is Christus zelf die ons samenbrengt. We kunnen heel verschillend zijn in onze culturen, in onze manier van denken, taalachtergronden of manier van geloven ook. Maar in Christus, en dat vind ik wel mooi, vormen we één gemeenschap. En dat sluit heel mooi aan bij het gebed van Jezus vlak voor zijn lijden. In het Johannes-evangelie mogen allen één zijn. Zo, Jezus biedt om eenheid onder zijn leerlingen. Hij verbindt eigenlijk die eenheid meteen met de zending. Omdat het is door die eenheid, die verbondenheid, dat onze zending eigenlijk krachtig wordt. Met andere woorden, is onze eenheid dus geen doel op zich. Eenheid is een stukje van onze missie. En daarom zegt onze campagne-thema niet alleen één in Christus, maar samen op missie. Vanuit onze verbondenheid met Christus worden we eigenlijk gezonden, samen gezonden. En dat woord samen vind ik ook heel belangrijk, omdat niemand doet missie alleen. Niemand is alleen gezonde. We hebben elkaar nodig. We hebben eigenlijk een gezamenlijke missie, namelijk de blijde boodschap te verkondigen, samen in eenheid. dit geldt binnen parochie, maar ook tussen kerken wereldwijd. Ik zou zeggen dat hoe meer wij één in Christus zijn, hoe meer wij ook samen verantwoordelijkheid dragen voor zijn zending. Dat is de betekenis of de bedoeling van zo'n mooi thema.
0: En 2026 is toch wel bijzonder, een bijzonder jaar. Eigenlijk kunnen we zelfs zeggen een dubbele verjaardag. Want 110 jaar geleden werd de Pauselijke Missionaire Unie gesticht. En het is dit jaar ook op 18 oktober de 100ste Wereldmissiezondag. Ja, Tom, deze dag, die Missiezondag, blijft dat na 100 jaar eigenlijk nog altijd relevant?
2: Daar kan ik volmondig ja op zeggen. Het is een feest voor de kerk dat we zo'n dag hebben. En dat hebben ze 100 jaar geleden eigenlijk ook gevraagd. Geef de Wereldkerk één dag om samen verbonden Missiezondag te vieren. En Paus Pius XI heeft toen gezegd, we zullen dat altijd op de voorlaatste zondag van oktober vieren. En dus, dat is een feest voor de kerk, voor de hele universele kerk. Overal in de wereld wordt er op die dag gevierd dat wij één in Christus en samen op missie zijn. Christus is de bron en samen laven we ons aan die bron en willen we die boodschap doorgeven. Het mooie daarvan is inderdaad dat dat overal in de wereld op diezelfde dag gebeurt. Overal in de wereld bidden we voor elkaar, maar steunen we ook elkaar. Willen we solidair zijn met de noden van de Wereldkerk, met de zorgen van de paus.
0: Ja, en elk jaar wordt er een bepaald land in de kijker gezet. Missio België zet dit jaar Senegal in de kijker. Waarom juist Senegal? En wat kunnen we leren van de kerk daar?
2: Ja, wij gaan elk jaar op zoek naar een land dat we in de kijker willen zetten. En vorig jaar zijn we bij Senegal terechtgekomen, omdat het een land is dat heel weinig bekend is hier. En waar ook de christenen een zeer kleine minderheid zijn. 3-4% zijn christenen. En we vonden het een beetje speciaal om toch een keer te kijken hoe werkt de kerk in zo'n situatie. En het was een boeiende ontmoeting met die kerk in Senegal. Priester Raphaël, de directeur van de pauselijke missiewerken in Senegal en Mauritanië, is bij ons op bezoek geweest en heeft ons heel veel verteld over die minderheidskerk die daar leeft, groeit en leven doorgeeft. Zij werken gewoon samen in de samenleving. Als je maar 3-4% van de bevolking uitmaakt, dan moet je overtuigd zijn in je geloof en neem je ook je broeders en zusters van andere overtuigingen mee. En dat blijkt daar wonderwel heel mooi te lukken. Dus het was een boeiende reis en het zal nog een boeiende reis zijn. Je kan het doorheen de maand oktober ook op onze website volgen. Onze directeur-priester Theo is 10 dagen in Senegal geweest in augustus, heeft schitterende verhalen meegebracht van hoe de kerk daar leeft, maar ook hoe wij die kerk daar kunnen helpen.
0: En wel, dan ben ik zeer benieuwd, priester Theo Jijn. U bent blijkbaar dus deze zomer naar Senegal geweest. Welke ontmoeting of ervaring heeft u persoonlijk het meest geraakt?
1: Ja, wat mij vooral geraakt heeft, zijn de kleine christelijke gemeenschappen, hè, die ondanks hier beperkte middelen hun geloof met zoveel vreugde, met zoveel trouw beleven. Een ervaring die mij bijzonder is bijgebleven was mijn bezoek aan Medina Sabak, dat is in het zuidwesten van Senegal. Het is niet weg van hun buurlanden, land Gambia. En daar, in die kleine gemeenschap, vormen ze een heel kleine minderheid van bevolking. Eigenlijk, de christenen daar is ongeveer 3,5 of 4%. En toch heb ik er een heel levende gemeenschap ontmoet. Daar elke zondag komen de christenen samen om te bidden, hun geloof te vieren. En de priester die hen begeleidt woont ongeveer in rond 50 kilometers, eigenlijk ver, ja. En hij probeert regelmatig naar de gemeenschap te komen om de Eucharistie te vieren. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld, in sommige maanden is het weer niet zo goed. Soms is het moeilijk om daar naartoe te gaan. En wanneer de priester niet kan komen, valt het leven van de gemeenschap niet stil. Dan neemt de catechist verantwoordelijkheid. Hij brengt de mensen samen, hij leidt het gebed. En wacht mee over het christelijk leven van de gemeenschap. Dat is eigenlijk iets moois om te zien hoe een catechist in zo'n gemeenschap zo belangrijk is. Wat mij daarnaast geraakt heeft, is de vreugde waarmee mensen hun geloof beleven. Ondanks die andere beperkte middelen of tijd. Ze wachten niet tot alles perfect georganiseerd is. Ze komen samen, ze bidden, ze dragen elkaar en houden het geloof levend. En ze proberen om hun eigen kerk te bouwen. Missio probeert om hen te steunen, maar toch, ze zijn degene die ze willen een kerk. En ze willen dat doen. En dan is er natuurlijk ook iets dat mij ook geraakt heeft, was eigenlijk de gastvrijheid van die geloofsgemeenschappen. Mensen zijn eigenlijk gastvrij, ze hebben mij ontvangen, ze hebben wel mij tijd gemaakt, ze hebben tijd gemaakt voor mij. Ze hebben gedeeld wat ze hadden. Ook daar is voor mij een vorm van missionair getuigenis. Iemand ontvangen en rondtonen. Zo'n bezoek doet iets met jezelf eigenlijk. Je vertrekt misschien met het idee dat je iets gaat brengen of ondersteunen. Maar eigenlijk, je komt terug en beseft hoeveel je zelf hebt ontvangen. Ja, dat is in Medina Sabak heb ik opnieuw geleerd dat een kerk niet eerst sterk is door haar middelen, maar door mensen die hun geloof samen dragen en verantwoordelijkheid voor elkaar opnemen.
0: Ja, dat is heel mooi, hè?
1: Ja, dat is wel iets dat je leert door andere manier van kerk zijn te ontmoeten.
0: Kan u zeggen dat ze daar misschien iets sneller terug naar de kern gaan?
1: Ja, dat is de kern van kerk zijn. Dat is ook eigenlijk wat de eerste christelijk geloofsgemeenschap waren. Dat is eigenlijk elkaar ontmoeten, samen bieden en dan daarna eigenlijk dat geloof concreet beleven in het dagelijks leven.
0: Dank u wel, priester Theo Jijn. Ja, en Missiezondag staat voor de deur. Dat is dus zondag 18 oktober. Wat kunnen de christenen, de luisteraars van Radio Maria, de Belgische kerk in het algemeen, concreet doen tijdens deze missiemaand en uiteraard op Missiezondag?
2: Laten ze creatief zijn en zoeken naar middelen om te tonen dat we samen op missie zijn als wereldkerk. 100 jaar Wereldmissiezondag heeft ons aan het zoeken gezet. En in Mechelen in de kathedraal kan je de hele maand oktober de 100 affiches bewonderen, echt bewonderen, die Missio België, pauselijke missiewerken in België, verspreid hebben om die dag bekend te maken aan het godsvolk. Daarbij hoort natuurlijk een gebed. Paus Leo heeft ons een schitterend gebed voor de missiemaand bezorgd. Je vindt het op onze website, het staat op onze folders, we hebben gebedskaarten. Bid dat af en toe, samen, in gemeenschap. Het is een gebed dat overal in de wereld gebeden wordt. Dat is het rijke van die Wereldmissiezondag. We zijn verbonden met elkaar en we tonen dat in gebed en in solidariteit. Dus vergeet ook op Missie Zondag de collecte niet. En kan je er niet aan deelnemen, om welke reden dan ook, je kan de kerk altijd steunen. Je vindt die informatie op onze folders in onze campagne. En nog iets moois is dat wij aanbieden, en dat doen we heel de missiemaand lang, is een meditatie bij de bijbelteksten van de dag. Die meditaties worden geschreven door onze collega's vanuit de hele wereld. Dus vanuit Rome worden er elk jaar 3-4 nationale secretariaten gevraagd, kunnen jullie zorgen voor zoveel meditaties bij die teksten? En ook dat wordt vanuit België mee ondersteund en verspreid. Je vindt ze ook per dag op onze website. Dat wordt vanuit België mee ondersteund en verspreid. Je vindt ze ook per dag op onze website.
0: Missie, een perfect thema zou ik zeggen voor een missiemaand. Ja, dankjewel Tom. Dankjewel, priester Theo Jijn. Ik weet niet of u nog een laatste boodschap heeft voor de luisteraars.
1: Ik zou wel alle luisteraars bedanken en zeggen dat missie eigenlijk uit

0: eindelijk heel eenvoudig is. Betekent delen wat we ontvangen hebben. Ons geloof, onze tijd en onze aandacht voor de ander. Hier bij ons, maar ook ver weg.
1: Dank je wel.

En voordat we deze uitzending afsluiten, beste luisteraars, bidden we nog het gebed dat Paus Leo XIV heeft geschreven voor de missiemaand. Heilige Vader, maak ons één in Christus, geworteld in zijn liefde die verenigt en vernieuwt. Mogen elk lid van de kerk verenigd zijn in zending, ontvankelijk voor de Heilige Geest, moedig in het getuigenis van het evangelie en uw trouwe liefde voor alle schepselen verkondigen en dagelijks gestalte geven. Zegen alle missionaire mannen en vrouwen, ondersteun hen in hun inzet en waak over hen in hoop. Maria, koningin van de missies, begeleid ons evangelisatiewerk in elke uithoek van de aarde. Maak ons tot instrumenten van vrede en geef dat de hele wereld in Christus het licht herkent dat redt. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de lauden, de ochtendgebed van de kerk, op deze maandag in de 28e week door het jaar. Je kan de hymne vinden op pagina 701, de psalmen vanaf pagina 1118 en de korte schriftlezing vanaf pagina 1121. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Wij treden bidden in uw licht. Op u is onze hoop gericht, die alles wat op aarde leeft, te allen tijd uw liefde geeft. God Vader die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geef dat u al verlossen wordt, in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw overdood de deur naar het leven weer ontsloot, we vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk. In de ochtend, Heer, schenkt Gij ons uw rijkste zegen. Hij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voorgebracht, zijt Gij God van eeuwig tot eeuwig. Wat sterfelijk is, vergaat werd tot stof. Hij zegt, keer terug, kind van Adam. Voor u zijn duizend jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is, een uur van slaap in de nacht. Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld. Des morgens omkimmet en schiet het op. Des avonds is het verwelkt. We worden versengd door de gloed van uw toorn. De storm van uw graanschap jaagt over ons heen. Hij heeft onze schulden tevoorschijn gehaald, ons heimelijk kwaad voor het licht van uw aanschijn. Nu gaan onze dagen somber voorbij, in zuchten verstrijken de jaren. De mat van ons leven is 70 jaar. Of als we heel sterk zijn, 80. Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg. En snel komt het uur van vertrekken. Wie onzer beseft de macht van uw toorn, uw onzagwekkende gramschap? Leer ons onze dagen naar waarde te schatten. En zo te komen tot wijsheid van hart. Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons? Wees toch uw dienaars genadig. Schenk ons in de ochtend volop uw zegen. Dan jubelen wij heel de dag van geluk. Vergeld nu met vreugde de dagen van leed. De jaren dat het ons slecht ging. Laat zien aan uw dienaars waartoe gij in staat zij. En toon aan hun zonen uw eerlijkheid. U luister, Heer God, mogen over ons stralen. Bestuur onze handen bij al wat zij doen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de ochtend, Heer, schenkt gij ons uw rijkste zegen. Loft de Heer vanaf de randen der aarde. Zingt een nieuwe lied voor de Heer en loft hem vanaf de randen der aarde. Die varen op zee in al wat dat leeft, de eilanden met hun bewoners. Juich hem moet de woestijn met haar dorpen, de tentenkampen waar Kedar verblijft. Jubelen zij die de rots bewonen, hoog van de bergtoppen klinken hun roep. Huldigen moeten ze allen de Heer, zijn lof op de eilanden laten horen. De Heer trekt uit als een oorlogsgeld, een krijgsman blaken van strijd luist. Zijn stem laat gij klinken, zijn strijdkreten schalt. Zijn vijanden zal gij bedwingen. Lang heb ik gezwegen, stil en geduldig. Maar nu scheur ik luid als een barende vrouw. Een wildernis maak ik van bergen en heuvels, waar alles wat groen is verdord. Ik laat de bekken verdrogen, de waterplaatsen staan leeg. Dan leid ik blinden waar ze niet zien, langs paden die ze niet kennen. Duisternis maak ik tot licht voor hen, en recht maak ik bochtige paden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loft de Heer vanaf de randen der aarde. Loft de naam des Heeren, Hij die staat in Heeren tempel. Loft de naam des Heeren, loft hem, dienaars van de Heer. Hij die staat in Heeren tempel, in de voorhof van Gods huis. Loft de Heer, Hij is genadig. Heert zijn hof vergeven naam. Jacob heeft gij uitverkoren, Israël tot zijn bezit. Ja, ik weet het, machtig is de Heer. Onze heerser werd aan alle goden. In de hemel en op aarde doet gij wat gij wil, op de zee en in de diepste oceanen. Wolken voert gij aan vanaf de rand der aarde, regen slaat gij neer met bliksemvuur. Haalt de storm de voorschijn uit zijn schuren. Alle eerstelingen van Egypte sloeg gij, mensenkinderen zowel als vee. Hij deed tekenen en wonderen voor hen, voor de farao en al zijn knechten. Vele volkeren heeft gij verslagen, sterke koningen heeft gij gedood, Sichon van de Amorieten, och de vorst van Basan, alle koningen van Kanaan. In hun landen schon gij aan een ander, gaf gij tot bezit aan Israël zijn volk. En aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loft de naam des Heeren, Hij die staat in Gij in Heeren tempel. Uit het boek Judith. Danken wij de Heer onze God, dat Gij ons beproeft, zoals Gij met onze voorvaderen gedaan heeft. Herinnert u hoe Gij met Abraham gehandeld heeft en Isaac op de proef heeft gesteld in al wat Jacob overkomen is. Want zoals hij geen zwaar beproefd heeft om hun hart te keuren, zo tachtigt gij ook ons, niet om ons te straffen. Want degenen die zich tot hem richten, tuchtigt de Heer uit zorg voor hun welzijn. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past in lofzang. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past in lofzang. Zingt voor hem een nieuw gezang, rechtschapenen past in lofzang. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past in lofzang. Geprezen zij de Heer, omdat Gij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn gedraven. Zoals gereeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Verlossen uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal Gij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen. Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen. In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Hij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan. Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, in onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geprezen zij de Heer, omdat Gij naar ons omziet en ons bevrijdt. Bidden wij tot Christus, want Gij verhoort en redt allen die op Hem hopen. Brengen wij Hem onze lof. U loven wij, Heer, op U hopen wij. God, rijk aan erbarming, we zeggen U dank voor de grote liefde waarmee Gij ons hebt liefgehad. U loven wij, Heer, op U hopen wij. Heer, Hij brengt met de Vader alles in allen tot stand. Maak door de kracht van Uw Geest alle dingen nieuw. U loven wij, Heer, op U hopen wij. Open de ogen van alle mensen, dat wij vandaag niet blind blijven voor Uw wondere werken. U loven wij, Heer, op U hopen wij. Hij roept ons vandaag tot Uw dienst. Help ons elkaar te dienen met de gaven die ieder van U heeft ontvangen. U loven wij, Heer, op U hopen wij. En voor al deze intenties bidden wij. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, Hij heeft de aarde aan de mensen toevertrouwd, om haar te beheren en te bewerken. En de zon laat Gij schijnen om hun van nut te zijn. Geef ons vandaag uw genade, om met uw wijding ons werk te verrichten tot eer van uw naam en tot welzijn van onze naasten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de heilige mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.

0: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Op de heilige kalender staat vandaag een heilige die steeds populairder wordt. De heilige Carlo Acutis, de eerste heilige van het derde millennium. Hij overleed op 12 oktober 2006, precies 20 jaar geleden. Hij werd in 1991 geboren in Londen, maar groeide op in Milaan. Zijn ouders waren aanvankelijk niet bijzonder kerkelijk, maar Carlo kreeg al jong een diepe liefde voor Jezus Christus. Hij bracht zijn ouders ertoe opnieuw naar de kerk te gaan, want Carlo wilde dagelijks de heilige mis bijwonen en Jezus ontvangen in de heilige communie. Een mooie uitspraak van hem is: de Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel. Ook had Carlo een grote liefde voor de heilige maagd Maria. Hij zei: het bidden van de rozenkrans is de belangrijkste afspraak van de dag. Nee, Carlo was niet zomaar een vroom jongetje die altijd maar naar de mis ging en bad. Carlo was ook een jongen van zijn tijd, dol op voetbal en videogames. Hij had een bijzonder talent voor computers en hij gebruikte dat om het evangelie te verkondigen. Zo maakte hij een website over de eucharistische wonderen in de hele wereld. Op 15-jarige leeftijd werd hij getroffen door een agressieve leukemie. Hij droeg zijn lijden op voor de Heer, voor de paus en voor de kerk. En hij zei dat ook: ik offer al het lijden dat ik zal moeten lijden op aan de Heer, voor de paus en de kerk. Laten we vandaag bijzonder de voorspraak inroepen van de heilige Carlo Acutis voor al onze intenties. Broeders en zusters, belijden wij eerst onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, geen ander teken hebt gij ons gegeven dan Jezus Christus, in wie gij u aan alle mensen openbaart. Geef dat wij hem in geloof erkennen en ons bekeren tot gerechtigheid. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
2: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, we lezen dat Abraham 2 zonen kreeg. 1 van zijn slavin en 1 van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin werd geboren uit de kracht van de natuur, die van de vrije vrouw uit de kracht van Gods belofte. Deze dingen hebben een diepere betekenis. De 2 vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden. De ene, dat van de berg Sinaï, bracht slaven voort, terwijl het Jeruzalem van omhoog de vrije vrouw is, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: verheug u, onvruchtbaren, gij die nooit hebt gebaard, breek los in gejuich, gij die geen weeën kent. Want de kinderen der eenzamen zullen talrijk zijn, talrijker dan de kinderen van haar die een man heeft. Broeders en zusters, wij zijn dus geen kinderen van een slavin. Onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Dit is het woord van de Heer.
0: Wij gaan met God.
2: Is het tussen zijn? Er is geen tussen. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.
0: De naam van de Heer zij geprezen,
2: vandaag en in eeuwigheid. Verheerlijkt, dienaars van des Heren, verheerlijkt de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Van ochtend gloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden. Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Wie is als de Heer onze God, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde, die machtelozen tilt uit het stof, van vuilnis hopen de armen weghaalt. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer. Ik ken ze en zij volgen mij. Alleluia.
0: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u, met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Toen het volk samenstroomde, begon Jezus te spreken. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken. Maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Nineviten, zo zal ook de mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met de mensen van dit geslacht en zij zal hen veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Welnu, hier is meer dan Salomo. De mensen van Nineveh zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en zij zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Welnu, hier is meer dan Jona. Tot zover de woorden van het heilig evangelie.
2: Dank u.
0: Broeders en zusters, ik was een tijd geleden op bezoek bij een hoogbejaarde vrouw, een hoogbejaarde moeder. En zo, toen we wat zaten te praten, vroeg ik haar: hoe is het met uw enige zoon? En toen begon ze te vertellen: ja, die zoon is ondertussen de 60 voorbij. Maar moeder deed nog alles voor hem. Zijn was en zijn strijk, zijn boodschappen. En elke middag stond zijn eten klaar. Ja, je zou zeggen, amai, die man is chance met zo'n moeder. Maar wat het ergste eigenlijk aan het hele verhaal was, is... Ja, hij vond het allemaal maar doodnormaal. Ze zei mij, ja, hij zei nooit geen dankjewel. Mijn moederdag kreeg ik nooit geen bloemen of niet. En met mijn verjaardag ook niks. Niet dat ik daar ooit op te wachten, maar het zou toch schoon zijn, meneer pastoor. Ja, die zoon had precies zo'n moeder besteld met een levenslange abonnement zonder opzegtermijn en zonder factuur. En die moeder die zei mij, hij zal zijn ogen nog wel een keer opentrekken als ik er niet meer ben. Dan zal hij wel beseffen wat ik allemaal voor hem deed. Moest aan die moeder denken toen ik het evangelie van vandaag las. Ja, Jezus wordt er daar ook moedeloos van. Jezus heeft pas een bezetene bevrijd. Moet nogal indruk gemaakt hebben. Een mens geholpen, Gods liefde laten zien. Die mens bevrijd van de duivel. En wat doen de mensen? Hij doet nog een keer. Ze vragen nog een teken. Alsof dat ze zeggen, goh, ja, het is bijna een circusact. Hè? Goed gedaan, Jezus. Maar kunnen we dat nog een keer doen? En misschien nog met wat meer spektakel. Welke zou voor minder kwaad worden? En Jezus spreekt daar dan ook in dat evangelie zeer strenge woorden. Hij noemt hen een verdorven geslacht. Kunnen toch niet direct heel vriendelijk noemen, hè? Stel u voor dat een pastoor zoiets zou zeggen. Maar Jezus is niet kwaad omdat hij te weinig aandacht krijgt. Hij is bedroefd omdat de mensen niet zien wie hij werkelijk is. De Zoon van God. Ze kijken naar de wonderen, maar ze missen de liefde van God die erachter zit. En Jezus verwijst naar de mensen van Nineveh. Die hebben zich bekeerd door de prediking van Jona. Ja, dat was natuurlijk een groot teken. Iemand die 3 dagen in de buik van een walvis had gezeten. En Jezus verwijst daar ook naar de koningin van het zuiden. Die koningin die kwam van heel ver om naar de wijsheid van Salomo te luisteren. En Jezus zegt, ja maar hier staat iemand die groter is dan Jona, groter is dan Salomo. En jullie willen dat niet zien? Want Jezus is niet zomaar iemand die af en toe een leuk wonder doet. Hij is het grote teken van Gods liefde. God is mens geworden. In hem is God zelf naar ons toegekomen. Wie Jezus ziet, ziet de Vader. Wie naar Jezus luistert, hoort Gods woord. En wie uiteindelijk naar het kruis kijkt, ziet hoe ver Gods liefde voor ons gaat. Zoals we kunnen denken, goh, amai, dat volk daar van Jezus' tijd, dat die dat allemaal niet gezien hebben. Maar dat evangelie heeft ook een vraag voor u en voor mij, dierbaren. Zien wij het? Zien wij wat God ons allemaal geeft? Wat God allemaal voor ons doet? Of zijn wij een beetje gelijk als die zoon van die oude moeder? We krijgen zoveel van God, maar we vinden het allemaal vanzelfsprekend. Maar als we het niet meer krijgen, zijn we kwaad. Ja. We zijn er juist wakker geworden. We hebben een dak boven ons hoofd, staat eten op tafel. Er zijn mensen die ons graag zien. En wij zeggen, oh weet, dat is toch allemaal normaal? Totdat er iets wegvalt. Totdat we ziek worden. tot er iemand sterft. Tot we merken hoeveel iemand voor ons betekende. En dan trekken we pas onze ogen open. En zo kan het ook met ons geloof gaan. We vragen God om grote tekenen. Heer, laat ons een keer duidelijk zien dat Gij bestaat. Doe een keer iets spectaculairs. Zouden we allemaal graag willen, hè? Maar ondertussen zien we misschien niet wat Hij vandaag allemaal al doet. Ziet Gij het al in uw eigen leven? Iemand die ons regelmatig zo'n keer een hart onder de riem steekt. De gebuur die ons spontaan komt helpen. Een kind die ons doet lachen. Iemand die ons vergeeft, terwijl hij alle reden heeft om kwaad op ons te blijven. En bovenal hebben we natuurlijk het teken van Pasen. Jezus is voor ons persoonlijk gestorven en hij is verrezen. Dat is geen oud verhaal die we elk jaar een keer weer naar boven halen. Dat is de kern van ons geloof. Hij heeft dat voor ons persoonlijk gedaan. En de dood heeft niet het laatste woord. De liefde van God is sterker dan het kwaad, sterker dan onze zonden en sterker dan ons graf. Zie ik allemaal wat God voor mij doet? In de eerste lezing hoorden we Paulus zeggen dat Christus ons heeft bevrijd van het slavenjuk van de zonde. En hij waarschuwt ons, laat u dat juk niet opnieuw opleggen. Want soms maken we onszelf weer tot slaaf. Slaaf van onze zonden, zorgen, slaaf van onze bezittingen, slaaf van wat mensen over ons denken, slaaf van een oude wrok die we maar niet kunnen loslaten. Christus wil ons vrijmaken. Niet om zomaar ons goesting te doen, maar om lief te hebben. Om opnieuw te beginnen. Om met een vrij en dankbaar hart te leven. Een tijdje geleden vroeg er mij iemand, maar meneer pastoor, hoe kan ik die tekens van God dan zien in mijn leven? Wel, ik zou zeggen, begin ik er met wat vaker stil te worden. We leven allemaal zo gejaagd. En wel dat God ons bijna een brief zou moeten sturen met een aangetekende zending om nog een keer tot bij ons te geraken. We luisteren naar de radio, we kijken op onze telefoon, we lopen van hier naar daar. Maar wanneer luisteren we nog een keer naar ons hart? Wanneer maken we nog genoeg tijd voor echt gebed, voor stilte, voor het evangelie? En kijk ook een keer goed naar de mensen rond u. Misschien is iemand die u helpt wel een teken van Gods goedheid. Er zijn op dit ogenblik zeker heel wat mensen in rusthuizen en in ziekenhuizen, in kamers, mensen die alle dagen moeten geholpen worden door een verpleger of een verpleegster. Wel, misschien is het een keer goed om een keer te zien, die mensen die u komen helpen, dat zijn tekenen van Gods goedheid. En misschien is een verzoening waar je niet meer op gerekend had ook wel een teken van barmhartigheid. En misschien is de kracht die je vindt om na een moeilijke, een zware periode toch weer recht te staan ook wel een teken: God laat u niet los. Maar je moet die tekens ook willen zien. En je moet er ook dankbaar voor zijn. Want God is geen moeder die haar liefde alleen maar geeft als ze een dank u wel krijgt. Hij blijft ons lief hebben, ook wanneer we hem vergeten. Maar hij hoopt wel dat we een keer op een dag onze ogen opentrekken en zien hoeveel hij voor ons doet. Dierbaren, laten we daarom vandaag niet om nog een teken vragen, maar leren kijken naar het grootste teken dat we al gekregen hebben. Jezus Christus, gestorven en verrezen, de levende Heer. En laten we hem niet alleen herkennen hier in de kerk, hier aan het altaar, maar ook in ons dagelijks leven, in de mensen die wij ontmoeten en in de kleine dingen die we zo gemakkelijk vanzelfsprekend vinden. Want wie met de ogen van het geloof leert kijken, die ontdekt dat God dichterbij is dan we soms denken.

Draag deze heilige mis aan God op. Voor de overledenen van de familie Dierkens. Voor al de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij leert ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat ons offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard de gebeden van uw volk, samen met de offergaven die u worden aangeboden. Mogen wij door deze dienst en door onze toewijding aan u tot de heerlijkheid komen van de hemel, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt geen nood aan onze lofprijzing, want onze dankzegging is nog uw gave. Al kan ons loflied uw grootheid niet verhogen, het draagt tot bij tot onze zaligheid door Christus onze Heer. En daarom, met de koren van de engelen, loven wij u vol vreugde en beleiden. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen u werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij, door de Heilige Geest, worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. De overledenen van de familie Dierkens, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Carlo Acutis en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: rijk en zijn arm en noodlijdend geworden, die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt tot deze geestelijke communie.

0: Heer, wij vragen u met aandrang dat gij ons opneemt in uw goddelijk leven. Nu gij ons in deze spijs en drank het lichaam en het bloed gegeven hebt van Jezus Christus, onze Heer. Zien wij de tekenen die God allemaal in ons leven doet. De Heer zij met u. Zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn in de maand april, mei en juni van het jaar 1888. Het is te zeggen, de eerste weken en maanden van de intrede van Theresia van Lisieux in het Karmelklooster. We zouden kunnen denken dat ze nu echt gelukkig is, want ze is bij haar Heer en Meester, bij Jezus Christus. En dat is ook zo. Ze is echt gelukkig. Maar tegelijkertijd maakt ze haar weg doorheen het kloosterleven. Zij, die nog maar 15 jaar is, wel, zij wordt een beetje hard aangepakt om het kloosterleven aan te leren. De medezusters, ook de echte zusters, reeds in het klooster aanwezig, zullen niet zacht omspringen met het kleine schaapje, zoals ze het zelf zullen zeggen. En Therese zal zelf zeggen dat zij vele doornen heeft gekend. Zeer zeker. Zij weet dat zij ook rozen ontvangt, maar ze had geen illusie dat haar leven in het klooster enkel maar doornen zou opbrengen. Nee, integendeel. Ze gaat ook de doornen leren kennen. Maar we gaan even terug naar het begin van haar intrede. Sindsdien is de vader, die alleen samen nog met één dochter thuis woont, is hij niet verdrietig, want hij is gelukkig om zoveel aan God te hebben gegeven, maar tegelijkertijd is hij een beetje verdeeld in zijn gedachten. Hij weet niet meer goed wat hij zelf moet doen met zijn leven. En het is wel degelijk zo dat hij dagelijks naar het klooster gaat om geschenken te geven aan de Karmelitessen. En de Karmelitessen zullen dan vragen aan Theresia om haar vader te bedanken. En daarom zullen we even een brief lezen aan de heer Martin, gericht aan de vader dus, geschreven op zondag 29 april 1888. Therese zegt: mijn lieve vadertje, wat ben je toch goed voor je koninginnetje. Er gaat haast geen dag voorbij of zij ontvangt een en ander geschenk van haar koning. Bedankt voor alles, mijn goede vader. Als je eens wist hoeveel de kleine wees van de Berezina van je houdt. Dat zal je pas in de hemel bekend worden. Daar zullen wij de mooie standbeelden zien op mooie kroonlijsten en zullen wij werkelijk in extase raken. En dan, wat een gids zullen wij hebben om ons de wonderen van de hemel te laten zien. Ik denk dat veel heiligen in hun stralenkrans een Byzantijns kruis zullen dragen. Alleen de sarcofagen krijgen wij niet te zien, want in de hemel zijn er geen graven meer. Mijn lieve vadertje, ik zie dat het al later wordt. Ik moet afscheid van u nemen, maar eerst omhels ik u van ver uit heel mijn hart. Het fijne pareltje omhelst u stevig. O papa, als je eens wist hoe kostbaar jouw fijne pareltje is. De schitterende diamant, de boheemse, omhelst je ook uit heel haar hart. Tot later, en dank je wel, vadertje. Je koningin

zelf gelezen had toen ze nog thuis was. Deze naam werd vaak aan haar gegeven. Natuurlijk, Therese was ook een weeskind. Haar moeder was vroeg gestorven. Ze spreekt ook over het fijne pareltje. Wel, dat was de bijnaam die haar zus Pauline had gekregen van de vader van het gezin. Pauline, die natuurlijk al binnen is in de Karmel, wel ook zij, zal via de brief van Therese liefdesvolle woorden uitspreken aan de vader toe. En dan gaat het ook nog over de schitterende diamant. Wel nu, de diamant, dat zijn allemaal bijnamen van de vader voor Marie. Dat was de oudste dochter, die ook reeds in de Karmel is. En zo zien we dat in deze brief, die de jongste mag schrijven, dat het hele gezin, of althans de drie dochters die in de Karmel van Lisieux zitten, eigenlijk betrokken zijn in de dankbaarheid aan de vader voor het vele goede dat hij doet. En het is die figuur van de vader die in die eerste dagen en weken op den duur problematisch gaat worden. Want met de vader zal het niet zo goed gaan. En dat zal zeer speciaal gebeuren in de maand juni. Want het is op 23 juni dat Céline, de dochter die nog thuis was, ook zal aankondigen aan de vader dat zij wenst binnen te treden in de Karmel. Wederom een dochter die hij zal moeten afstaan. Zij was onlangs nog ten huwelijk gevraagd, maar dat heeft zij geweigerd omdat zij dacht en wist dat haar roeping ergens anders was. De jongen die haar ten huwelijk heeft gevraagd zal enkele jaren later priester gewijd worden. Beide hadden dus hun roeping leren kennen nadat ze eigenlijk reeds gekend waren onderling. En als ze hebben besloten om niet te trouwen door de weigering van Céline, zullen beiden hun weg gaan naar het religieuze leven. Voor de vader is dat toch wel een schok. Een schok, eerst zijn vrouw moeten afstaan, als overledene, om dan al de dochters te zien vertrekken naar het klooster. Maar het is een heilige vader, dat weten wij. Hij is ook heilig verklaard. Maar het zal niet gemakkelijk zijn en er zal zelfs een instorting zijn van hem. Op een bepaald moment zal hij zelfs een week verloren zijn. Ze weten niet waar hij is. Maar het is net op dat moment dat ze ontdekken dat de vader eigenlijk naar Canada had willen vertrekken. Een beetje verder weg, omdat hij waarschijnlijk dacht dat hij ook afscheid moest nemen van de afstand, de dichte afstand die er was tussen het vaderlijke huis en het klooster van de Karmel. Maar de vader zal dat niet doen en daarna komt er een inzikking, een zware depressie. Maar ook dat, wel, zal hij overleven. Hij zal ervan genezen door toedoen van het gebed van de dochters, door toedoen van het gebed van Therese, maar ook door toedoen van Céline, die nog thuis is. En we lezen even een brief van Therese die zij schrijft aan haar zus Céline op 8 mei 1888. Mijn lieve kleine Céline, ik zend je 2 tafelkleden die gestikt moeten worden op de machine. Ik weet dat je het druk hebt, maar je zult dit toch wel willen doen voor je kleine Theresia. Ik denk dat 2 bestikkingen mooi zouden staan. Er is een tafellaken bij met een te kleine zoom. Wil dus de 2e afboording wat verder nemen. Ik zou ze graag morgen ten laatste na het avondmaal willen hebben, want donderdag is het hemelvaart. Het is vandaag 4 jaar geleden dat ik mijn eerste communie heb gedaan. Denk je daaraan? Wat heeft de goede God mij sinds die dag veel genaden verleend?
Lieve Céline, er zijn ogenblikken waarop ik mij afvraag of ik wel echt in de Karmel ben.

Soms kan ik het nog niet geloven. Ach, wat heb ik toch gedaan voor de goede God dat hij mij zoveel genaden schenkt. Morgen is het reeds een maand dat ik ver van je vandaan ben, maar het lijkt mij dat wij niet gescheiden zijn. Wat doet de plaats er eigenlijk toe waar wij zijn? Als de oceaan ons zou scheiden, dan nog zouden wij verenigd blijven, want onze verlangens zijn dezelfde en onze harten stemmen overeen. Ik weet zeker dat je mij begrijpt. Wat geeft het of het leven nu prettig of droevig is, we zullen even goed aan het einde van onze reis raken hier beneden. Voor een karmelites is een dag zonder lijden een verloren dag. Voor jou is het net zo, want jij bent karmelites in je hart. Je kleine Theresia van het kind Jezus. In de eerste plaats vraagt de heilige Therese iets aan haar zus Céline nog thuis. Maar we merken reeds dat Therese ergens verlangt dat Céline ook zou binnentreden, en wel bij de Karmel. Zij zegt, ook jij bent karmelites in je hart. En dat zal dus ook gebeuren, wel pas enkele jaren later. Daarover zullen we het later hebben. Zo dadelijk bekijken we verder hoe die eerste periode van Therese in het klooster gebeurt. Zoals we zeiden, er zijn vele rozen en we zien het in haar brieven wanneer ze spreekt over de genaden die van God komen. Maar er zullen ook doornen zijn en die zitten soms in de kleine details van het leven. Daarover zo dadelijk meer.

Therese is binnengetreden in het klooster. Het gaat niet meer zo goed met meneer Martin. We hebben zo dadelijk een brief gelezen aan haar zus Céline. En op hetzelfde moment, ook op die 8e mei 1888, schrijft ze een brief aan haar vader. Lieve vader, je mooie kaarsjes hebben mij zoveel plezier gedaan dat ik niet kan nalaten om je een woordje van dank te schrijven. De postbode van Jezus is wel erg goed om op die manier zijn kleine koningin de kans te geven een mooie verlichting aan te brengen. De koningin denkt voortdurend aan haar koning. Bovendien komt de postbode van de goede Jezus zo vaak zijn berichten hier langs brengen dat je hem niet kunt vergeten. Mijn lieve vader, ik geloof echt dat je jezelf zal ruïneren, maar verschiet niet als ik zeg dat ik er mij niet veel zorgen in maak. Je hebt middelen genoeg om niet in verlegenheid te raken. Zelfs hongersnood zou jou geen schrik aanjagen. Weet je nog dat je mij zei: als er hongersnood komt, eten wij dit of dat. Ofwel, als wij bankroet zijn, gaan wij dat doen. In zulke gesteltenis kan geen enkel ongeluk je schrik aanjagen. Bedankt voor de vis, lieve vader. Dank je, dank je. Je geeft ons zoveel dat ik wel gedwongen ben om voor alles ineens te bedanken. Maar elk ding geeft toch zijn eigen genoegen. Tot later, mijn lieve koning. Je diamant en je parel bedanken je evenzeer als je koningin. Wie is die postbode van Jezus? Wel, de postbode van Jezus, Therese, is dat, voor Therese is dat eigenlijk een bijnaam voor haar vader. Dat is meneer Martin zelf, die heel vaak brieven en geschenken komt afgeven bij het klooster. En diezelfde benaming keert verschillende keren terug in de geschriften van Therese. Nog altijd zien we de vele rozen. Therese zal namelijk de doornen, die ze ook moet beleven, eerder beleven in de stilte. In de stilte, maar dan beleefd met Jezus natuurlijk. Het is aan Jezus dat zij alles geeft. Dat zij het lijden geeft, dat zij de doornen geeft. En zo schrijft ze later in haar autobiografie. De kleine bloem die nu was overgeplant op de Karmel zou zich gaan ontplooien in de schaduw van het kruis. De tranen en het bloed van Jezus werden haar dauw en haar zon werd zijn aanbiddelijk gelaat versluierd door tranen. Tot dan toe had ik de diepte niet gepeild van de schatten die verborgen liggen in het heilig aanschijn. Door u, lieve moeder, heb ik die leren kennen, net zoals u vroeger ons allemaal bent voorgegaan naar de Karmel. Zo bent u ook als eerste doorgedrongen in de liefdesgeheimen die verborgen liggen in het gelaat van onze bruidegom. Toen hebt u mij geroepen en ik heb begrepen. Ik heb begrepen wat de waarachtige glorie is. Hij wiens rijk niet van deze wereld is, toonde mij dat de ware wijsheid bestaat in onbekend te willen zijn en voor niets geteld, in zijn vreugde te vinden in het verachten van zichzelf. Ach, ik verlangde dat mijn gelaat, net als het gelaat van Jezus, helemaal verborgen zou zijn, dat niemand op aarde mij zou herkennen. Ik had dorst naar lijden en vergeten worden. Vol barmhartigheid heeft de goede God mij geleid. Nooit heeft hij mijn verlangen naar iets laten uitgaan zonder het mij te geven. Zijn bittere kelk leek mij dan ook verrukkelijk. Een zeer diepe uitspraak van Therese. Zijn bittere kelk leek mij dan ook verrukkelijk. In het verborgene, in de stilte, want ze zoekt niet gekend te worden,
zal zij haar lijden dus opdragen om zich te spiegelen aan haar meester, om zich te spiegelen aan Jezus Christus, die haar leidsman is. En zo zal Therese verder groeien in het leven als kloosterlinge, in het leven van een karmelites, in het leven gegeven aan Jezus alleen, zonder gekend te willen zijn. En het is net zij die niet gekend wilde zijn, die nu wereldwijd gekend is met haar kleine weg naar de hemel, met die manier van zichzelf overgeven en vertrouwen aan Jezus Christus. Therese heeft een mooie roeping. Zij beantwoordt aan die roeping al zeer jong, omdat ze er klaar voor was, maar ook omdat ze echt geroepen was. En Jezus zal haar ondersteunen, maar dat gaat ook gepaard met het kruis. Uit wat bestaan die kruisen? Wel, dat zullen we zo dadelijk bekijken.

We hebben reeds verteld dat Therese rozen heeft gekend in de eerste weken en maanden van het Karmelites zijn. Maar ook dat ze doornen kende. En die doornen, wel, die zaten soms in de kleine details van het leven. Maar dat zijn vaak doornen die pijn doen. Maar ze heeft er zelf ook wel naar gezocht. Het is te zeggen, ze vraagt het niet zomaar aan de mensen rechtstreeks, maar wel in haar gebed. Zoals ze zelf zei in die brief aan haar zus. Een dag zonder lijden voor een Karmelites is een verloren dag. En het lijden op zich wordt niet geprezen, maar wel de vereniging met het lijden van Jezus. Als men het heeft over lijden en dit in een godsdienstige context, dan moet men dat altijd zien onmiddellijk in vereniging met het kruis van Jezus. Zeker als er zoiets is als zo onbegrijpelijk dat men het lijden zoekt. Dit is alleen maar om zich te kunnen verenigen met Jezus. En soms moet je het niet al te ver gaan zoeken. Zo ook bij Therese. Zij schrijft: Jezus is mijn leidsman geweest en dat is hij nog. Ik wil daarmee geenszins zeggen dat mijn ziel gesloten bleef voor mijn oversten, helemaal niet. Ik heb steeds geprobeerd een open boek te zijn voor hen. Maar onze moeder, die vaak ziek was, had weinig tijd om zich met mij bezig te houden. Ik weet dat zij veel van mij hield en dat zij alle mogelijke goeds over mij vertelde. Maar toch stond de goede God toe dat zij zonder dat zij het wist erg streng was. Als ik haar tegenkwam, moest ik altijd de grond kussen. Het ging net zo als ik een zeldzame keer geestelijke leiding van haar kreeg. Wat een onschatbare genade! Wat werkte de goede God tastbaar door haar die zijn plaats bekleedde? Wat zou er van mij geworden zijn als ik, zoals de mensen in de wereld dachten, het troetelkindje van de kloostergemeenschap geweest was? In plaats van onze Heer te zien in mijn oversten, zou ik hen alleen maar als mensen beschouwd hebben. En mijn hart, dat ik in de wereld zo goed bewaard had, zou zich dan in het klooster op menselijke manier hebben vastgehecht. Gelukkig werd ik voor dit ongeluk behoed. Ik hield stellig veel van onze moeder, maar met een zuivere genegenheid die mij optilde naar de bruidegom van mijn ziel. Onze novice meesteres was dan weer een echte heilige, het volmaakte type van de eerste Karmelitesse. Ik was de hele dag bij haar, want zij leerde mij hoe ik moest werken. Haar goedheid jegens mij kende geen grenzen en toch bloeide mijn ziel niet open. Alleen met grote moeite lukte het mij voor haar te openen, want ik was niet gewend om over mijn ziel te spreken. Ik wist niet hoe ik moest uitdrukken wat er in mij omging. Een goede oude zuster begreep op een keer wat ik in mij voelde. In de recreatie zei ze lachend tegen mij: Meisje, ik denk dat u niet veel bijzonders te vertellen hebt aan uw oversten. Waarom zegt u dat, moeder? Omdat uw ziel uitermate eenvoudig is. Maar als u volmaakt zult zijn, zult u nog eenvoudiger zijn. Hoe dichter men bij de goede God komt, hoe eenvoudiger men wordt. Die goede moeder had het bij het rechte eind. Toch was de moeilijkheid die ik had om mijn ziel open te stellen, ook al kwam dat voort uit mijn eenvoud, een echte beproeving. Nu zie ik dat goed in, want zonder dat ik daarvoor ophoud eenvoudig te zijn, druk ik mijn gedachten uit met een heel groot gemak. Ik heb gezegd dat Jezus mijn leidsman is geweest. Toen ik in de Karmel trad, maakte ik kennis met hem die mijn geestelijke leidsman had moeten zijn, maar nauwelijks was ik bij hem
in de leiding of hij vertrok in ballingschap. Zodoende had ik hem alleen leren kennen om er meteen weer van beroofd te worden. Met één brief van hem per jaar, terwijl ik hem er 12 stuurde, wendde mijn hart zich al gauw tot hem, diezelfde leidsman van de geestelijke leiders is. En hij was het die mij onderrichtte in de kennis die verborgen blijft voor geleerden en wijzen, en die hij wil openbaren aan de allerkleinsten. Therese gaat volledig voor Jezus. En zij ontvangt ook de leiding van Jezus. Zij let op de kleine details, op vaak die kleine zinnen die worden verteld door geestelijke gesprekken heen, voornamelijk met haar medezusters, die soms zeer rechtlijnig kunnen vertellen wat ze zien in de ziel van Therese. En natuurlijk had ze ook een menselijke leidsman. Maar die, zoals ze zelf schrijft hier in haar autobiografie, had een andere missie gekregen. Daardoor was er op dat moment geen priester aanwezig die Therese echt kon helpen. Maar ze zal geholpen worden, ook door de vele priesters achteraf, maar voornamelijk door haar eigen geestelijke eenvoud. En dat is misschien het begin van die kleine weg van Therese die we wensen over te brengen in deze catechese reeks. De kleine weg naar de hemel ligt in de eerste plaats in het eenvoudige. Of, zoals Therese het ook zegt, en het staat natuurlijk in het evangelie, namelijk, hij, Jezus, was het die mij onderrichtte in de kennis die verborgen blijft voor geleerden en wijzen, en die hij wil openbaren aan de allerkleinste. Natuurlijk, Therese is geen dom meisje. We hebben dat ook gezien, ze was heel vaak de eerste van de klas. Maar tegelijkertijd is zij geen professor aan een universiteit. Iedereen ontvangt van de Heer wel gaven en genaden. Maar wat Therese doet met al de gaven die ze heeft ontvangen, dat is ze om ze ten dienste te stellen van de Heer zelf. En dat is een echte eenvoud. Zoeken naar de stilte, zoeken naar het verborgene, zoeken naar de gelijkenis op Jezus Christus. Zoeken naar het leven voor Jezus in alle eenvoud, met hem omgaan dag in dag uit als de beste vriend. Ook al lijkt hij soms ver weg, toch weten, dankzij het geloof, dat hij dicht bij ons is. En Therese zal ons dat kunnen aanleren. Maar opdat wij dat zouden aanleren, moeten we in de eerste plaats ook diezelfde eenvoud tot de onze maken. Ons klein maken, ons misschien niet zo vaak zo druk maken om, ja, soms grote dingen, zeker. Maar tegelijkertijd kunnen wij ze ook soms aanvaarden. En dit zal Therese leren in haar kleine weg naar de hemel, waar we het later in de volgende catecheses zeker meer zullen hebben. Tot de volgende aflevering.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u graag verder voor uit een pauselijke encycliek met de titel Fides et Ratio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Over de verhouding tussen geloof en reden. Wij waren ondertussen aangekomen bij het vijfde hoofdstuk in het eerste punt. En dit vijfde hoofdstuk luidt de tussenkomst van het leergezag in wijsgerige aangelegenheden. Met als eerste punt het onderscheidingsvermogen van het leergezag als dienst aan de waarheid. We waren aangekomen aan puntje 55 van deze encycliek. We gaan die een klein stukje hernemen vanaf dus het begin van het punt en gaan dan verder waar we vorige keer geëindigd waren, namelijk bij de beoordeling, zeg maar, van het fideïsme. Wanneer we de huidige situatie in ogenschouw nemen, zien we dat de problemen van toen terugkeren, waarbij zich echter nieuwigheden voordoen. Het gaat niet alleen meer om kwesties die afzonderlijke personen of groepen betreffen, maar om opvattingen die in de samenleving zo wijd verbreid zijn dat ze in zekere mate tot een gemeenschappelijke wijze van denken worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het radicale wantrouwen tegen de reden dat de jongste ontwikkelingen van veel wijsgerige studies vertonen. Van verschillende kanten is daaromtrent sprake van het einde van de metafysica. Men wil dat de filosofie zich met bescheidener opgaven tevreden stelt, zich dus alleen aan de verklaring van het feitelijke wijdt, of aan de studie van alleen maar bepaalde gebieden van de menselijke kennis of haar structuren. In de theologie duiken weer de bekoringen van vroeger op. In enkele hedendaagse theologieën baant zich bijvoorbeeld de laatste tijd een zeker rationalisme een weg. Vooral wanneer meningen die men filosofisch goed gefundeerd acht, als normatief voor het theologisch onderzoek worden beschouwd. Dat gebeurt vooral dan wanneer de theologie bij gebrek aan wijsgerige vakkennis zich onkritisch laat beïnvloeden door uitspraken die in de gangbare taal en cultuur wel ingang gevonden hebben, maar die zonder voldoende rationele grondslag zijn. En daar waren wij vorige keer aanbeland. We gaan verder. Ook komt een gevaarlijk terugvallen in het fideïsme voor, dat de betekenis van de verstandelijke kennis en het filosofisch debat voor het geloofsinzicht, ja, voor de mogelijkheid om überhaupt in God te geloven, niet erkent. Een tegenwoordig wijdverbreid symptoom van deze fideïstische tendens is het biblicisme, dat ertoe neigt om de lezing en de uitleg van de Heilige Schrift tot enig criterium van de waarheid te maken. Zo komt men ertoe het woord van God alleen met de Heilige Schrift te vereenzelvigen en aldus de kerkelijke leer te ondergraven die het Tweede Vaticaans Concilie uitdrukkelijk bevestigd heeft. Nadat de Constitutie Dei Verbum erop gewezen heeft dat het woord van God zowel in de heilige teksten als ook in de overlevering aanwezig is, gaat het met nadruk verder.
citaat. De heilige overlevering en de heilige schrift vormen de ene heilige schat van Gods woord die aan de kerk is overgelaten. Vol aanhankelijkheid daaraan volhardt het hele heilige volk, verenigd met zijn herders, blijvend in de leer van de apostelen. De heilige schrift is dus niet het enig referentiepunt voor de kerk, want het hoogste richtsnoer van haar geloof ontvangt zij uit de eenheid tussen de heilige overlevering, de heilige schrift en het leergezag van de kerk, die de Heilige Geest zo heeft verbonden dat geen van de drie zonder de andere kan bestaan. Men mag voorts het gevaar niet onderschatten dat schuilt in de opzet om de waarheid van de Heilige Schrift naar voren te brengen, met gebruik van slechts één methode, en daarbij de noodzaak van exegese in ruimere zin te negeren, terwijl die toch de volle betekenis van de teksten laat vinden, samen met de hele kerk. Allen die zich aan de Bijbelstudie wijden, moeten steeds voor ogen houden dat ook aan de verschillende hermeneutische methoden een filosofische opvatting ten grondslag ligt. Die moet voor haar toepassing op de heilige teksten grondig beproefd worden. Andere vormen van latent fideïsme zijn evenzeer te herkennen aan het geringe respect dat men voor de speculatieve theologie heeft, als ook aan de minachting voor de klassieke wijsbegeerten, uit welker begrippenarsenaal zowel het geloofsverstaan als ook de dogmatische formuleringen hun begrippen hebben geput. Paus Pius XII, zaliger gedachtenis, heeft gewaarschuwd voor een dergelijke verwaarlozing van de wijsgerige traditie en voor het opgeven van de overgeleverde terminologieën. Een verwijzing naar de encycliek Humani Generis van 12 augustus 1950. Er zijn tenslotte tekenen van een wijdverbreid wantrouwen jegens universele en absolute uitspraken. Vooral bij hen die denken dat de waarheid geboren wordt uit overeenstemming en niet uit harmonie van de rede met de objectieve werkelijkheid. In een wereld die verdeeld is in zoveel specialismen, is het zeer begrijpelijk dat men moeilijk volledige en ultieme betekenis van het leven kan erkennen, waarnaar de wijsbegeerte traditioneel gezocht heeft. Niettemin kan ik slechts in het licht van het geloof dat in Jezus Christus deze laatste betekenis vindt, de christelijke en ook niet-christelijke filosofen aanmoedigen, vertrouwen te stellen in de capaciteiten van het menselijke verstand en zich bij hun filosoferen niet al te bescheiden doelen te stellen. De les van de geschiedenis van dit ten einde lopende millennium is dat dat de weg is die men moet inslaan. De hartstocht voor de uiteindelijke waarheid en de wens haar te zoeken, verbonden met de moed om nieuwe wegen te ontdekken, mogen niet verloren gaan. Het is het geloof dat het verstand uitdaagt om uit elk mogelijk isolement te treden en voor alles wat mooi, goed en waar is, iets te riskeren. Zo wordt het geloof tot overtuigde en overtuigende advocaat van de rede. Puntje 2. De interesse van de kerk voor de wijsbegeerte.
Het leergezag doet echter meer dan enkel de dwalingen en afwijkingen van de wijsgerige doctrines laten zien. Met dezelfde zorg heeft het de grondbeginselen voor een echte vernieuwing van het wijsgerige denken onderstreept en ook concreet laten zien welke wegen in te slaan. In deze zin zette paus Leo XIII met zijn encycliek Eterni Patris een stap van werkelijk historische draagwijdte voor het leven van de kerk. Die tekst was tot vandaag het enige pauselijke document dat in zijn geheel aan de wijsbegeerte was gewijd. De grote paus nam de leer van Vaticanum I over de verhouding van geloof en rede op en ontwikkelde haar verder door te laten zien dat het wijsgerige denken een fundamentele bijdrage aan het geloof en aan de theologische wetenschap is. Na meer dan een eeuw hebben veel van de inzichten in die tekst, zowel uit praktisch als uit pedagogisch oogpunt, niets aan betekenis ingeboet. Dat geldt op de eerste plaats voor zijn vasthouden aan de onvergelijkelijke waarde van de wijsbegeerte van Sint Thomas. Het denken van de Doctor Angelicus opnieuw presenteren. Dat scheen paus Leo XIII de beste weg toe om weer zo om te gaan met de wijsbegeerte dat zij harmonieert met de eisen van het geloof. De paus schreef, citaat, "Juist wanneer Sint Thomas, zoals het hoort, het geloof volledig scheidt van de rede, verenigt hij beide door de banden van wederzijdse vriendschap. Hij staat beide hun rechten toe en beschermt hun waardigheid." Opnieuw dus een citaat uit Eterni Patris. De gelukkige gevolgen die die pauselijke oproep had, zijn bekend. De onderzoekingen naar het denken van de heilige Thomas en andere scholastieke schrijvers kregen een nieuwe impuls. Historische studies bloeiden, resulterend in een herontdekking van de rijkdom van het middeleeuwse denken, dat tot dan toe goeddeels onbekend was geweest. En er kwamen nu nieuwe thomistische scholen op. Door de toepassing van de historische methode maakte de kennis van het werk van de heilige Thomas grote vooruitgang. Talrijke geleerden brachten moedig de thomistische overlevering in de discussie over de toenmalige wijsgerige en theologische problemen. De invloedrijkste katholieke theologen van deze eeuw, aan wier denken en studies Vaticanum II veel te danken heeft, zijn kinderen van deze vernieuwing van de thomistische wijsbegeerte. Zo stond de kerk in de loop van de 20e eeuw een sterke groep denkers ter beschikking, die gevormd waren in de school van de Doctor Angelicus. De thomistische en neo-thomistische vernieuwing was echter niet het enige teken van een nieuwe opname van het wijsgerig denken in de christelijk geïnspireerde cultuur. Reeds voor de oproep van paus Leo en parallel daarmee waren talrijke katholieke filosofen opgetreden die aangeknoopt hadden bij de jongere denkrichtingen en daarbij volgens hun eigen methode wijsgerige werken van grote invloed en blijvende waarde hadden voortgebracht. Daaronder enkele die syntheses hadden ontwikkeld van een zodanig profiel dat zij in niets onderdeden voor de grote systemen van het idealisme. Weer anderen legden de kennistheoretische grondslagen voor een nieuwe behandeling van het geloof in het licht van een hernieuwd verstaan van het morele geweten.
Nog anderen schiepen een wijsbegeerte die, uitgaande van de analyse van het binnenwereldse, de weg naar het transcendente opende. En tenslotte waren er ook die de eisen van het geloof trachten te verenigen met het perspectief van de fenomenologische methode. Vanuit verschillende perspectieven heeft men dus voortdurend vormen van wijsgerige speculatie voortgebracht die de geweldige traditie van het christelijk denken in de eenheid van geloof en rede levend wilden houden. Het Tweede Vaticaans Concilie presenteerde van zijn kant een zeer rijke en vruchtbare doctrine met betrekking tot de wijsbegeerte. Ik kan bijzonder in het kader van deze encycliek niet vergeten dat een geheel hoofdstuk van de Constitutie Gaudium et Spes tegelijkertijd een samenvatting van bijbelse antropologie en daarmee ook een inspiratiebron voor de wijsbegeerte vormt. Op die bladzijden gaat het om de waarde van de naar Gods beeld geschapen menselijke persoon. Zijn waardigheid en heerschappij over de rest van de schepping worden uitgelegd en het transcendente vermogen van zijn rede verklaard. Ook het probleem van het atheïsme komt in Gaudium et Spes naar voren. Daarbij worden de dwalingen van de wijsgerige opvatting, vooral tegenover de onvervreemdbare waardigheid van de persoon en zijn vrijheid, precies uitgelegd. Diepe wijsgerige betekenis bezit zeker ook de formulering die het hoogtepunt van deze passage vormt. Ik heb haar in mijn encycliek Redemptor Hominis aangehaald. Ze hoort tot de vaste referentiepunten van mijn leven. Citaat. Inderdaad, het mysterie van de mens wordt eerst echt verhelderd in het mysterie van het mens geworden woord. Adam immers, de eerste mens, was de voorafbeelding van hem die komen zou, Christus, de Heer. Als de nieuwe Adam doet Christus juist door de openbaring van het mysterie van de Vader en zijn liefde de mens ten volle zien wie hij is en onthult hij hem de sublieme grootheid van zijn roeping. Einde citaat. Het concilie heeft zich ook bezig gehouden met de studie van de filosofie, waaraan de priesterkandidaten zich moeten wijden. Het gaat om aanbevelingen die zich verder laten uitbreiden tot het christelijk onderricht in zijn totaliteit. Citaat. De wijsgerige wetenschappen moeten zo worden gegeven dat de studenten vooral een handreiking krijgen tot een degelijke en samenhangende kennisneming van de mens, de wereld en van God. Daarbij ondervinden zij steun van het altijd weer geldende filosofische erfgoed, terwijl anderzijds rekening wordt gehouden met de wijsgerige onderzoekingen van de laatste tijden. Een citaat uit het decreet over de priesteropleiding Optatam Totius. Deze voorschriften zijn herhaald en ontwikkeld in een aantal andere documenten van het leergezag om een solide, wijsgerige vorming te garanderen, vooral voor hen die zich voorbereiden op de theologische studies. Zelf heb ik verschillende malen het belang van deze wijsgerige vorming onderstreept voor hen die zich eens in hun pastorale leven zullen moeten bezighouden met de aspiraties van de hedendaagse wereld en de oorzaken van allerlei opstellingen moeten begrijpen om daarop een passend antwoord te kunnen geven.
Het zijn, voor zij die graag willen verder lezen daarover, verwijzingen naar de Apostolische Constitutie Sapienza Christiana van 15 april 1979. Ook de postsynodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis verwijst daarnaar. Ook de Heilige Congregatie voor de Katholieke Opvoeding, die het document Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis van 6 januari 1970 publiceerde, en het decreet Sacra Theologia van 20 januari 1972.

En zo zien we dus verschillende van deze citaten die terugkomen in de encycliek en die worden aangehaald door de heilige paus Johannes Paulus II. Als van tijd tot tijd een tussenkomst over dit thema nodig is gebleken, waarbij men ook de waarde van de inzichten van de dokter Angelicus benadrukte en vasthield aan de bestudering van zijn denken, dan was dat omdat de voorschriften van het leergezag niet steeds zijn opgevolgd met de gewenste bereidheid. Op veel katholieke scholen kon men in de jaren die onmiddellijk volgden op het concilie dienaangaande een zeker verval constateren, dat aan een geringere waardering niet alleen van de scholastieke wijsbegeerte, maar meer algemeen van de studie van de wijsbegeerte als zodanig is toe te schrijven. Met verwondering en spijt moet ik vaststellen dat heel wat theologen deze onverschilligheid jegens de filosofie-studie delen. Deze afwijzing heeft verschillende oorzaken. Op de eerste plaats denkt men aan het wantrouwen tegen de reden. Dat een groot deel van de hedendaagse wijsbegeerte aan de dag legt door het metafysisch onderzoek naar de laatste vragen van de mens grotendeels achterwege te laten. Terwijl men de aandacht concentreert op detailkwesties en deelproblemen, soms zelfs ook puur formele. Daar komt bovendien nog het misverstand bij dat vooral met betrekking tot de menswetenschappen is ontstaan. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft verschillende malen gewezen op de positieve waarde van het wetenschappelijk onderzoek voor een diepere kennis van het mysterie van de mens. Het appel aan de theologen om zich deze wetenschappen eigen te maken en ze, waar nodig, in hun onderzoek correct toe te passen, mag echter niet als een onuitgesproken machtiging geïnterpreteerd worden. De filosofie in de pastorale vorming en in de preparatio fidei alleen maar in de marge te behandelen of zelfs te vervangen. Ten slotte mag men de herontdekte belangstelling voor de inculturatie van het geloof niet vergeten. Vooral het leven van de jonge kerken heeft, samen met hoogontwikkelde denkvormen, een gamma van uitdrukkingen van volkswijsheid aan het licht gebracht. En dit vormt een echte culturele rijkdom aan tradities. Maar de studie van de traditionele gebruiken moet hand in hand gaan met wijsgerig onderzoek. Een onderzoek dat positieve elementen van volkswijsheid naar boven zal laten komen en de noodzakelijke band zal smeden met de verkondiging van het evangelie. Ik wens duidelijk te maken en te herhalen dat de studie van de filosofie fundamenteel en onmisbaar is voor de structuur van de theologie-studies en voor de vorming van priesterkandidaten. Het is niet toevallig dat het curriculum van de theologie-studies wordt voorafgegaan door een tijd van speciale studie van de wijsbegeerte. Deze beslissing, bevestigd door het Vijfde Concilie van Lateranen, wortelt in de ervaring die in de middeleeuwen rijpte, toen het belang van een constructieve harmonie tussen theologisch en filosofisch onderricht naar boven kwam. Deze ordening van de studie beïnvloedde, bevorderde en verwerkelijkte veel van de ontwikkelingen van de moderne filosofie.

toe geleid heeft dat men zich van iedere vorm van dialoog onthoudt of juist kritiekloos iedere filosofie aanneemt. Ik vertrouw er ten zeerste op dat deze moeilijkheden door een zinvolle filosofische en theologische vorming worden overwonnen, die in de kerk nooit verloren mag gaan. Vanwege genoemde redenen scheen het mij dringend geboden met deze encycliek de sterke interesse van de kerk in de wijsbegeerte te benadrukken. Immers, het gaat om de nauwe banden die de theologische arbeid verbinden met de wijsgerige zoektocht naar de waarheid. Daaruit ontstaat voor het leergezag de verplichting om precies te onderscheiden en een wijsgerig denken te stimuleren dat niet vijandig staat tegenover het geloof. Het is mijn taak om enkele beginselen en referentiepunten te presenteren, die ik noodzakelijk acht om weer een harmonieuze en effectieve relatie tussen wijsbegeerte en godgeleerdheid te kunnen opbouwen. In het licht van deze beginselen zal het mogelijk zijn om met grotere helderheid te testen of de theologie een relatie tot de verschillende wijsgerige systemen of opvattingen die de hedendaagse wereld kent, moet onderhouden. En zo ja, wat voor een?

Derde punt. De kennis van het geloof en de postulaten van de wijsgerige rede. Dit valt onder hoofdstuk 6, de wisselwerking tussen theologie en filosofie. Het woord van God wordt gericht aan iedere mens. Op elk moment en op iedere plaats ter wereld. En de mens is van nature wijsgeer. De theologie, als beschouwende, wetenschappelijke uitwerking van het verstaan van dit woord in het licht van geloof, moet van haar kant in relatie treden, in sommige van haar procedures en in de uitvoering van haar specifieke taken, met de filosofieën die door de eeuwen heen zijn ontwikkeld. Ik heb niet de wens om theologen bepaalde methoden aan te bevelen, aangezien dat niet de bevoegdheid is van het leergezag. Maar om enkele bijzondere taken van de theologie in herinnering te brengen, die, krachtens het wezen van het geopenbaarde woord, niet zonder het wijsgerige onderzoek kunnen. Theologie is opgebouwd als een wetenschap van het geloof, in het licht van een tweevoudig methodologisch beginsel. De auditus fidei en de intellectus fidei. Met de eerste maakt de theologie zich de inhoud van de openbaring eigen, zoals die zich geleidelijk aan heeft ontvouwen in de heilige traditie, de heilige schrift en het levende leergezag van de kerk. Met de tweede tracht de theologie door speculatief onderzoek te antwoorden op de specifieke vragen van het denken. De filosofie draagt specifiek bij aan de theologie in de voorbereiding op een correcte auditus fidei, met haar studie van de opbouw van kennis en persoonlijke communicatie, speciaal de verschillende vormen en functies van de taal. Niet minder belangrijk is de bijdrage van de filosofie aan een meer coherent begrip van de traditie van de kerk, de uitspraken van het leergezag en de leer van de grote meesters van de theologie, die dikwijls begrippen en denkvormen overnemen van een bepaalde wijsgerige traditie. In dit geval wordt van de theoloog gevraagd om niet alleen de begrippen en termen die de kerk gebruikt in haar denken en in de ontwikkeling van haar leer uit te leggen, maar ook om de wijsgerige systemen ten diepste te kennen die deze begrippen en termen hebben beïnvloed, om correcte en consistente interpretaties ervan te formuleren. Wat de intellectus fidei betreft, moet vooral bedacht worden dat de goddelijke waarheid, die ons in de door de leer der kerk juist uitgelegde heilige schrift wordt gepresenteerd, een eigen, in haar logica zo consequente rationaliteit bezit, dat zij een echt weten vormt. De intellectus fidei legt deze waarheid uit doordat hij niet alleen de logische en begripsstructuur van de proposities opneemt waarin de leer van de kerk is gekaderd, maar ook en vooral door de heilsbetekenis van deze uitspraken voor het individu en voor de mensheid in het licht te stellen. Van het geheel van deze uitspraken komt de gelovige tot kennis van de heilsgeschiedenis, die in de persoon van Jezus Christus en in zijn paasmysterie haar hoogtepunt heeft. Door zijn instemming uit het geloof heeft hij aan dit mysterie deel.
De dogmatische theologie moet van haar kant in staat zijn de universele betekenis van het mysterie van de drie-ene God en van het heilsplan zowel op vertellende wijze als ook vooral in de vorm van de redenering te presenteren. Dat moet zij met andere woorden doen met behulp van uitdrukkingen en begrippen die geformuleerd zijn op kritische en algemeen te communiceren wijze. Want zonder de bijdrage van de wijsbegeerte zouden theologische inhouden, zoals bijvoorbeeld het spreken over God, de relaties tussen de personen binnen de drie-eenheid, het scheppende werken van God en de wereld, de relatie tussen God en de mens, de identiteit van Christus, die ware God en ware mens is, niet aanschouwelijk te maken zijn. Datzelfde geldt voor verschillende themata van de moraaltheologie, waar heel duidelijk begrippen als bijvoorbeeld zedenwet, geweten, vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, schuld enzovoorts toegepast worden, die gedefinieerd worden in het kader van de filosofische ethiek. Vandaar dat het verstand van de gelovigen zich een natuurlijke, ware en consistente kennis van de geschapen dingen, van de wereld en van de mens moet verwerven, die ook voorwerp van de goddelijke openbaring zijn. Meer nog, het verstand van de gelovigen moet in staat zijn deze kennis uit te drukken in begrippen en in de vorm van de redenering. De speculatieve dogmatische theologie veronderstelt daarom impliciet een op de objectieve waarheid gefundeerde filosofie van de mens, van de wereld en, radicaler, van het zijn. De fundamentele theologie zal zich vanwege het karakter van deze theologische discipline, welker opgave de rekenschap over het geloof is, moeten bekommeren om het rechtvaardigen en het verklaren van de relatie tussen het geloof en het filosofische denken. Het Vaticanum I had reeds de Paulijnse leer opnieuw naar voren gebracht en er de aandacht op gevestigd dat er waarheden zijn die langs natuurlijke weg kenbaar zijn. Daarom zijn zij het ook langs filosofische weg. En de aanvaarding van de openbaring van God veronderstelt noodzakelijkerwijze kennis van deze waarheden. Bij het bestuderen van de openbaring en haar geloofwaardigheid, begeleid door de overeenkomstige geloofsact, zal de fundamentele theologie moeten laten zien dat in het licht van de kennis, door het geloof, enkele waarheden aan het licht komen die het verstand reeds op zijn zelfstandige zoektocht bereikt. De openbaring verleent aan deze waarheden hun volste betekenis doordat zij ze stuurt naar de rijkdom van het geopenbaarde geheim, waarin ze hun uiteindelijke doel vinden. Men denke bijvoorbeeld aan de natuurlijke godskennis, aan de mogelijkheid van het onderscheiden van de goddelijke openbaring en andere verschijnselen of aan de erkenning van haar geloofwaardigheid, aan het vermogen van de menselijke taal om uitdrukkelijk en naar waarheid ook te spreken van datgene dat boven iedere menselijke ervaring uitgaat. Door al deze waarheden wordt de geest ertoe gebracht het bestaan van een werkelijk op het geloof voorbereidende weg te erkennen. Die kan uitlopen op het aanvaarden van de openbaring, zonder de eigen beginselen en hun autonomie ook maar in het geringste
aan te tasten. Op gelijke wijze zal de fundamentele theologie moeten laten zien dat er een innerlijke verenigbaarheid bestaat tussen het geloof en zijn fundamentele eis om zich te presenteren door een verstand dat in staat is in volle vrijheid zijn toestemming te geven. Zo zal het geloof aan een verstand dat oprecht naar de waarheid zoekt volledig de weg kunnen wijzen. Op deze wijze kan het geloof als geschenk van God, ook als het niet op het verstand steunt, zeker niet daarvan afzien. Tegelijkertijd blijkt het voor het verstand nodig om van het geloof gebruik te maken om de horizonten te ontdekken die het alleen niet zou kunnen bereiken. De moraaltheologie heeft misschien in nog grotere mate de bijdrage van de wijsbegeerte nodig. Want in het nieuwe verbond is het menselijk leven veel minder door voorschriften geregeld dan in het oude verbond. Het leven in de Heilige Geest brengt hen die geloven tot een vrijheid en verantwoordelijkheid die uitgaan boven de wet zelf. Niettemin bieden het evangelie en de geschriften van de apostelen zowel algemene beginselen van een christelijke levenswijze als ook precieze leerstellingen en geboden. Om ze toe te passen op de bijzondere levensomstandigheden van het individu en van de samenleving, moet de christen in staat zijn zijn geweten en zijn denkkracht tot het uiterste in te zetten. Dat wil zeggen, met andere woorden, de moraaltheologie moet zich bedienen van een juiste filosofische visie, zowel op de menselijke natuur en samenleving, als ook op de algemene beginselen van een morele beslissing. Men kan hier wellicht tegen inbrengen dat de theoloog in de huidige situatie zich niet zozeer van de wijsbegeerte als wel van de hulp van andere vormen van menselijke kennis zou moeten bedienen, zoals de geschiedenis en vooral de natuurwetenschappen, waarvan de jongste buitengewone ontwikkelingen door allen bewonderd worden. Anderen daarentegen huldigen als gevolg van een toegenomen gevoeligheid voor de relatie tussen geloof en cultuur de opvatting dat de theologie zich beter zou wenden tot de traditionele wijsheidsvormen in plaats van een filosofie van Griekse en eurocentrische oorsprong. Weer anderen loochenen uitgaande van een valse voorstelling van het pluralisme van de culturen eenvoudigweg de universele waarden van het door de kerk ontvangen wijsgerige erfgoed. De hier geciteerde opvattingen, die we onder andere reeds in de leer van het concilie tegenkomen, zijn gedeeltelijk waar. De verwijzing naar de natuurwetenschappen is in veel gevallen nuttig, omdat zij een completere kennis van het onderzoeksobject mogelijk maakt. Ze mag echter niet de noodzakelijke toepassing van een typisch wijsgerige, kritische en algemene geldigheid nastrevende reflectie doen vergeten, die, trouwens, bevorderd wordt door een vruchtbare uitwisseling tussen de culturen. Wat ik met nadruk zou willen onderstrepen, is de plicht om niet bij het concrete, afzonderlijke geval te blijven staan en daarmee de voornaamste taak te verwaarlozen die erin bestaat het universele karakter van de geloofsinhoud te laten zien. Bovendien mag men niet vergeten dat de bijzondere bijdrage van het wijsgerige denken het mogelijk maakt om zowel in de verschillende levensopvattingen
als ook in de culturen te leren kennen, niet wat de mensen denken, maar wat de objectieve waarheid is. Niet de verschillende menselijke meningen, maar alleen de waarheid, kan de theologie behulpzaam zijn. Het thema van de relatie met de culturen verdient een speciale, zij het noodgedwongen niet uitputtende, beschouwing vanwege de daaruit voortkomende implicaties, zowel op filosofisch als op theologisch gebied. Het proces van de ontmoeting en confrontatie met de culturen is een ervaring die de kerk vanaf het begin van de verkondiging van het evangelie heeft beleefd. Het gebod van Christus aan de leerlingen om overal heen te gaan, tot aan de grenzen der aarde, zoals we horen in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8, om de door hem geopenbaarde waarheid door te geven, bracht de christelijke gemeente er reeds zeer vroeg toe om de universaliteit van de verkondiging en de hindernissen die uit de diversiteit van de culturen ontstonden, te erkennen. Een passage uit de brief van de heilige Paulus aan de christenen van Efeze biedt een goede hulp om te begrijpen hoe de eerste gemeente met dit probleem is omgegaan. Zo schrijft de apostel in het tweede hoofdstuk versen 13 en 14. Nu echter zijn jullie, die eens veraf waren, door Christus Jezus en wel door zijn bloed dichtbij gekomen, want hij is onze vrede. Hij verenigde de beide delen, Joden en heidenen, en haalde door zijn sterven de scheidingswand van de vijandschap omlaag. Met deze tekst voor ogen breidt onze overweging zich uit naar de verandering die bij de heidenen is opgetreden, die eens tot het geloof zijn gekomen. In het licht van de volheid van het door Christus volbrachte heil vallen de scheidingsmuren tussen de verschillende culturen. De belofte van God wordt nu in Christus tot een aanbod voor allen. Zij is niet langer tot de eigen aard van een volk, zijn taal en zijn gebruiken beperkt, maar wordt als een schat waar ieder vrij uitputten kan, tot allen uitgebreid. Van verschillende plaatsen en tradities zijn allen er in Christus toegeroepen aan de eenheid van de familie van Gods kinderen deel te hebben. Christus staat beide volkeren toe één te worden. Zij die ver af waren, zijn dankzij het nieuwe dat het paasmysterie bewerkte, dichtbij gekomen. Jezus haalde de scheidingsmuren omlaag en voltrekt de vereniging op een unieke verheven wijze, door de deelname aan zijn mysterie. Deze eenheid is zo diep dat de kerk met de heilige Paulus kan zeggen: jullie zijn dus geen vreemden meer zonder burgerrecht, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Zo weer klinkt het in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 19. In zo'n eenvoudige zin wordt een geweldige waarheid beschreven. De ontmoeting van het geloof met de verschillende culturen heeft inderdaad een nieuwe werkelijkheid doen ontstaan. Wanneer de culturen hun wortels diep in de menselijke natuur hebben, getuigen zij van de typische openheid van de mens voor het universele en het transcendente. Daarom vormen zij verschillende wijzen van toenadering tot de waarheid. Ze blijken zonder twijfel nuttig voor de mens die ze wijzen op waarden die zijn bestaan steeds menselijker kunnen maken. Waar de culturen zich beroepen op de waarden van de antieke overleveringen, bevatten zij, weliswaar onuitgesproken, maar daarom niet minder reëel,
een verwijzing naar Gods zelfopenbaring in de natuur, zoals we eerder bij de bespreking van de wijsheidsteksten en de leer van de heilige Paulus hebben gezien. Omdat de culturen in nauwe verbinding staan met de mensen en hun geschiedenis, delen ze dezelfde dynamische krachten die het menselijk leven laat zien. Dientengevolge kan men veranderingen en vooruitgang constateren die voortkomen uit de onderlinge ontmoetingen van mensen en de uitwisseling van hun levenswijzen. Culturen worden gevoed door het delen van waarden en hun levenskracht en bloei danken zij aan het vermogen open te blijven voor de opname van het nieuwe. Welke verklaring is er voor deze dynamische krachten? Iedere mens is vervlochten met een cultuur, is ervan afhankelijk en beïnvloedt haar. Hij is tegelijk kind en vader van de cultuur waarin hij is ingebed. In elk van zijn uitingen draagt hij iets wat hem boven de schepping uittilt. Zijn voortdurende openheid voor het mysterie en zijn onuitputtelijke verlangen naar kennis. Dientengevolge draagt iedere cultuur het merkteken van een spanning die op voltooiing is gericht en laat het doorschijnen. Je kunt dus zeggen dat de cultuur de mogelijkheid in zich draagt om de goddelijke openbaring aan te nemen. De wijze waarop de christenen het geloof leven en beleven is ook doordrongen van de cultuur van hun omgeving en draagt er van haar kant toe bij beetje die cultuur te vormen. De christenen brengen in iedere cultuur de door God in de geschiedenis en in de cultuur van een volk geopenbaarde, onveranderlijke waarheid van God. Zo plant in de loop van de eeuwen de gebeurtenis zich steeds verder voort. Getuigen waarvan de pelgrims waren op die Pinksterdag in Jeruzalem. Zijn dat niet allemaal Galileërs die hier spreken? Hoe kan ieder van ons hen dan in zijn moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, van Pontus en de provincie Asia, van Frigië en Pamphylië, van Egypte en het gebied van Libië naar Cyrene toe, ook de Romeinen die hier zijn, Joden en proselieten, Cretenzers en Arabieren, we horen hen in onze talen Gods grote daden verkondigen. Passage uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, versen 7 tot en met 11. De verkondiging van het evangelie in de verschillende culturen vraagt van de afzonderlijke ontvangers vast te houden aan het geloof. Ze belet de ontvangers echter niet hun culturele eigenheid te bewaren. Dat brengt geen spanning, omdat het volk der gedoopten zich kenmerkt door een universaliteit die iedere cultuur kan opnemen, waardoor de verdere ontwikkeling van wat impliciet aanwezig is tot zijn volle ontplooiing in de waarheid wordt begunstigd. Dit betekent dat geen enkele cultuur ooit beoordelingscriterium kan worden, veel minder nog laatste waarheidscriterium met betrekking tot Gods openbaring. Het evangelie staat niet in tegenstelling tot deze of gene cultuur, alsof het in de ontmoeting daarmee haar zou willen ontzeggen wat haar toebehoort en haar dwingen uiterlijke vormen aan te nemen die niet bij haar passen. Integendeel, de verkondiging die de gelovige uitdraagt in de wereld en in de culturen is een echte vorm van bevrijding van elke door de zonde ingevoerde wanorde en tegelijk een oproep tot de volle waarheid. Bij deze ontmoeting wordt de culturen niets ontzegd. Ze worden zelfs aangemoedigd zich open te stellen voor het nieuwe
dat de waarheid van het evangelie bevat, om daaruit aansporingen te ontvangen voor nieuwe ontwikkelingen. En zo, dierbare luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van de voorlezing voor vandaag in het programma De Kerk Spreekt, waar u kon luisteren naar Fides et Ratio over de verhouding van geloof en reden, een encycliek geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 14 september 1998. Een volgende keer gaan we nog verder in dit punt en gaan we het hebben over hoe die verkondiging van het evangelie in de eerste fase is verlopen en hoe dat verder is ontwikkeld. En zo de ontmoeting tussen de verschillende culturen en het evangelie toetsen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Bidden wij, beste luisteraars, op deze maandag 12 oktober ook het middaggebed van de kerk. De hymne kan u vinden op pagina 758. En dan de psalmen en de korte schriftlezing vanaf pagina 1122. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Geleid mijn schreden, Heer, zoals Gij beloofd hebt. Uitstekend is alles wat Gij verordent. Daarom houdt mijn geest daaraan vast. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid. Schenkt wijsheid aan wie onervaren is. Mijn mond sper ik hijgend open. Zo snak ik naar uw gebod. Keer u naar mij toe en wees mij genadig. Zoals gij steeds zijt voor wie u bemint. Geleid mijn schreden zoals gij beloofd hebt. Geen enkel kwaad overheerse mij. Bevrijd mij uit de greep van de mensen. En laat mij volbrengen wat gij beveelt. Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten. Laat mij uw beschikkingen zien. Een vloed van tranen welt op in mijn ogen. Omdat men zich niet aan uw wetten stoort. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geleid mijn schreden, Heer, zoals Gij beloofd hebt. Er is maar één wetgever en rechter. Maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Zie, God verschijnt in de raad van de vorsten. Hij daagt de machthebbers voor zijn gerecht. Hoe lang nog oordeelt gij onrechtvaardig? En trekt gij partij voor het kwaad? Komt op voor de zwakke, verdedigt de wees. Doet recht aan geringen en armen, bevrijdt de verdrukte en helpt de misdeelde. Ontrukt hem aan de hardvochtige hand, maar ongevoelig en zonder begrip vervolgen zij hun duistere wegen en werpen de grondslag der aarde omver. Ik heb u tot godheden aangesteld. Tot zonen gemaakt van de Allerhoogste, maar sterven zult ge als iedere mens. Gij valt zoals koningen vallen. Verschijn, God, om recht te spreken op aarde. Want alle volken behoren u toe. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er is maar één wetgever en rechter, Maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Ik roep tot de Heer in mijn nood. Hij zal mijn bede verhoren. Verlos mij van liegende lippen, van een arglistige tong. Wat moet men u doen? Wat verdient ge? Venijnig geslepen tong, zo scherp als de pijl van een krijger, zo brandend als gloeiende kool. Wee mij, dat ik gast ben in Mesek. In Kedars tenten verblijf, reeds veel te lang moet ik leven. Onder een twistziek volk, hoezeer ik ook uit ben op vrede. Zij willen niets anders dan strijd, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Uit het boek Wijsheid. Gij, onze God, zijt genadig en trouw, langmoedig en met barmhartigheid alles besturend. U kennen is volkomen gerechtigheid en weten van uw macht is de wortel der onsterfelijkheid. Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Het is maandag en zo zijn wij, zoals elke maandag, verbonden met Radio Maria Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen over enkele ogenblikken de rozenkrans van zeven smarten zullen overwegen en bidden. Ondertussen luisteren we naar Radio Maria Kibeo.

0: Mère de Marie. Méditons ensemble le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire marial de Tibéro.
1: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
2: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
3: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique,
4: beste luisteraars van Radio Maria België, wij groeten u vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van smarten in Kibeo. In Rwanda, samen gaan we de rozenkrans van zeven smarten van Maria overwegen. Dat gebed is een van de bijzondere kenmerken van de boodschap van de maagd Maria in Kibeo. Van 28 november 81 tot 28 november 89 verscheen de maagd Maria in Kibeo als de moeder van het woord. Na grondig onderzoek van deze gebeurtenissen heeft de kerk de verschijningen op 28 juni 2001 officieel erkend. Ze heeft de drie eerste ziensters als authentiek erkend: Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka en Marie-Claire Mukankango. De Maria-verschijningen van Kibeo zijn de eerste die de kerk op het Afrikaanse continent heeft erkend. In Kibeo noemde de maagd Maria zichzelf de moeder van alle mensen. Ze zei tegen de ziensters: kijk naar uw moeder, roep haar dag en nacht aan. Alles wat u verlangt, zult u verkrijgen als u haar innig lief hebt. Zoals elke goede moeder belooft ze al haar kinderen haar moederlijke bescherming. Weet dat ik altijd bij u ben en dat ik u alle dagen begeleid. Met haar verschijning in Kibeo zet ze haar opdracht verder, om de christenen te hulp te komen. Dat blijkt uit deze woorden van de moeder van het woord, doorgegeven door de ziensster Alphonsine op 15 augustus 82. Ik heb gezien dat de wereld stervende was en ik ben haar te hulp gekomen.

0: Ze heeft ons ook gevraagd om geregeld de rozenkrans te bidden. Daarin begeleidt ze ons met haar voorbeeld als gelovige die de Heer alle dagen van haar leven met lichaam en ziel heeft gediend. Ze heeft ons vooral gewezen op de rozenkrans van haar zeven smarten, een zeer krachtig wapen in de strijd tegen de duivel. Laten we nu naar deze tedere moeder toegaan en deze rozenkrans overwegen, zoals zij in de verschijningen van Kibio werd gevraagd. We bidden voor de kerk en voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Akte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonde niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijn. Ik maak het vast voornemen mijn zonden, mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zeven smarten, de eerste smart. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard van pijn haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria zijn moeder: zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn. En uzelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, opdat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield, hem aan te bieden in de tempel van haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen. En dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten leiden. Amen.
2: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De tweede smart, de vlucht naar Egypte. Woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te doden. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
2: Voor onze meditatie.
0: Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, jij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte, dat we dat van harte aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
1: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Mère de miséricorde.
0: Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De derde smart, de pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerde, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders het wisten. Toen ze dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisde zij een dag voordat ze hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen ze hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd. En zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: hoe komt het dat jullie me zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Ter overweging: Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien. En de vermoeidheid van de reis trotserend, moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon, moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Bidden we. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voelen en het geduld dat jij had, dat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
2: Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vierde smart. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei, dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen, want er komt een dag waarop zij zullen zeggen, gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen, val op ons en naar de heuvels bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette, terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij, die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die hem met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, weeklagen. Wij kunnen ons dan realiseren over hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is. Bidden we, Moeder van het Woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, omdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden, help ons. We vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie. pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vijfde smart. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stond nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Kleofas en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis. Ter overweging, de maagd Maria beklom met Jezus de berg van Calvary. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we. Moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met ons dagelijkse kruisen en bij te dragen tot redding van onze broeders en zusters. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zesde smart. De maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnenswachtels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont door uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan, verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Amen.
0: Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zevende smart. De maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij, het was gedaan met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilige lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand, wees er zeker van dat alles zal veranderen. Want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder, maak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u, bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden, opgesloten, of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef hun Jezus het licht van de wereld. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
3: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique, merci pour cette prière faite ensemble.
0: Beste luisteraars van Radio Maria België, dank u wel om samen met ons te bidden. De moeder van het woord houdt van dit gebed en beveelt het ons aan. Het werd aangeheven in Kibeo, de plaats waar ze zei, de mensen bidden niet en zelfs wie bidt, bidden velen niet zoals het hoort. De moeder van het woord vroeg de zinsters van Kibeo om veel te bidden voor de wereld, om anderen te leren bidden en om te bidden in de plaats van wie niet bidt. Zij vraagt ons om met meer ijver te bidden en om te bidden zonder huichelarij. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, beste luisteraars, waren we opnieuw verbonden met Radio Maria in Rwanda in het heiligdom van Kibeo en hebben samen met hen deze rozenkrans van zeven smarten gebeden. Graag tot volgende maandag.

Nonkel Pater achterna. U vertelt door Jos de Kok.

Welkom, beste luisteraars, op de Trans-Siberische stoomtrein richting binnen Mongolië en China. En de onkel Pater die we achterna zitten is met zijn confraters na twee overnachtingen in Moskou vertrokken uit deze Russische hoofdstad. Hij gaf ons een beschrijving van deze stad zoals het was meer dan 100 jaar geleden. We zijn zaterdagavond 10:40, de 19e september van het jaar 1903. Een week onderweg vanuit Brugge en Brussel. En Pater Jozef de Wolf was blij terug te kunnen slapen in een treinwagon. Zoals hij schreef, ik slaap veel rapper en vaster in die schommelwiegen dan op vaste grond.

en ik vervolg de brieven. Die nacht op de trein heb ik goed geslapen. Sanderendag, zondags, kregen we weer al dezelfde streek te zien als voor Moskou. Grote vlakten, met hier en daar een kudde van 100 tot 500 schapen en koeien. Maar toch meer en beter beboerd, veel omgeploegde korenvelden. Het is hier ook een meulenstreek. We rijden al zo een dorpje voorbij met wel 10 molens. De mensen zijn al meer tartaars gekleed. Het gelijkt wat aan de Mongoolse dracht, kort en dik met enige banden rond de keiten, de kuiten. Velen zijn in schapenvellen gefoefeld. Om 12 uur op de middag komen we Morshansk ingereden. Deze stad ligt dus al een 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het is een sluitstatie, een cul-de-sac. De pater bedoelt een doodlopend spoor, nergens eindigend. Hier hebben we 13 minuten rustpauze. We wandelen wat over en weren onder de gaanderijen. De steunbalken zijn vers geschilderd en verschillende komen er vanaf met plekken op een kazakken, kleren. Dit dorp telt 50 molens. Het is nogal groot, maar de meeste hutten gelijken zoals overal elders. Het is hier echt zowat Congolandse dorpen om te zien. Brede, onbegrensde straten in gras met hutjes van een 3 meters hoog op een 4,5 meter lang, met gevlochten wanden en strooiendak. En dat in het herte van dat grote Rusland. We moeten hier op onze schenen, sporen, terug uit de spoorhallen rijden om verder een andere richting te nemen. Nu zien we allemaal grote vlaktes met wat heuvelen rondom en in de diepte verte alles omzoomd met bossen. Meestal berkenhout en ook sparren. Hier en daar in het gras of het mos een kudde koeien. Soms een dorpje op de helling met huizekens lijk strooien meitjes of schelvekes. Als het wel gaat, een klein wit kerkske met een rond groen of zwart koepeldakje. Het landschap wordt schoon, maar het is er eenzaam. Hier strekken zich machtig grote korenvelden zich uit. Gevogelte? Die is er weinig te zien. Duiven zijn hier, lijk vroeger, maar overal dezelfde. Keters of blauwe voyageurs, maar iets kleiner dan de onze. Er zijn ook kraaien en eksters. Natuurlijk mussen, eendvogels. En ik dacht ook een tiental ooievaars te hebben zien vliegen.

We naderen rond 7 uur 's avonds een leeg stroomke van een goede 100 meter breed. De oevers bezet met wilgenbosjes en enige abeelbomen. De stad Samara ligt op die stroom. Het is een uitgestrekte gemeente met een voorstad met lemen hutten. En dieper in het midden staan ook stenen huizen. De paters wisten dat ze over de Wolga-stroom zouden rijden. En ze hadden daarom de bedoeling die zondagavond vroeg te gaan slapen, om dan 's morgens heel vroeg de Wolga-stroom te kunnen bekijken. Dat was toch de bedoeling, maar, en ik citeer, ongelukkiglijk sloeg het al gelijk tegen. Sanderendaags vernamen we dat we te middernacht de grote Wolga-brugge van 1415 meters overgereden waren. Nu, het kon ons weinig bommen.

En zo komen we aan de 9e reisdag, maandag 21 september. Eeuwig en eeuwig hetzelfde, schrijft Pater de Wolf. De streek wordt wel min of meer bergachtig. We bemerken ook dat de schelven hier in het dorp zelf opgeslegen worden. De koeien worden een koord aan de voorste poten gebonden om het lopen te beletten, zonder het helemaal te gaan verhinderen. Het schijnt dat de koeienwachtster zichzelf en ook de koeien een kruisje geeft als ze de beesten naar de weide leidt. Sommige vrouwen lopen hier als in een Zwitsers gewaad, allemaal hevige kleuren, zoals rood, wit, blauw, groen enzovoort.

Rond 10:30 in de voormiddag komen de paters aan de stad Pok-Visnevo. Dit is al een 1300 kilometer meer ten oosten van Moskou. Het doel van de reis zelf ligt wel, ruw geschat, op een 6000 kilometer van Moskou. En ik lees verder. Vanaf nu begint het rood zand op de hellingen van de bergen, waarschijnlijk door het ijzererts van de grond. Hier en daar zien we een breikenbakkerij onderweg, een steenbakkerij. De krijtenbreiken liggen te drogen onder lange strooien tenten. Wat verder rijden we langs een stoomtuig met 5 à 6 wagons die van de richels geschoten zijn en opzij in de grond gezakt liggen. Goddank, zoiets is ons niet overkomen. Alhoewel ik horen zeggen heb dat er toch een 300 ongevallen per jaar gebeuren op deze Siberische spoorweg.

Sedert enige tijd rijden we gehele velden zonnebloemen voorbij. Het duurde niet lang of we zagen waartoe die bloemenvelden dienstig waren. En ik lees verder. In Abdolino, om 4:00 in de namiddag, hadden we 10 minuten stilstand. Zo sprongen we van de trein af om onze benen wat te rekken. De eerste inboorling die we zagen in de spoorhallen was een verken dat over de schenen, de sporen, liep. Waarschijnlijk een voyageur van Lapscheuren, want hij was haastig. Het was een witharig beest met zwarte ronde plekken bespikkeld. Verder stond het volk tegen het gebouw. Al die stations kunt ge wat vergelijken bijvoorbeeld met het station van Dutzele of Noordbrugge, soms in steen als die van Blankenbergen. Het waren echte ruwe typen die op ons stonden te gapen zoals een uil op een blende kluiten. Het is te zeggen, zonder er iets van te verstaan. Brede vrouwengezichten, verrimpelde mansgezichten met vernestelde baarden. Tijdens het gapen naar ons knosperden

In de verte zien we nog een velo voorbijrennen op de grasvlakte. Het is de eerste sedert Rusland en tot hiertoe ook de laatste. Die fietser scheen hier lijk zijn weg verloren te hebben. Zo vreemd deed hij. Het zijn hier al houten huisjes. Maar soms ook nog een bontkleurig landhuisje op zijn Zwitsers. Het landschap is altemets nogal lieflijk. En de pater schrijft erop los. Een beke die diep en krom wegkronkelt tussen twee heuvels, begroeid met wilgen en berken. Hier zien we ook een boske van klein eikenhout. Het is het enigste eik dat ik gezien heb. Het volk is hier gekleed, lijk, of ge zou zeggen, ge zult bevriezen waar dat ge staat. Misschien uit armoede, omdat ze buiten hun winterkleren al niet veel anders hebben. Ze dragen kleren van schapen of geitenvel en daaronder machtig zware, dikke wollen of stoffen laarzen lijk boomstammen. Vier zulke massoefels sukkelaars liggen daar rond een hout viertje met een ketelken op. En plots komen ze over de gracht gesprongen om onze toch trein te bekijken. Tuur Segers smijt hun een sigaar en alle vier tegelijk gabberen ze erachter. De ene snakt de sigaar uit de andere zijn hand en wil hem smoren. Hij trekt, lijkt een Turk, maar er komt geen zirke rook uit. Na lange kijken zien ze dat de tip eraf moet. Hij bijt hem af en smoort nu lekker een kave, een schouw. De kerel springt over de gracht, laat zijn maten ook eens trekken en begint te wippen en te dansen, lekker een zot. Hebben ze ooit nog een sigaar gezien?

Maandag 21 september om 10 uur 's avonds komen we toe in Ufa. Dit betekent dat op 2 volle dagen de stoomtrein een goede 1400 kilometer had afgelegd sinds Moskou. Om jullie wat een idee te geven waar ze zijn. Ten zuiden ligt Kazachstan, Iran, Afghanistan en Pakistan. We waren juist ons bedden aan het maken en we lieten de stad liggen. Hier loopt een stroomke in de heuvelachtige streek. En deze nacht zitten we in het Oeralgebergte.

Sanderendaags, Thijsendag, keek ik al gauw door het venster. Het landschap is geheel en gans veranderd. Het zijn al bergen en dalen, bezet met berken en sparren. Soms nog een verloren huizeke in een dal, of een schelve, waarvan het hooi of het gras rondom met staakwerk afgezet is. Het gekras van de wielen op de sporen doet gevoelen dat we draaien en opklimmen. Mij wagen aan een beschrijving van die streek is een beetje een dommigheid. Het is een massa, een hoeveelheid van wat we zien die ons treft. Wat prachtig doet is de afwisseling van de bleekgroene en gele berken met witte stam tussen de toppen

en hellingen der bergen, alles overdekt met een moskleed. De spoorweg is uitgekapt in een slag van zandsteen, schilfersteen naar het schijnt, bruinachtige scherven en rotsblokken met rechte spleten en scheuren in. Ook ijzererts en steen die gelijkt op blauwe arduin. Dan zien we een klein dorpje in de bergen. De hofsteden en de landerijen met koeien rondom zijn afgezet met aaneengebonden staken. En daarnaast staat een kerkhof met al houten kruisen of een dakje op een staken. Nu volgen twee of drie soorten van sparren. Onder andere lange opgeschoten dennen. Meleize, zeggen ze, larix. Ook zien we lange houtstapels van berkenhout om te kunnen stoken.

Om 11:15, voor noens, zijn we in Slataoust, te midden van het Oeralgebergte. Het is van het schoonste dat we gezien hebben. En hier hangt een warmtemeter met de temperatuurschaal van Réaumur, lijkt al die in Rusland. Hij wijst 15 graden warmte in de zon. Of de pater het al heeft omgezet in Celsius is niet duidelijk, maar het verschil is niet zo groot. Het was er dus maximum 18 graden in de zon. Wat later op de middag om 11:50 zien we naast de spoorweg de piramide van Aziatisch Rusland of Siberië staan. Het is gedaan met Europa. Dilatat Deus Japhet et habitat in tabernaculis sem. Deze zin komt uit Genesis, schrijft de pater. Mogen God ruimte geven aan Japhet. Mogen hij wonen in de tenten van Sem. En de pater geeft er een vrije, zeer vrije vertaling van. God vermenigvuldige de westerlingen en zenden ze naar de tenten der Mongolen. Beste vrienden, dat was het weer voor vandaag. Volg de afspraak in het Verre Oosten. En pater Jozef eindigt de brief met: vaarwel Europa, we zitten in het Oosten.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 42 en wij lezen Exodus. Hoofdstuk 24, Leviticus hoofdstukken 17 en 18 en Psalm 78. Wij gebruiken de Willibrordvertaling uit 1995 en u kan alle afgelopen uitzendingen van dit programma terugvinden op onze website. www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Egypte en Exodus. En wij zijn op dit moment in de Sinaï-woestijn, waar Mozes de wetten van God ontvangt. Vandaag lezen wij over het verbond. Een zeer belangrijk moment in het Oude Testament. Beste luisteraars, laten wij er dan samen aan beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik uw heilige geschriften lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus hoofdstuk 24. Het verbond. De Heer sprak tot Mozes. Kom naar boven naar de Heer, samen met Aaron, met Nadab en Abihu, en 70 oudsten van Israël, en kniel op een afstand neer. Alleen Mozes mag de Heer naderen. De anderen mogen niet naderbij komen. Het volk mag niet eens met hem naar boven gaan. Mozes kwam terug en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden. Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende ochtend bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde 12 wijstenen op, naar de 12 stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht om stieren op te dragen, als brand- en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: dit is het bloed van het verbond, dat de Heer, op grond van al deze woorden, met u sluit. Mozes besteeg de berg samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël. En zij aanschouwden de God van Israël. Onder zijn voeten was een soort platform van saffier, helder als het hemelgewelf. Zijn hand kwam niet neer op de voorname Israëlieten. Zij mochten God aanschouwen. Toen aten en dronken zij. De Heer sprak tot Mozes: kom naar mij toe op de berg en blijf daar wachten. Ik zal u de stenen platen geven, de wetten en bepalingen die ik op schrift gesteld heb, om hen te onderrichten. Mozes ging op weg, samen met zijn dienaar Jozua, en hij besteeg de berg van God. Tegen de oudsten zei hij: blijf hier op ons wachten tot wij bij u terugkomen. Aaron en Guur blijven bij u. Wie een rechtszaak heeft, kan zich tot hen wenden. Mozes besteeg de berg en de wolk overdekte de berg. De heerlijkheid van de Heer rustte op de Sinaï en de wolk bedekte de berg 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit de wolk. De heerlijkheid van de Heer leek voor de Israëlieten op een verterend vuur bovenop de berg. Mozes trad de wolk binnen en besteeg de top. 40 dagen en 40 nachten bleef hij op de berg. Leviticus hoofdstuk 17. De plaats voor de offers. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen Aaron en zijn zonen en tegen alle Israëlieten: dit beveelt de Heer. Wanneer een Israëliet in of buiten het kamp een rund, een schaap of een geit slacht, en het dier niet naar de ingang van de tent van samenkomst brengt, om het voor de verblijfplaats van de Heer als offergave aan hem aan te bieden, wordt hem dat als bloedschuld aangerekend. Hij heeft bloed vergoten. Hij wordt uit zijn volk verwijderd. De Israëlieten mogen hun slachtoffers niet opdragen op elke willekeurige plek. Zij moeten de offerdieren bij de priester brengen,
bij de ingang van de tent van samenkomst, om ze daar als slachtoffers aan de Heer op te dragen. De priester sprenkelt het bloed bij de ingang van de tent van samenkomst op het altaar en laat het in rook opgaan als een geurige gave die de Heer behaagt. Zij mogen niet langer slachtoffers opdragen aan de saters die zij ontuchtig achterna lopen. Dit is een blijvend voorschrift voor hen, door al uw generaties heen. U moet tegen hen zeggen, als iemand, een Israëliet of een vreemdeling die bij u woont, een brandoffer of een slachtoffer opdraagt en het niet bij de ingang van de tent van samenkomst brengt om het aan de Heer aan te bieden, dan wordt hij uit zijn volk verwijderd. Het nuttigen van bloed. Als iemand, een Israëliet of een vreemdeling die bij u woont, bloed nuttigt, treed ik persoonlijk tegen hem op en verwijder ik hem uit zijn volk. Want de levenskracht van mens en dieren zit in het bloed. Ik sta u alleen toe om het te gebruiken op het altaar, om de verzoeningsrieten te voltrekken. Want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, niemand van u mag bloed nuttigen, ook niet de vreemdeling die bij u woont. Als iemand, een Israëliet of een vreemdeling die bij u woont, op de jacht wild of gevogelte vangt dat gegeten mag worden, dan moet hij het bloed eruit laten lopen en met zand bedekken. Want de levenskracht van mens en dier is zijn bloed. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, nuttig nooit bloed van mens of dier, want de levenskracht van mens en dier zit in zijn bloed. Ieder die het nuttigt, wordt uit zijn volk verwijderd. Iedereen, geboren Israëliet of vreemdeling, die eet van een dier dat doodgegaan of verscheurd is, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Hij is tot de avond onrein. Dan wordt hij weer rein. Wast hij zijn kleren niet en neemt hij geen bad, dan zal hij ervoor boeten. Hoofdstuk 18. Voorschriften voor het geslachtsleven. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tegen de Israëlieten, ik ben de Heer uw God. Leef niet naar de gebruiken van Egypte, waar u gewoond hebt, noch naar die van Canaan, waar ik u heen breng. Richt uw leven niet in volgens hun gewoonten, maar houd u aan mijn wetten en richt uw leven naar mijn voorschriften. Ik ben de Heer, uw God. Onderhoud mijn voorschriften en wetten. De mens die ze volbrengt, vindt daardoor het leven. Ik ben de Heer. Niemand van u mag een bloedverwant naderen om zijn schaamte te ontbloten. De schaamte van uw vader en de schaamte van uw moeder mag u niet ontbloten. Omdat zij uw moeder is, mag u haar schaamte niet ontbloten. Ook de schaamte van een andere vrouw van uw vader mag u niet ontbloten. Het is de schaamte van uw vader. De schaamte van uw zuster, een dochter van uw vader of van uw moeder, in uw familie of daarbuiten geboren, mag u niet ontbloten. De schaamte van een dochter van uw zoon of dochter mag u niet ontbloten. Het is immers uw eigen schaamte. De schaamte van de dochter van een andere vrouw van uw vader, door uw vader verwekt, mag u niet ontbloten, omdat zij uw zuster is. Mag u haar schaamte niet ontbloten. De schaamte van de zuster van uw vader mag u niet ontbloten. Zij is de naaste bloedverwant van uw vader. De schaamte van een zuster van uw moeder mag u niet ontbloten. Zij is een bloedverwant van uw moeder. De schaamte van een broer van uw vader mag u niet ontbloten.
en zijn vrouw mag u niet benaderen. Zij is uw tante. De schaamte van uw schoondochter mag u niet ontbloten. Omdat zij de vrouw van uw zoon is, mag u haar schaamte niet ontbloten. De schaamte van de vrouw van uw broer mag u niet ontbloten. Het is de schaamte van uw broer. De schaamte van een vrouw en die van haar dochter mag u niet beide ontbloten. Ook de dochter van een zoon of dochter van die vrouw mag u niet huwen. Omdat zij bloedverwanten zijn, mag u haar schaamte niet ontbloten. Dat is een schande. U mag niet trouwen met een zuster van uw vrouw. Wanneer u de schaamte van de een ontbloot terwijl de ander nog leeft, geeft dat jaloezie. U mag niet naderen tot een vrouw die menstrueert en onrein is. U mag geen gemeenschap hebben met een vrouw van uw naaste. Dan verontreinigt gij uzelf. U mag niet toestaan dat een van uw nakomelingen geofferd wordt aan de Moloch. U mag de naam van uw God niet ontwijden. Ik ben de Heer. Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw. Dat is een gruwel. Met geen enkel dier mag u geslachtsgemeenschap hebben en u zo verontreinigen. Ook een vrouw mag zich niet inlaten met een dier. Dat is een schanddaad. Verontreinig u dus niet door dergelijke dingen. Want de volken die ik voor u verdrijf, hebben zich daardoor verontreinigd. Zo is het land onrein geworden. Ik heb het geteisterd vanwege zijn misdaad, zodat het zijn bewoners uitspuwde. Maar u moet mijn voorschriften en wetten onderhouden en geen van deze gruweldaden bedrijven. Noch de geboren Israëliet, noch de vreemdeling die bij u woont. Want al die gruweldaden hebben de mensen die voor u in dit land woonden bedreven, zodat het land er onrein van werd. Zorg dus dat u het land niet opnieuw verontreinigt. Anders spuwt het u ook uit, zoals het de volken voor u heeft uitgespuwd. Iedereen die dergelijke gruweldaden bedrijft, moet uit zijn volk worden verwijderd. Houd u aan wat ik u voorschrijf en laat u niet in met die afschuwelijke gebruiken die voor u in zwang waren. Verontreinig u daardoor niet. Ik ben de Heer, uw God. Psalm 78. Vergeet nooit wat God heeft gedaan. Een kunstig lied op naam van Asaf. Hoor, mijn volk, wat ik jullie leer. Schenk aandacht aan wat ik zeg. Openen zal ik mijn mond in gelijkenissen. Uitspreken wat verborgen was sinds mensenheugenis. Wat wij hoorden en hebben geleerd, wat onze ouders ons hebben verteld, dat houden wij ook aan hun kinderen voor. En zij geven het door aan een volgende generatie. De daden van de Heer, zijn macht en zijn pracht, de wondere werken die Hij heeft verricht. Verordeningen liet Hij uitgaan in Jacob. In Israël bracht Hij een wet tot stand. En Hij gaf onze ouders de plicht die aan hun kinderen over te dragen, zodat de volgende generatie ze zal kennen en kinderen in de toekomst geboren op hun beurt ze weer aan hun kinderen vertellen. Zo stellen zij hun vertrouwen in God. Vergeten nooit meer wat God heeft gedaan en houden zich aan zijn geboden. Zo worden zij niet zoals hun vaderen waren. Een opstandige, rebelse generatie. Een generatie wisselvallig van hart. Met een geest die niet op God bouwde. De zonen van Efraïm waren vaardige schutters.
maar vluchtten toen het treffen begon. Zij hielden zich niet aan het verbond met God en wilden niet naar zijn wet leven. Zij dachten niet aan wat hij had gedaan en de wonderen die hij liet zien. Wonderen had hij hun vaderen laten zien in het land van Egypte, de vlakte van Soan. Hij splitste de zee en zij konden verder. Een muur van water stond daar dankzij hem. Bij dag ging hij ze voor in een wolk en bij nacht in een lichtend vuur. Hij kliefde de rotsen in de woestijn. Een zee van water gaf hij ze te drinken. Hij liet uit een rots rivieren ontspringen en water stortte in stromen neer. Toch bleven zij tegen hem zondigen, in de woestijn zich verzetten tegen de hoogste. Zij stelden God op de proef in hun hart door al te begerig naar voedsel te vragen. Zij keerden zich tegen God met de woorden: kan God in de woestijn een tafel dekken? Hij sloeg op de rots en er vloeide veel water. Met beken vol stroomde het zelfs. Maar zou hij ons ook brood kunnen geven? Bezocht hij ook vlees aan zijn volk? Toen de Heer dat hoorde, werd hij woedend. En vuur ontbrandde te midden van Jacob. En zijn woede wierp zich op Israël, want zij wilden hun God niet geloven. Zij vertrouwden niet op zijn redding. Hij gaf een bevel aan de wolken daarboven en ontsloot van de hemel de deuren. Manna om te eten liet hij op hen regenen en brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Iedereen at van dat brood van de sterken, proviant van God, tot ze verzadigd waren. Hij liet uit de hemel een oostenwind los. Hij joeg met kracht de zuidenwind voort. Vlees liet hij regenen, zoveel als stof. Gevederde vogels als het zand aan de zee. Hij strooide ze neer midden in hun kamp, overal in het rond bij hun tenten. Zij aten en werden volop verzadigd. Wat zij wilden, werd hun gegeven. Maar nauwelijks was hun honger gestild. Zij hadden het eten nog in hun mond. Of daar wierp de woede van God zich op hen. Hij heeft de sterksten van hen getroffen. De bloem van Israël heeft hij geveld. Zij bleven desondanks zondigen. Zij geloofden niet in zijn wonderen. Hun dagen liet hij opgaan in rook. Hun jaren vergaan in ontzetting. Maar dreigde de dood, dan zochten zij God, keerden terug op hun schreden en baden. Dan dachten zij weer aan God als hun rots, aan de hoogste als hun verlosser. Maar met hun mond bedrogen zij hem en bleven hem met hun tongen beliegen. Hun hart bleef niet aan hem verknocht. Zij wilden zich aan zijn verbond niet houden. En de Heer in zijn barmhartigheid, hij vergaf en verdelgde hen niet. Van zijn kwaadheid kwam hij telkens terug. Hij liet zijn woede niet de vrije teugel. Zij waren maar mensen, daaraan bleef hij denken. Een ademtocht die gaat en niet terugkomt. Hoe vaak trotseerden zij hem in de woestijn en daagden zij hem uit in de steppen. Telkens opnieuw hebben zij God uitgedaagd en de heilige van Israël gekrenkt. Zij dachten niet aan de hand die hen redt, aan de dag dat hij hen van hun vijand verloste, dat hij in Egypte zijn tekenen verrichtte,
zijn wonderen liet zien in de vlakte van Soan. Hun stromen had hij veranderd in bloed, zodat zij daaruit niet konden drinken. Gulzige muggen stuurde hij op hen af, zoveel kikkers dat zij eraan stierven. Hun oogst gaf hij aan de springkanen prijs. Heel hun voorraad ging naar die veelvraten. Hun wijngaard heeft hij door hagel verwoest. Hun vijgenboomtuinen met buien van stenen. Ook hun vee stelde hij aan de hagel bloot. Aan bliksem en onweer hun kudden. Hij zond zijn gloeiende woede op hen af. Zijn toren en verbolgenheid beklemden hen. Een veelvoud van rampen kondigde zich aan. Hij gaf zijn razernij de vrije teugel. Hun leven bleef niet gespaard. Hij gaf het zelfs prijs aan de pest. Elke oudste zoon van Egypte trof hij. De eerste vruchten van een mannelijke kracht in de tenten van Gram. Maar zijn volk zette hij in beweging als schapen. Hij joeg ze voor zich uit als een kudde in de woestijn. Hij leidde hen veilig. Zij waren niet bang. Door de zee werd hun vijand verzwolgen. Zo bracht hij ze naar zijn heilige grond. Naar de berg die zijn rechterhand had verworven. Volken verdreef hij voor hen. Hij verdeelde met zijn meetlint de landen voor hen en liet de stammen van Israël in hun tenten wonen. Maar zij beproefden en trotseerden de hoogste God. Zij hielden zich niet aan zijn wetten. Zij trokken zich terug, ontrouw, als hun vaderen, als een weifelende boog die moet missen. Met hun offerhoogten daagden zij hem uit. Zij tergden hem met hun beelden. Toen God dat hoorde, was hij diep verontwaardigd. Een diepe afschuw van Israël overviel hem. Zijn woning in Silo gaf hij op. De tent waar hij woonde onder de mensen. Hij gaf zijn ark aan gevangenschap prijs. Zijn glorie in handen van de vijand. Hij leverde zijn volk uit aan het zwaard. Boedend als hij was op zijn eigen bezit. Het vuur verteerde hun jonge mannen. Voor hun jonge vrouwen klonk geen bruiloftslied meer. Hun priesters kwamen om door het zwaard. En uw weduwen stortten geen tranen. Toen ontwaakte de Heer als iemand die slaapt. Als een krijger die uit dronkenschap opstaat. Hij sloeg zijn vijanden achteruit. Hij overlaadde hen met eeuwige schande. De tent van Jozef verafschuwde hij. De stam van Ephraim koos hij niet. Maar de stam van Juda had zijn voorkeur wel. Sion, de berg die hij lief had. Hij bouwde zijn tempel als de hemel, zo hoog als de aarde. Zo vast en voor eeuwig. Op David, zijn dienaar, op hem viel de keus. Hem haalde hij weg uit de schaapskooi, van achter de zogende beesten vandaan, om Jacob, zijn volk, te weiden en herder te zijn van Israël, zijn eigendom. Hij weidde hen dan ook met een zuiver hart. En hij leidde hen met bekwame hand.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 42. En we hebben zo net Exodus hoofdstuk 24, Leviticus hoofdstukken 17 en 18 en Psalm 78 gelezen. En om af te sluiten lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus. De rechtvaardigheid van de wet, waarvan gezegd wordt dat als de mens deze volbrengt, hij daardoor het leven vindt, wordt uiteengezet met dit doel: dat iedere man zijn eigen zwakheid mag herkennen. Het is niet door zijn eigen kracht, of door de letter van de wet wat niet kan, maar alleen door in geloof de genade van de rechtvaardiger te ontvangen, dat hij rechtvaardigheid kan bereiken en erin leven. Beste luisteraars, zo hebben wij al 42 dagen lang in de Bijbel gelezen. Morgen gaan wij verder, dan is het dag 43. En dan lezen wij Exodus hoofdstukken 25 en 26, Leviticus hoofdstuk 19 en Psalm 119, versen 1 tot en met 56. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: beste luisteraars van Radio Maria. Het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige

0: Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in onze muziekuitzending. Vandaag gaan we luisteren naar liederen om zegen te vragen, om zegen te krijgen. En we starten met een prachtige akoestische versie van het lied dat ondertussen zeer gekend is, The Blessing. En in dat lied zingt men het volgende. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge Hij zijn gezicht over u laten schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer zijn gezicht naar u toe wenden en u vrede geven. Moge zijn gunst op u rusten en op duizenden generaties, op uw familie en uw kinderen en op hun kinderen en hun kinderen. Moge zijn gunst op u rusten en op duizenden generaties. En we luisteren naar een akoestische versie van het bekende lied The Blessing, gezongen door Every Season.

mogen zijn gunst op u rusten en op 1000 generaties. U hoorde The Blessing, een akoestische versie van Every Season. Het volgende lied dat hier klaar staat, beste luisteraars, komt van de groep Sela. God zegen over jou.

En natuurlijk kunnen we de Heer loven. En dit zeer speciaal ook met lofprijzingsmuziek. We gaan luisteren naar een lied van de Franse katholieke muziekgroep Glorious. Een lied gebaseerd op Psalm 103. En het lied prijst Gods goedheid, zijn vergeving, gerechtigheid en zijn trouw aan de zwakke en verdrukte. De centrale boodschap is om Gods naam groot te maken en al zijn zegeningen en daden van liefde en tederheid te herinneren. Zegen de Heer, o mijn ziel, vergeet geen enkele van zijn weldaden. Zegen de Heer, o mijn ziel, hij is voor eeuwig jouw kracht. Zijn naam is glorieus. Dit is Glorious met het lied Béni le Seigneur, o mon âme.

En natuurlijk is de naam van Jezus gezegend. En dat zingen we in het volgende lied. Een lied gezongen door Andy Park en een heel koor. Blessed be the name. Gezegend zij zijn naam.

zegen mij op de weg die ik moet gaan. Dat is een gebed om zegen en de versie die we nu gaan beluisteren is van Remco Hackert.

0: waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
1: Bless the Lord, O my soul. Een bekend loflied, beste luisteraars, waar men zingt: zegen de Heer, o mijn ziel. Aanbid zijn heilige naam. Zing als nooit tevoren, o mijn ziel. Ik zal, Heer, uw heilige naam aanbidden. En de versie die we nu gaan beluisteren wordt gezongen door een jong kind, Steven Samuel Devassy. Bless the Lord, o my soul.

en ik zegen uw heilige naam. Het volgende lied wordt gezongen door een jongeman, Sef. Hij zingt Counting My Blessing. Eigenlijk zingt hij een lied waarop hij zegt van: wij moeten ook leren onze zegeningen te tellen. En hij zingt het volgende. Het lijkt net alsof het gisteren was. Ik bad om een wonder. Bang om een beetje hoop te hebben. Maar als ik nu terugkijk en alles zie wat u hebt gedaan, kan ik ze niet eens optellen, die zegeningen. God, ik tel vandaag nog steeds mijn zegeningen. Alles wat u hebt gedaan in mijn leven. En hoe meer ik op de details let, des te meer van uw goedheid vind ik. Vader, aan deze kant van de hemel weet ik dat ik tijd tekort kom. Maar ik blijf mijn zegeningen tellen, wetende dat ik niet zo hoog kan tellen. Beste luisteraars, dit is het lied Counting My Blessings.

0: heart.
1: En ook de Nederlandstalige groep Lef heeft een lied over zegen uitgebracht, namelijk Zegen ons met liefde.

En dan zijn we al aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars. We sluiten af met een loflied. Zegen komt van u. Tot de volgende keer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt bij de start van een nieuwe week. Jawel, vandaag maandag 12 oktober. En waar gaan we het vandaag over hebben? Wel, we gaan het hebben over de missiemaand. En we gaan ook stilstaan bij de boodschap van Paus Leo XIV voor de 100ste Wereldmissiedag. En we gaan ook nog stilstaan bij een bijzondere verjaardag. 64 jaar geleden, beste luisteraars. Op 11 oktober 1962 opende Paus Johannes de 23e het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie, ook bekend onder de Latijnse naam Vaticanum II. Daar gaan we vandaag zeker en vast ook bij stilstaan. Maar laten we, zoals gewoonlijk, onze dag starten met muziek. Dit is het lied King of Kings, Koning der Koningen. Een versie van Genevieve Linkowski en Anthem Worship. Van harte welkom hier bij Radio Maria.

64 jaar geleden startte het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie. Het was om precies te zijn op 11 oktober 1962, een donderdag, dat paus Johannes de 23e het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie opende. Ook bekend onder de naam Vaticanum II. En tijdens de openingsplechtigheid, beste luisteraars, op die 11 oktober 1962 waren 2540 katholieke bisschoppen uit alle werelddelen aanwezig. Paus Johannes de 23e vroeg de vergaderde bisschoppen om aggiornamento. Dit Italiaans woord voor modernisering betekent letterlijk bij de dag brengen, bij de tijd brengen. Modernisering van de kerk was volgens de paus onontkoombaar. De grote uitdaging daarbij was niet toe te geven aan de ketterij van het modernisme. Het aggiornamento werd daarom stevig geworteld in de traditie, met name die van het vroege christendom, en ging zodoende gepaard met herbronning. En u moet weten, beste luisteraars, na het eerste Vaticaans Concilie, Vaticanum I, dat plaatsvond van 1869 tot 1870, was de wereld ingrijpend veranderd. In het Westen had de democratie in 2 wereldoorlogen overwonnen. In hoog tempo verdwenen de Europese koloniale wereldrijken. De macht van de massamedia, de kernwapenwetloop en de schrijnende armoede in grote delen van de wereld baarden veel katholieken grote zorgen. En op de aanwezige bisschoppen, ook wel concilievaders genoemd, rustte de zware taak de positie van de kerk in de wereld opnieuw te doordenken. En de concilievaders konden daarbij rekenen op de hulp van talloze mensen die hun deskundigheid onder meer in speciale commissies inbrachten. En het is op 8 december 1965 dat het concilie dan weer werd afgesloten door een andere paus, paus Paulus VI. Opvolger van de in 1963 overleden paus Johannes de 23e. De concilievaders hadden vergaande besluiten genomen. In de liturgie bijvoorbeeld werd de volkstaal ingevoerd. De positie van de plaatselijke bisschoppen en ook die van de leken in de kerk werd versterkt. De concilievaders verklaarden zich voorstanders van democratie, de seculiere staat en gewetens- en godsdienstvrijheid. Zij toonden ook respect en openheid voor andere godsdiensten en andere christelijke kerkgenootschappen. Bovendien spraken zij zich uit tegen de kernwapenwetloop. En dus, beste luisteraars, gisteren, zondag 11 oktober, vierden we deze 64e verjaardag van de opening van Vaticanum II. Wenst u daar wat meer over te weten? Wel, in het programma Katovisie hebben we een film besproken, een eerste deel in de maand september, een tweede deel deze maand, over het leven van de goede paus, de Good Pope, het leven van paus Johannes de 23e. En daar is er een groot deel van de film uiteraard over Vaticanum II. Eerste deel kan u reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be. En het tweede deel van deze prachtige film, beste luisteraars, kan u op dinsdag 20 oktober beluisteren op Radio Maria in het programma Katovisie om 10:30. En we staan nog kort stil, beste luisteraars, bij het begin, de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, want paus Johannes Paulus de 23e, ondertussen dus heilig verklaard, zij volgende woorden.

0: Venerabiles fratres. Gaudet mater ecclesia.
1: Eerbiedwaardige broeders. De moederkerk jubelt, omdat door de bijzondere gunst van de goddelijke voorzienigheid thans de vurige verbeide dag is aangebroken, waarop onder de bescherming van de maagd, moeder van God, weer moederlijke waardigheid vandaag feestelijk wordt gevierd, hier bij het graf van Sint Petrus, het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie plechtig wordt geopend. Gaudet Mater Ecclesia is de openingstoespraak van paus Johannes de 23e bij het begin van het Tweede Vaticaans Concilie in de Sint-Pieters Basiliek.

Beste luisteraars, op 18 oktober is het de 100ste Wereldmissiedag. En daar willen we vandaag ook wat aandacht aan geven. En we gaan enkele fragmenten lezen uit de boodschap van Paus Leo XIV naar aanleiding van deze jubileum in deze missiemaand. Dierbare broeders en zusters. Voor Wereldmissie Zondag 2026 heb ik gekozen voor het thema Eén in Christus, verenigd in de zending. We vieren hiermee het 100-jarig jubileum van deze door Pius de 11e ingestelde dag, die de kerk zo nauw aan het hart ligt. In de geest van het jubeljaar spoor ik de gehele kerk aan om, bezield door de Heilige Geest, met vreugde en ijver de missionaire weg voort te zetten. Deze weg vraagt om harten die één zijn in Christus, om verzoenende gemeenschappen en om de bereidheid van ons allen tot een edelmoedige en vertrouwvolle samenwerking. Wij willen ons in deze reflectie over onze eenheid in Christus en onze verbondenheid in de zending laten leiden en inspireren door de goddelijke genade. Zo kunnen wij het vuur van onze missionaire roeping hernieuwen en ons samen toeleggen op onze inzet voor de evangelisatie. Aan het begin van een nieuw missionair tijdperk in de geschiedenis van de kerk. Het mysterie van de vereniging met Christus vormt de kern van de zending. Voor zijn lijden bad Jezus tot de Vader: laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. In deze woorden, die we lezen in het Evangelie volgens Johannes hoofdstuk 17 vers 21... openbaart zich het diepste verlangen van de Heer Jezus. Tegelijkertijd onthullen ze de identiteit van de kerk als gemeenschap van zijn leerlingen, een communio die voortkomt uit de drie-eenheid en leeft vanuit en in de drie-eenheid, om de broederschap tussen alle mensen en de harmonie met alle schepselen te dienen. En christen zijn is niet in de eerste plaats een geheel van praktijken of ideeën. Het is een leven in verbondenheid met Christus. In hem delen wij het zoonschap dat hij met de Vader beleeft in de Heilige Geest. Het betekent in Christus blijven, zoals ranken aan een wijnstok, diep geworteld in het leven van de drie-eenheid. En uit deze eenheid welt de gemeenschap tussen gelovigen op en ontspringt alle missionaire vruchtbaarheid. Want, zoals de heilige Johannes Paulus II ons leerde, de gemeenschap is zowel de bron als de vrucht van de zending. Onze eerste missionaire opdracht is dan ook het vernieuwen en levend houden van de geestelijke en broederlijke eenheid. Te vaak zien we conflicten, polarisatie, onbegrip en wantrouwen om ons heen. Wanneer die verdeeldheid onze eigen gemeenschappen binnendringt, verzwakt onze getuigenis. De ons toevertrouwde zending vraagt immers om verzoende harten die vurig verlangen naar gemeenschap. Daarom willen we de ecumenische banden met alle christelijke kerken aanhalen en dankbaar gebruik maken van de gezamenlijke viering van het 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea. Ten slotte, en dit is niet minder belangrijk, roept het één zijn in Christus ons op om onze blik onafgebroken op de Heer gericht te houden, zodat Hij werkelijk het centrum vormt van onze persoonlijk en gemeenschappelijk leven, van elk woord, elke daad en elke menselijke relatie. Dan kunnen wij vol verwondering zeggen: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dit is mogelijk dankzij het voortdurend luisteren naar zijn woord en door de genade van de sacramenten.
Zo worden wij levende stenen van de kerk, die vandaag geroepen is om de fundamentele opdrachten van het Tweede Vaticaans Concilie en het pauselijk leergezag dat daarop volgde, op te nemen. Immers, zoals de heilige Paulus stelt, en dat lezen we in de tweede brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, vers 5. Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is. Daarom herhaal ik de woorden van de heilige Paulus de Zesde. Er is geen sprake van werkelijke evangelisatie als de naam, de leer, het leven, de beloften, het koninkrijk en het mysterie van Jezus van Nazareth, de Zoon van God, niet worden verkondigd. En dit proces van authentieke evangelisatie begint in het hart van elke christen, om zich vervolgens uit te breiden naar de gehele mensheid. Hoe inniger wij dus in Christus verenigd zijn, des te meer kunnen wij samen de zending volbrengen die Hij ons toevertrouwt. En we hebben, beste luisteraars van Radio Maria, een fragment gelezen uit de brief van Paus Leo XIV, de boodschap van Paus Leo XIV voor de 100ste Wereldmissiedag, deze zondag 18 oktober.

0: En beste luisteraars van Radio Maria, we zijn in de maand oktober en dat wil zeggen, jullie weten het, missiemaand. En daarom gaan we vandaag ook in gesprek met Missio België, namelijk met priester Theogène en Tom, allebei werkzaam voor Missio. Ja, oktober is traditioneel de missiemaand, maar wat kunnen we zeggen wat missie eigenlijk vandaag betekent? Vroeger herinneren de oudere luisteraars onder ons misschien dat we missionarissen stuurden naar verre landen. Nu is het toch een beetje anders. Ja, priester Theogène, vertel ons, wat is eigenlijk missie vandaag?
1: Dat is een mooie vraag. Wanneer we vandaag over missie spreken, moeten wij altijd twee dimensies of aspecten voor ogen houden. Enerzijds begint de missie hier, waar we leven, waar we zijn. Ieder van ons is eigenlijk geroepen om getuige te zijn van zijn geloof, van het evangelie die we ontvangen hebben. Ja, in het gezin of in de parochie of op het werk. Eigenlijk in onze samenleving. Dat betekent dat missionair zijn betekent nabij zijn, luisteren, hoop geven, bruggen bouwen en aandacht hebben voor mensen die gemakkelijk of vergeten worden in onze samenleving. Ja, maar we mogen daardoor de andere dimensie of aspecten niet vergeten. De kerk is van haar oorsprong af wereldwijd in zending. Het evangelie is ons niet gegeven om het voor onszelf te houden. En dat is ook de boodschap van Jezus, ga de wereld in. Missie is daarom altijd tegelijk lokaal en universeel. So, dat is eigenlijk precies vanuit dat besef is ook Wereldmissiezondag ontstaan. Eigenlijk, dat is de bedoeling om eigenlijk onze aandacht aan wat er gebeurt in de wereld op kaart te zetten. Hè? In onze zending in de wereld. Het doel is hier duidelijk, christenen overal ter wereld samenbrengen in gebed, missionair bewust te zijn en concreet solidariteit met de zending van onze kerk, wereldwijd.
0: Ja, en dit jaar draagt het thema van de campagne van Missio, een heel mooie zin vind ik, één in Christus samen op missie. Ja, priester Theogène, een mooi thema gekozen door onze paus, Leo de XIV. Wat wil dit thema eigenlijk zeggen?
1: Ja, het mooie thema eigenlijk. Hè. En je kan eigenlijk vanuit dat thema beseffen dat het vertrekpunt Christus is. Dus één in Christus. Christus is eigenlijk het centrum. Het is Christus zelf die ons samenbrengt. We kunnen heel verschillend zijn in onze culturen, in onze manier van denken, taalachtergronden of manier van geloven ook. Maar in Christus, en dat vind ik wel mooi, vormen we één gemeenschap. En dat sluit heel mooi aan bij het gebed van Jezus vlak voor zijn lijden. In het Johannes-evangelie mogen allen één zijn. Zo, Jezus biedt om eenheid onder zijn leerlingen. Hij verbindt eigenlijk die eenheid meteen met de zending. Omdat het is door die eenheid, die verbondenheid, dat onze zending eigenlijk krachtig wordt. Met andere woorden, is onze eenheid dus geen doel op zich. Eenheid is een stukje van onze missie. En daarom zegt onze campagne-thema niet alleen één in Christus, maar samen op missie. Vanuit onze verbondenheid met Christus worden we eigenlijk gezonden, samen gezonden. En dat woord samen vind ik ook heel belangrijk, omdat niemand doet missie alleen. Niemand is alleen gezonde. We hebben elkaar nodig. We hebben eigenlijk een gezamenlijke missie, namelijk de blijde boodschap te verkondigen, samen in eenheid. Dit geldt binnen parochie, maar ook tussen kerken wereldwijd. Ik zou zeggen dat hoe meer wij één in Christus zijn, hoe meer wij ook samen verantwoordelijkheid dragen voor zijn zending. Dat is de betekenis of de bedoeling van zo'n mooi thema.
0: En 2026 is toch wel bijzonder, een bijzonder jaar. Eigenlijk kunnen we zelfs zeggen een dubbele verjaardag. Want 110 jaar geleden werd de Pauselijke Missionaire Unie gesticht. En het is dit jaar ook op 18 oktober de 100ste Wereldmissiezondag. Ja, Tom, deze dag, die Missiezondag, blijft dat na 100 jaar eigenlijk nog altijd relevant?
2: Daar kan ik volmondig ja op zeggen. Het is een feest voor de kerk dat we zo'n dag hebben. En dat hebben ze 100 jaar geleden eigenlijk ook gevraagd. Geef de wereldkerk één dag om samen verbonden Missiezondag te vieren. En Paus Pius XI heeft toen gezegd, we zullen dat altijd op de voorlaatste zondag van oktober vieren. En dus, dat is een feest voor de kerk, voor de hele universele kerk. Overal in de wereld wordt er op die dag gevierd dat wij één in Christus en samen op missie zijn. Christus is de bron en samen laven we ons aan die bron en willen we die boodschap doorgeven. Het mooie daarvan is inderdaad dat dat overal in de wereld op diezelfde dag gebeurt. Overal in de wereld bidden we voor elkaar, maar steunen we ook elkaar. Willen we solidair zijn met de noden van de wereldkerk, met de zorgen van de paus.
0: Ja, en elk jaar wordt er een bepaald land in de kijker gezet. Missio België zet dit jaar Senegal in de kijker. Waarom juist Senegal? En wat kunnen we leren van de kerk daar?
2: Ja, wij gaan elk jaar op zoek naar een land dat we in de kijker willen zetten. En vorig jaar zijn we bij Senegal terechtgekomen, omdat het een land is dat heel weinig bekend is hier. En waar ook de christenen een zeer kleine minderheid zijn. 3-4% zijn christenen. En we vonden het een beetje speciaal om toch een keer te kijken hoe werkt de kerk in zo'n situatie. En het was een boeiende ontmoeting met die kerk in Senegal. Priester Raphaël, de directeur van de pauselijke missiewerken in Senegal en Mauritanië, is bij ons op bezoek geweest en heeft ons heel veel verteld over die minderheidskerk die daar leeft, groeit en leven doorgeeft. Zij werken gewoon samen in de samenleving. Als je maar 3-4% van de bevolking uitmaakt, dan moet je overtuigd zijn in je geloof en neem je ook je broeders en zusters van andere overtuigingen mee. En dat blijkt daar wonderwel heel mooi te lukken. Dus het was een boeiende reis en het zal nog een boeiende reis zijn. Je kan het doorheen de maand oktober ook op onze website volgen. Onze directeur-priester Theo is 10 dagen in Senegal geweest in augustus, heeft schitterende verhalen meegebracht van hoe de kerk daar leeft, maar ook hoe wij die kerk daar kunnen helpen.
0: Nou, wel, dan ben ik zeer benieuwd, priester Theogijn. U bent blijkbaar dus deze zomer naar Senegal geweest. Welke ontmoeting of ervaring heeft u persoonlijk het meest geraakt?
1: Ja, wat mij vooral geraakt heeft, zijn de kleine christelijke gemeenschappen, hè, die ondanks heel beperkte middelen hun geloof met zoveel vreugde, met zoveel trouw beleven. Een ervaring die mij bijzonder is bijgebleven, was mijn bezoek aan Medina Sabak. Dat is in het zuidwesten van Senegal. Het is niet weg van hun buurlanden, land Gambia. En daar, in die kleine gemeenschap, vormen ze een heel kleine minderheid van bevolking. Eigenlijk, de christenen daar is ongeveer 3,5 of 4%. En toch heb ik er een heel levende gemeenschap ontmoet. Daar elke zondag komen de christenen samen om te bidden, hun geloof te vieren. En de priester die hen begeleidt woont ongeveer in rond 50 kilometers, eigenlijk ver, ja. En hij probeert regelmatig naar de gemeenschap te komen om de Eucharistie te vieren. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld, in sommige maanden is het weer niet zo goed. Soms is het moeilijk om daar naartoe te gaan. En wanneer de priester niet kan komen, valt het leven van de gemeenschap niet stil. Dan neemt de catechist verantwoordelijkheid. Hij brengt de mensen samen, hij leidt het gebed en wacht mee over het christelijk leven van de gemeenschap. Dat is eigenlijk iets moois om te zien hoe een catechist in zo'n gemeenschap zo belangrijk is. Wat mij daarnaast geraakt heeft, is de vreugde waarmee mensen hun geloof beleven. Ondanks die andere beperkte middelen of tijd. Ze wachten niet tot alles perfect georganiseerd is. Ze komen samen, ze bidden, ze dragen elkaar en houden het geloof levend. En ze proberen om hun eigen kerk te bouwen. Missio probeert om hen te steunen, maar toch, ze zijn degene die ze we willen een kerk. En ze willen dat doen. En dan is er natuurlijk ook een andere, ja, iets dat mij ook geraakt heeft, was eigenlijk de gastvrijheid van die geloofsgemeenschappen. Mensen zijn eigenlijk gastvrij, ze hebben mij ontvangen, ze hebben wel mij tijd gemaakt, ze hebben tijd gemaakt voor mij. Ze hebben gedeeld wat ze hadden. Ook daar is voor mij een vorm van missionair getuigenis. Iemand ontvangen en rond tonen. Zo'n bezoek doet iets met jezelf eigenlijk. Je vertrekt misschien met het idee dat je iets gaat brengen of ondersteunen. Maar eigenlijk, je komt terug en beseft hoeveel je zelf hebt ontvangen. Ja, dat is in Medina Sabak heb ik opnieuw geleerd dat een kerk niet eerst sterk is door haar middelen, maar door mensen die hun geloof samen dragen en verantwoordelijkheid voor elkaar opnemen.
0: Ja, dat is heel mooi, hè?
1: Ja, dat is wel iets dat je leert door andere manier van kerk zijn te ontmoeten.
0: Kan u zeggen dat ze daar misschien iets sneller terug naar de kern gaan?
1: Ja, dat is de kern van kerk zijn. Dat is ook eigenlijk wat de eerste christelijk geloofsgemeenschap waren. Dat is eigenlijk elkaar ontmoeten, samen bieden en dan daarna eigenlijk dat geloof concreet beleven in het dagelijks leven.
0: Dank u wel, priester Theo Jijn. Ja, en Missiezondag staat voor de deur. Dat is dus zondag 18 oktober. Wat kunnen de christenen, de luisteraars van Radio Maria, de Belgische kerk in het algemeen, concreet doen tijdens deze missiemaand en uiteraard op Missiezondag?
2: Laten ze creatief zijn en zoeken naar middelen om te tonen dat we samen op missie zijn als wereldkerk. 100 jaar Wereldmissiezondag heeft ons aan het zoeken gezet. En in Mechelen in de kathedraal kan je de hele maand oktober de 100 affiches bewonderen, echt bewonderen, die Missio België, pauselijke missiewerken in België, verspreid hebben om die dag bekend te maken aan het godsvolk. Daarbij hoort natuurlijk een gebed. Paus Leo heeft ons een schitterend gebed voor de missiemaand bezorgd. Je vindt het op onze website, het staat op onze folders, we hebben gebedskaarten. Bid dat af en toe, samen, in gemeenschap. Het is een gebed dat overal in de wereld gebeden wordt. Dat is het rijke van die Wereldmissiezondag. We zijn verbonden met elkaar en we tonen dat in gebed en in solidariteit. Dus vergeet ook op Missie Zondag de collecte niet. En kan je er niet aan deelnemen, om welke reden dan ook, je kan de kerk altijd steunen. Je vindt die informatie op onze folders in onze campagne. En nog iets moois is dat wij aanbieden, en dat doen we heel de missie maand lang, is een meditatie bij de bijbelteksten van de dag. Die meditaties worden geschreven door onze collega's vanuit de hele wereld. Dus vanuit Rome worden er elk jaar 3-4 nationale secretariaten gevraagd, kunnen jullie zorgen voor zoveel meditaties bij die teksten? En ook dat wordt vanuit België mee ondersteund en verspreid. Je vindt ze ook per dag op onze website. Leer verbonden te leven met elkaar. Dat is eigenlijk hetgeen dat je speciaal in de missiemaand, maar hopelijk daarna nog lang verder kan doen.
0: Ja, één in Christus, samen op missie. Een perfect thema, zou ik zeggen, voor een missiemaand. Ja, dankjewel Tom. Dankjewel, priester Theo Jijn. Ik weet niet of u nog een laatste boodschap heeft voor de luisteraars.
1: Ik zou wel alle luisteraars bedanken en zeggen dat missie eigenlijk uiteindelijk heel eenvoudig is. Betekent delen wat we ontvangen hebben. Ons geloof, onze tijd en onze aandacht voor de ander. Hier bij ons, maar ook ver weg.
0: Dank je wel.

En voordat we deze uitzending afsluiten, beste luisteraars, bidden we nog het gebed dat Paus Leo XIV heeft geschreven voor de missiemaand. Heilige Vader, maak ons één in Christus, geworteld in zijn liefde die verenigt en vernieuwt. Mogen elk lid van de kerk verenigd zijn in zending, ontvankelijk voor de Heilige Geest, moedig in het getuigenis van het evangelie en uw trouwe liefde voor alle schepselen verkondigen en dagelijks gestalte geven. Zegen alle missionaire mannen en vrouwen, ondersteun hen in hun inzet en waak over hen in hoop. Maria, koningin van de missies, begeleid ons evangelisatiewerk in elke uithoek van de aarde. Maak ons tot instrumenten van vrede en geef dat de hele wereld in Christus het licht herkent dat redt. Amen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. En we trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Het komt uit de brief van de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 3. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Beste luisteraars, een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. Wij zijn verbonden met de zusters van Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk, op deze maandag in de 28e week door het jaar. De hymne kan u terugvinden op bladzijde 703. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1126. Daarop volgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 1128.

doen toenemen in de liefde voor elkaar en voor allen, zoals ook onze liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt in heiligheid voor het aanschijn van God onze Vader, bij de komst van onze Heer met al zijn heiligen.

0: Jezus laat al wie tot hem zijn toevlucht neemt niet in de steek. Bidden wij nederig tot hem.
1: Christus onze Heer, bron van alle licht, laat uw kerk steeds duidelijker haar opdracht zien. Aan alle volken het mysterie te verkondigen van uw mens geworden liefde.
2: Heer onze God, verhoor ons.
1: Bewaar de dienaren van de kerk in uw dienst en help hen zelf te doen wat zij aan anderen voor.

0: wonden van verdeeldheid weg en maak een eind aan oorlog en tweedracht. Want door uw bloed hebt gij de wereld vrede geschonken.
1: Geef ons een woord voor ons.
0: Schenk uw hulp aan de gehuwden, zodat zij steeds beter uw liefde voor de kerk uitbeelden. Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezusters, zuster Francisca, gestorven in 1884, en zuster Anna, gestorven in 1917. Vergeef de overledenen hun zonden en geef hun in uw barmhartigheid een plaats te midden van de heiligen.

Wij bieden u de intenties aan van degene die om ons gebed hebben gevraagd of aan wie wij ons gebed hebben beloofd. In het bijzonder voor de zieken en de luisteraars van Radio Maria.

0: Want het wordt avond en de dag loopt ten einde. Wees met ons onderweg. Laat ons hart brandend zijn en versterk onze hoop, zodat wij u samen met onze broeders en zusters herkennen in de schriften en in het breken van het brood. Gij die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium, 13 oktober, de tweede dag na de nieuwe maan. De gedenkdag van de heilige Theophilus, bisschop van Antiochië, een man van zeer grote eruditie, die als zesde na de heilige apostel Petrus in de kerk van Antiochië het bisschopsambt bekleedde, om die een boek tegen Marcion schreef ter verdediging van het rechtzinnige geloof. Te Cordoba en de toenmalige Hispania Betica, de heilige Faustus, Januarius en Martialis, martelaren, die als drie kronen een sieraad vormen voor hun stad. Te Thessalonica en Macedonië, de heilige Florentius, martelaar, die volgens de overlevering na verschillende folteringen de vierdood onderging. Te Tours in het huidige Frankrijk, de heilige Venantius, abt, die bij een bezoek aan de basiliek van de heilige Martinus geraakt werd door het leven van de monniken toen hij nog op jonge leeftijd was gehuwd en met instemming van zijn vrouw koos voor een leven in Christus te midden van Gent. Bij Subiaco en Latium, de heilige Chelidona, maagd, van wie men beweert dat zij 52 jaar lang een eenzaam en uiterst streng leven leidde in volledige dienstbaarheid aan God.

0: Uit de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Broeders, sta dan vast en houd u aan de overleveringen waarin gij door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, zijt onderwezen. Mogen onze Heer Jezus Christus zelf, mogen God onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken, uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad. Mogen de Heer uw harten neigen tot de liefde Gods en de standvastigheid van Christus. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Mogen de broederlijke krans van uw heiligen ons tot vreugde zijn, Heer. Ons geloof aanzetten tot beoefening van de deugden en ons door hun veelvuldige voorspraak vertroosten. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan het ook vandaag zeker doen door in een paar momenten te kunnen luisteren naar de Heilige Vader. Maar u zal ook in deze aflevering wat meer nieuws vernemen over de gezondheidstoestand van Paus Leo de 14e. U heeft het misschien al vernomen, maar op zondag 11 oktober heeft de Heilige Vader tijdens het Angelus, dat u ook live kon meevolgen op Radio Maria, tijdens Radio Vaticaan Live aangekondigd dat hij zeer binnenkort, en we vernamen net dat dat morgen zal zijn, 13 oktober, vroeg in de ochtend, een operatie zal ondergaan om een knobbeltje te verwijderen dat men heeft gevonden tijdens routineonderzoek in de longen van de paus. We gaan daar zo meteen zeker blijven bij stilstaan. Laten we eerst binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 7 oktober ontving hij een groep Patrons of the Arts in de Vatican Museums, afkomstig uit Louisiana. Er was een ontmoeting met de hoofden van de Oosterse kerken en de voorzitters van de bisschoppenconferenties in de wereld, en dat ter gelegenheid van de 10e verjaardag van Amoris Laetitia. U weet, dat is de apostolische exhortatie die paus Franciscus schreef na de bisschoppensynodes over het gezin. Op donderdag 8 oktober ontving de paus de president van de Republiek van Sierra Leone samen met zijn echtgenote en zijn gevolg, de heer Julius Maada Bio. Ook monsieur Anthony Colin Fisher, de aartsbisschop van Sydney in Australië, samen met monsieur Richard James Umbers, de titulaire bisschop van Tala en hulpbisschop van het bisdom, werden door de paus ontvangen. Een audiëntie werd verleend aan de zeer eerwaarde zuster Simona Brambilla, prefect van het dicasterie voor de instituten van Godgewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven, samen met de zeer eerwaarde zuster Tiziana Merletti, secretaris van hetzelfde dicasterie. De paus ontving ook de aartsbisschop van Reggio Calabria Bova in Italië, monsieur Fortunato Morone. Als ook de vice-regent van Rome, monsieur Renato Tarantelli Baccari. In de namiddag heeft de paus de heilige mis opgedragen ter opening van het academiejaar van de pauselijke universiteiten. En dat in de Sint-Pietersbasiliek. Op vrijdag 9 oktober ontving de paus de voorzitter van het internationaal comité van het Rode Kruis, mevrouw Mirjana Spoljaric-Egger. Ook de aartsbisschop van Johannesburg in Zuid-Afrika, kardinaal Steven Brislin, werd door de paus ontvangen. Als ook een groep bisschoppen, afkomstig uit Honduras, tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan de paus en aan Rome. Zaterdag 10 oktober was er een audiëntie natuurlijk voor de prefect van de dicasterie voor de bisschoppen, monsignor Filippo Iannone, als ook de deelnemers aan de bisschoppensynode van de Grieks-Melkitische kerk van Antiochië, Een audiëntie voor de bisschop van Verona in Italië, monsieur Domenico Pompili. En de bisschop van Acerra, eveneens in Italië, monsieur Antonio Di Donna. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Pier Battista Pizzaballa, Latijns patriarch van Jeruzalem. En de deelnemers aan een bijeenkomst van museumdirecteurs uit de hele wereld, Groupe Bizot. Op maandag 12 oktober dan een audiëntie voor monsieur Martin Krebs, de apostolische nuncius in Zwitserland, in het vorstendom Liechtenstein en het vorstendom Monaco. De aartsbisschop van Tokio in Japan, tevens voorzitter van Caritas Internationalis, kardinaal Tarsicio Isao Kikuchi, werd door de Heilige Vader ontvangen, samen met de secretaris-generaal Dr. Alistair Dutton. Aartsbisschop van San Juan de Cuyo in de Argentinië, monsieur Jorge Eduardo Lozano, werd eveneens door de Heilige Vader in audiëntie gezien. Ook monsieur Michael Francis Crotti, de apostolische nuncius in Nigeria en permanent vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten. De paus ontving de militaire ordinarius van de Verenigde Staten van Amerika, monsieur Timothy Broglio, en ook monsieur Carlos Enrique Herrera Gutierrez, de bisschop van Jinotega in Nicaragua, en tevens voorzitter van de bisschoppenconferentie van het land, werd door de paus gezien in audiëntie. En tot slot ook nog de leden van de Circolo San Pietro. U hoorde dus over die bijeenkomst die de paus heeft bijgewoond in verband met de 10e verjaardag van de publicatie van Amoris Laetitia. Vooral ook met de bedoeling om terug te blikken op de wijze waarop deze postsynodale apostolische exhortatie werd ingevoerd in de verschillende bisdommen. We gaan luisteren naar de woorden die de Heilige Vader nog heeft uitgesproken bij wijze van introductie. Het gaat over een heel aantal ontmoetingen die plaatsvinden in het Vaticaan daaromtrent. Maar gezien de gezondheidssituatie van Paus Leo XIV zal hij ook niet aan alles kunnen deelnemen. Dat maakte de persdienst van het Vaticaan al bekend. Hoe dan ook, we gaan luisteren naar de inleidende toespraak gegeven door Paus Leo XIV op 7 oktober.
3: My dear brothers in the episcopate, dear families, dear brothers and sisters.
2: Mijn dierbare broeders in het bisschopsambt, dierbare gezinnen, dierbare broeders en zusters. Ik heb deze ontmoeting willen bijeenroepen 10 jaar na de publicatie van Amoris Laetitia. En ik dank u dat u uw verplichtingen hebt herschikt om deze dagen samen te kunnen doorbrengen. Van harte dank ik de echtparen en allen die gekomen zijn om iets van hun leven in Christus te delen en die aan onze gesprekken zullen deelnemen, evenals de deskundigen en begeleiders. Sta mij toe te beginnen met te herinneren aan de lange en vruchtbare synodale en missionaire weg die de kerk heeft afgelegd met betrekking tot het huwelijk en het gezin, een weg die wij geroepen zijn verder te zetten. Het gezin heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in de pastorale zorg van de opvolger van Petrus en van de bisschoppen die hem bijstaan door hun deelname aan de bisschoppensynode. De synode van 1980 nam een wens over die Paus Johannes Paulus I al tijdens zijn korte pontificaat had uitgesproken en dat uiteindelijk leidde tot de apostolische exhortatie Familiaris Consortio van de heilige Paus Johannes Paulus II. Aan het begin van zijn pontificaat heeft Paus Franciscus het gezin opnieuw centraal gesteld in een synodaal proces. Hij erkende dat de kerk haar onderscheiding moest verder zetten tegenover de diepgaande veranderingen in een domein dat zo nauw verbonden is met haar zending in de wereld van vandaag. En die weg leidde 10 jaar geleden tot de apostolische exhortatie Amoris Laetitia. Hierin is de kerk verder gegaan op de weg die het Tweede Vaticaans Concilie had gewezen. Toen de concilievaders de waardigheid van huwelijk en gezin aan het begin van het tweede deel van Gaudium et Spes plaatsten, erkenden zij dat het gezinsleven een bevoorrechte toegang biedt tot de grote culturele, economische, sociale en politieke vraagstukken van onze tijd, met inbegrip van het werk aan de bevordering van de vrede tussen de volkeren. De onderlinge samenhang van deze vraagstukken is vandaag nog duidelijker geworden, steeds in het licht van het woord van God. Hij heeft hen man en vrouw gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. Het gezin blijft fundamenteel voor een benadering die het lokale en het mondiale verbindt. Geleid door het streven naar een universele broederschap in Christus, die het evangelie ons oproept met iedereen op te bouwen. Deze geschiedenis van meer dan een halve eeuw legt op onze ontmoeting een bijzondere verantwoordelijkheid als herders, terwijl de synodale roeping van de hele kerk zich verder ontvouwt. Binnen deze geschiedenis heeft Amoris Laetitia een belangrijke etappe gemarkeerd. En de 10 jaar sinds de publicatie ervan zijn deel gaan uitmaken van het leven van onze particuliere kerken. In deze periode werd de apostolische exhortatie ontvangen in verschillende culturen en pastorale contexten. Heeft zij het concrete leven van de gezinnen begeleid en initiatieven en trajecten geïnspireerd. Dit zijn de 10 jaar die wij nu samen voor de Heer Jezus brengen. Onder leiding van de Heilige Geest kan een aandachtige blik op wat er is gebeurd ons helpen dieper te herkennen wat Christus zijn kerk in deze jaren heeft geleerd. De handelingen van de apostelen bieden ons een mooi beeld van wat wij gaan doen. Aan het einde van hun missiereis riepen Paulus en Barnabas de gemeente bijeen en vertelden alles wat God door hen had gedaan. Later, op weg naar Jeruzalem, trokken zij door Fenicië en Samaria en vertelden wat er tijdens de missie was gebeurd. En hun verhaal bracht grote vreugde onder de broeders en zusters. Toen zij in Jeruzalem aankwamen, werden zij ontvangen door de kerk, de apostelen en de oudsten. En opnieuw vertelden zij welke grote dingen God door hen had gedaan. Iets van deze beweging zit ook in onze eigen ontmoeting. Zoals ik zei, heeft de kerk deze 10 jaar Amoris Laetitia ontvangen en is zij meegegaan met gezinnen in zeer uiteenlopende omstandigheden. Ook wij brengen verhalen mee over wat God in ons midden heeft gedaan. Het zijn verhalen die onderweg in de zending zijn verzameld. Verhalen van bekering, van onverwachte vruchten en van de banden die God binnen gezinnen heeft geweven terwijl onze gemeenschappen hen probeerden te begeleiden. Samen met de moeilijkheden waarmee we te maken kregen, de vragen die opkwamen en wat we onderweg hebben geleerd. Zij geven ons vertrouwen nu wij ons gezamenlijk werk aanvatten. Laten we ze aan de Heer voorleggen en met elkaar delen. En zo proberen te herkennen wat God in ons midden heeft bewerkt en waarheen zijn geest de kerk vandaag leidt. In mijn boodschap van 19 maart, ter gelegenheid van de 10e verjaardag van Amoris Laetitia, herinnerde ik eraan dat er immers plaatsen en omstandigheden zijn waar de kerk het zout der aarde niet kan worden dan door de leken gelovigen en in het bijzonder door de gezinnen. Amoris Laetitia nodigt ons inderdaad uit deze roeping en deze verantwoordelijkheid ernstig te nemen. De gezinnen zelf nemen deel aan deze zending van de kerk in het dagelijkse weefsel van hun leven, door liefde en trouw, zorg en vergeving, de opvoeding van de kinderen, de inzet om het geloof door te geven, de aandacht voor ouderen en kwetsbaren en de vele wijzen waarop zij hun gemeenschappen en de samenleving dienen. Op al deze manieren getuigen de gezinnen van het evangelie en dragen zij bij aan het leven en de zending van de kerk. Als herders hebben wij de verantwoordelijkheid ontvangen om, gelegen of ongelegen, de schoonheid te verkondigen van Gods plan voor het huwelijk en het gezin en van zijn oproep tot liefde en tederheid. Dit daagt ons uit om mensen te begeleiden op hun weg naar de verwerkelijking van hun roeping in de concrete omstandigheden van hun leven. Dit ambt plaatst ons ook in een school van het luisteren. De wijsheid van het volk van God bereikt ons via ons gemeenschappelijk geloof, dat alle gezinnen verlicht, ook die welke getekend zijn door moeilijkheden, eenzaamheid en soms zelfs schijnbare mislukkingen. De Heer zelf onderricht ons geduldig wanneer wij de tijd nemen om te luisteren. En we hebben zeker veel te leren van de gezinnen. Hun leven stelt ons ook vragen die het verdienen met moed te worden aangepakt. In veel contexten is een groeiende afstand ontstaan tussen de manier waarop seksualiteit en intimiteit worden beleefd en de christelijke visie op het huwelijk. Jongeren blijven verlangen naar liefde, trouw en ergens bij te horen. En toch vinden velen het moeilijk te begrijpen hoe zo'n visie op liefde in hun eigen leven gestalte kan krijgen. Of te geloven dat een levenslange verbindenis de voorwaarde is om te bereiken waarnaar zij naar verlangen. Economische onzekerheid, migratie, geweld, eenzaamheid en andere vormen van emotionele kwetsbaarheid beïnvloeden eveneens de keuzes die mensen maken en de mogelijkheden die zij zich voor hun toekomst kunnen voorstellen. Deze realiteiten roepen een reeks vragen op die wij met moed onder ogen moeten zien. Wat zoeken mensen werkelijk te midden van deze culturele veranderingen? Wat onthullen hun vreugde en hoop, hun verdriet en angst ons? Waar slagen onze taal en onze pastorale praktijk erin een weg te openen en waar slagen zij er niet in het hart van mensen te raken of hun inspanningen om het goede te doen te ondersteunen? Wat leert de geleefde ervaring van de gezinnen ons? Een ervaring waaruit wij nog niet ten volle hebben geleerd. Wat kunnen wij aanbieden als vorming voor een gezond en heilig gezinsleven? En in het bijzonder, wat kunnen wij leren van ouders die hun kinderen en jongeren in zulke contexten proberen te begeleiden? Kwetsbaarheid verdient bijzondere aandacht, omdat zij diepgaand kan bepalen hoe mensen zichzelf zien, hun toekomst en zelfs hun relatie met God en met de kerk. De ervaring van kwetsbaarheid roept de vraag op of wij dicht bij elkaar kunnen blijven wanneer het leven niet meer beantwoordt aan wat men had gehoopt en of wij het werk van de genade kunnen herkennen, ook in situaties die getekend zijn door beperkingen, wonden en schijnbare mislukkingen. Ook in dit opzicht heeft de ervaring van de gezinnen iedereen iets te leren, want kwetsbaarheid behoort tot onze gemeenschappelijke menselijke conditie en dus ook tot het leven van de kerk. Wij kennen allemaal de kloof tussen het goede dat wij verlangen en wat wij in staat zijn te leven. We hebben genade, vergeving en telkens een nieuw begin nodig om Gods wil te doen. En wij leren dat trouw zelf een genade is die wij ontvangen en een weg die we geleidelijk vernieuwen, vaak door beproeving heen. Het besef van deze gedeelde uitdaging zou de manier moeten vormen waarop wij elkaar in de kerk begeleiden. Welke kerk ontmoeten mensen dan juist wanneer zij het kwetsbaarst zijn? Helpen onze gemeenschappen hen ontdekken dat zij nog steeds een plaats hebben, een verantwoordelijkheid en gave om te geven? Kan de waarheid die wij verkondigen ontmoet worden in het geduld, de nabijheid en de barmhartigheid van onze pastorale aanwezigheid? Hoe kunnen wij hun de volheid van de leer van het evangelie over het gezin verkondigen? In deze dagen nodig ik u uit deze vragen een volle gewicht te geven. De Heilige Geest spreekt vaak juist door situaties die ons op de proef stellen en verlicht ons, zodat wij kunnen ontdekken hoe Gods barmhartigheid en de reddende genade van Christus onze gezinnen vandaag kunnen bereiken. In het bijzonder in hun zwakheid en hun veerkracht, in hun hoop en hun teleurstellingen, in hun verlangen naar gemeenschap en hun zoeken naar zingeving. Onze taak is dus niet enkel deze realiteiten te interpreteren, maar ons erdoor te laten bevragen en onze pastorale verantwoordelijkheid erdoor te laten aanscherpen, omdat de kerk vernieuwde wegen mag vinden om het evangelie te verkondigen, de genade van de sacramenten aan te bieden, gezinnen te begeleiden en de tederheid zichtbaar te maken waarmee Christus te midden van zijn volk blijft meegaan. Mogen onze onderlinge dialoog gedragen worden door de evangelische vrijheid die wij zien in de handelingen van de apostelen. Laten wij delen wat vreugde heeft gebracht in onze kerken, wat ons op de proef heeft gesteld en welke vragen door de ervaring duidelijker naar voren zijn gekomen. En bovendien kan de verscheidenheid van de situaties waaruit wij komen een geschenk worden voor de onderscheiding van de hele kerk. Het thematisch kader dat voor deze ontmoeting werd voorbereid wil de volle breedte van Amoris Laetitia voor ogen houden en de apostolische exhortatie in dialoog brengen met wat onze kerken de voorbije 10 jaar hebben beleefd. Laten wij inspiratie putten uit de rijkdom van het woord van Christus en uit de traditie van de kerk. Het programma is openbaar gemaakt, zodat het volk van God ons werk kan begeleiden met gebed en synodale reflectie. Van onze kant kunnen het luisteren naar elkaar, het laten doorklinken in ons van wat wij horen en de aandacht voor de ingevingen van de Heilige Geest de pastorale creativiteit wekken die wij nodig hebben tegenover de nieuwe vragen. Daarom staan onze gezamenlijke retraite van vanavond en het gebed waarmee wij elke dag zullen beginnen centraal in ons werk. Ik vraag de Heer ons te helpen de vruchten te verzamelen die Amoris Laetitia in onze lokale kerken heeft voortgebracht, opdat zij de hele kerk mogen voeden. Ik hoop dat uit de vele getuigenissen die u meebrengt uit uw kerken en uit verschillende culturele contexten geleidelijk een gedeeld verhaal over deze 10 jaren mag groeien, gekenmerkt door vreugde en hoop, dat ons in staat stelt eerlijk de beproevingen en moeilijkheden onder ogen te zien die nog blijven bestaan. En dat zal de pastorale onderscheiding voeden van de bisschoppenconferenties en van de hiërarchische structuren van de Oosterse kerken. Het zal de lokale kerken ook helpen nieuwe wegen te herkennen en alle gedoopten dieper te betrekken bij de synodale weg van de kerk. Verder vraag ik dat wij allen de discretie en vertrouwelijkheid in acht nemen die deze tijd van luisteren en onderscheiden vraagt. Mogen de Heer ons de vrijheid schenken om naar elkaar te luisteren, de wijsheid om zijn werk te midden van zijn volk te herkennen en de moed om de weg te gaan die hij ons wijst, opdat het evangelie elke dag vollediger een blijde boodschap mag worden voor de gezinnen over de hele wereld. Ik dank u. De toespraak van paus Leo XIV aan de kardinalen en voorzitters van de bisschoppenconferenties, ook enkele gezinnen die hebben deelgenomen aan deze ontmoetingen, die dus doorlopen, maar, zoals ik al zei, omwille van de gezondheidssituatie van paus Leo XIV toch er een beetje anders zullen uitzien dan gepland. Wel, laten we daar toch even blijven bij stilstaan. Het is namelijk zo dat de paus op het einde van het Angelus van zondag 11 oktober met die aankondiging kwam die iedereen verraste. We gaan luisteren even naar de woorden van de Heilige Vader op het einde van het Angelus.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie, buona domenica.
2: De woorden van Paus Leo de XIV. En daarna volgde ook natuurlijk een applaus van de mensen die op deze wijze hem wilden steunen. De paus zei: dierbaren, onlangs hebben de artsen bij enkele controles een afgelijnd knobbeltje in mijn long gevonden. Het werd in een zeer vroeg stadium ontdekt en is goed afgebakend. De artsen achten het raadzaam in te grijpen en daarom heb ik op hun advies besloten mij te laten opereren om het te verwijderen. Deze ingreep staat reeds gepland in de komende dagen. Ik dank u voor uw geestelijke nabijheid en vertrouw mij toe aan uw gebed. Ja, het was even schrikken natuurlijk, wanneer de gezondheidssituatie van een geliefde, we mogen dat echt zeggen, wanneer daar ja, mogelijk iets gevonden wordt in de longen waar een operatie moet komen zijn, dat is normaal dat men zich dan wat zorgen maakt, dat men wat bezorgd is. En het is ook goed, want het is een aanzet voor ons om zeker te bidden en ook mee te gaan in de vraag van de Heilige Vader. Nu, als we kijken naar de uitleg van longexpert

0: knobbeltje. Voor alle zekerheid, en we kunnen ons zeker voorstellen, voor de gezondheid van de Heilige Vader heeft men dus besloten, en heeft de Heilige Vader ook besloten, om in te gaan op dat voorstel van de artsen om geopereerd te worden. Na verwachting dus op dinsdag 13 oktober, in de late ochtend, zo werd gezegd, zal hij worden opgenomen in het Gemelli Hospitaal in Rome, voor een operatie waarbij dat plaatselijke knobbeltje in de long dus zal worden verwijderd. In reactie op vragen van journalisten over de gezondheid van de paus op maandag heeft de directeur van het persbureau van de Heilige Stoel, Matteo Bruni, verduidelijkt dat het dus om een routinecontrole ging. Hij bevestigde tevens dat het verblijf van de paus in het ziekenhuis na de operatie naar verwachting ongeveer een week zal duren, zoals de paus had aangegeven op zondag. De Heilige Vader heeft steunbetuigingen ontvangen van kerken en politieke leiders uit alle 5 continenten en heeft maandagochtend, zoals u kon horen, toch de geplande audiënties gehouden, maar heeft niet deelgenomen aan de middagsessie van de bijeenkomst in de Paulus de Zesde zaal ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de publicatie van Amoris Laetitia. Dus dat is toch al een eerste wijziging, kunnen we zeggen, in de agenda van de Heilige Vader. Tijdens een persconferentie in de perszaal van de Heilige Stoel heeft de jezuïet pater Giacomo Costa uitgelegd. Hij is degene die toezicht houdt op de werkwijze van de bijeenkomst en als adviseur ook bij het algemeen secretariaat van de synode, dat de operatie en het daaropvolgende ziekenhuisverblijf aanpassingen in het verloop van de bijeenkomst noodzakelijk zouden maken. Een van de wijzigingen betreft de heilige mis, die dus gepland stond voor woensdag 14 oktober op het Sint-Pietersplein in aanwezigheid van de deelnemers aan de bijeenkomst, waaronder ook hoofden van de Oosterse kerken, voorzitters van de bisschoppenconferenties, gehuwde paren en deskundigen. Daar zal dus een verandering in moeten komen. U hoort het, de Heilige Vader zal een weekje in het ziekenhuis moeten blijven als alles goed loopt. Wel, we gaan samen het Angelus bidden. We doen dat samen met de Heilige Vader, die dus in zeer korte tijd, binnen enkele uren, zal opgenomen worden in het Gemelli Hospitaal. Ook het hospitaal natuurlijk waar paus Franciscus werd opgenomen verschillende keren tijdens zijn pontificaat en ook voorgangers. Het is het hospitaal in Rome dat dus voorzien is voor de medische ingrepen van een paus te kunnen voltooien en afhandelen. We verenigen ons in gebed met de hele kerk voor paus Leo de 14e. We bidden samen het Angelus en komen daarna bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat

0: in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
0: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
0: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: En dus die aankondiging over de aankomende operatie van Paus Leo XIV kwam er nadat hij het Angelus had gebeden. En vlak daarvoor heeft hij een meditatie uitgesproken over de lezing uit het evangelie die wij mochten beluisteren tijdens de Heilige Mis, de 28e zondag door het jaar. We gaan luisteren naar deze meditatie gegeven door Paus Leo XIV.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo, Gesù parla.
3: Vandaag spreekt Jezus in het evangelie over het bruiloftsfeest dat een koning voor zijn zoon heeft voorbereid. Het huwelijk van een kind is voor elk gezin een bijzonder moment en deze gelukkige vader wil zijn vreugde met iedereen delen. Hij richt een feestmaal aan en nodigt veel mensen uit. De heilige Thomas van Aquino zegt hierover dat het goede uit zijn aard geneigd is zich te verspreiden. Bonum dicitur, diffusum sui. Ook het beeld uit ons verhaal spreekt ons in een bijzondere context van het geleefde leven over deze werkelijkheid. Wanneer er iets goeds gebeurt, gaat er een licht aan dat ons ertoe brengt anderen te laten delen in ons geluk. Tegenover zo'n mooi aanbod trekken de genodigden zich echter terug in plaats van zich bij het feest aan te sluiten en houden ze zich liever bezig met hun eigen zaken. Sommigen ergeren zichzelf, beledigen de boden van de koning en doden hen zelfs. Ook dat gebeurt helaas. Het goede dat wij aanbieden wordt niet altijd begrepen, erkend en gewaardeerd. Soms wordt het zelfs verkeerd begrepen en afgewezen. Maar dat mag ons niet ontmoedigen. Tegenover de weigering blaast de koning de bruiloft niet af en schrapt hij het feest niet. Integendeel, hij richt zijn uitnodiging tot nog veel meer mensen en stuurt zijn dienaren erop uit om hen op straat op te roepen, opdat de vreugde van het bruidspaar een geschenk voor een ieder zou zijn. En hier vragen wij ons af, wie stellen de hoofdpersonen van dit verhaal voor? De heilige Hieronymus ziet in de koning de hemelse vader, in de bruidegom Jezus en in de bruid de kerk. Onder de hoofdpersonen zijn dus ook wij, door de Heer uitgekozen om ons bestaan met hem te delen, samen met hem dragers van leven te zijn. Het bruiloftsfeest is het onze en de feestzaal zijn onze kerken, onze huizen, de plaatsen waar wij leven en waar de Zoon van de Koning, Jezus Christus, ons elke dag opnieuw zijn liefde verklaart en op ons ja wacht. Daar ontmoeten wij hem, net als de bruid, gekleed in het witte kleed van het doopsel en getooid met de juwelen van de goede werken die ons dichter bij God en bij elkaar brengen. De vreugde die wij verkondigen is dus niet kunstmatig, maar diep, concreet en echt. Ze is mooi, zoals de gezichten van de mensen die wij ontmoeten. En waar, zoals het werk, de glimlachen, de tranen, de handdrukken en de goede daden van onze dagen. En ze is een geschenk van God voor het heil van de wereld. Laten wij dan Maria, de moeder van de Heer, vragen ons te helpen groeien in deze vreugde en haar altijd en overal te verkondigen, ook daar waar ze niet begrepen wordt, met edelmoedigheid, met moed en met geloof. De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 11 oktober. U zal zo meteen kunnen horen dat er wel wat verschillende benoemingen gebeurd zijn de afgelopen dagen in het Vaticaan. En onder meer is er een nieuwe deken van het College der Kardinalen benoemd. Dat betekent dat, ja, we kunnen bijna de grootvader van de kardinalen noemen. Kardinaal Giovanni Battista Re zal voortaan door het leven gaan als de emeritus deken van het College der Kardinalen. U weet wel, dat is die meer dan 90-jarige kardinaal die, ja, met zulke levendigheid altijd te zien is, met een kracht in zijn stem, met een stevast geloof en een grote liefde en sympathie voor de Heilige Vader. We hebben het allemaal kunnen aanschouwen reeds van in het begin van het pontificaat van Paus Leo XIV. De paus heeft dan ook een brief geschreven aan deze kardinaal. Eerbiedwaardige en dierbare broeder, nu ik uw ontslag heb aanvaard uit het ambt van deken van het College der Kardinalen, dat u meer dan 6 jaar voortreffelijk hebt vervuld, wil ik u mijn dankbaarheid betuigen voor de dienst die uw eminentie heeft verricht. Die dienst was voor mij en voor allen een stichtende getuigenis van liefde voor de kerk en voor de paus. Reeds als jonge priester werd u geroepen tot de dienst van de heilige stoel. Door de talrijke en delicate opdrachten in de Romeinse curie bent u een vertrouwde medewerker geworden van de opeenvolgende pausen, in het bijzonder van de heilige Johannes Paulus II. Hij benoemde u eerst tot assessor van het staatssecretariaat en daarna tot secretaris van de congregatie voor de bisschoppen, vervolgens tot substituut van het staatssecretariaat. Aan de zijde van de paus van het grote jubeljaar 2000 hebt u de vele diensten die te diensten stonden van zijn leergezag en zijn pastorale zending doeltreffend geleid en gecoördineerd. U vergezelde hem op een gedenkwaardige reeks apostolische reizen in Italië en over de hele wereld. Aan het begin van het nieuwe millennium plaatste de heilige paus u aan het hoofd van de congregatie voor de bisschoppen en creëerde hij u tot kardinaal. Deze lange weg heeft u in staat gesteld een buitengewone kennis van de universele kerk te verwerven, verrijkt door zeer veel persoonlijke contacten. Ik denk mij niet te vergissen als ik zeg dat u, eminentie, een van de bekendste en meest gewaardeerde dienaren van de heilige stoel bent geweest en nog steeds bent. Daartoe hebben uw open, hartelijke en openhartige stijl in niet geringe mate bijgedragen, net als uw vermogen om situaties en problemen met wijsheid en zin voor het concrete aan te pakken. Altijd trouw aan de leer van de kerk en met grote liefde voor de opvolger van Petrus. In het ambt van deken van het College der Kardinalen werd uw persoon nog zichtbaarder. Velen, binnen het volk van God en daarbuiten, hebben uw priesterlijke getuigenis gewaardeerd in de Eucharistie waarin u voorging, het laatst bij de uitvaart van Paus Franciscus. Dierbare en eerbiedwaardige broeder, we hebben allen altijd in u de kracht van het geloof en de ijver in het ambt bewonderd, zo mooi verbonden met de werklust die u meekreeg uit uw familie en uw geliefde Val Camonica. Maar de wapenspreuk die u bij uw verkiezing tot bisschop koos, virtus ex alto, getuigt ervan hoezeer u altijd kracht hebt weten af te smeken en te ontvangen van de Heer en van zijn genade. Dat doet bij wie u kent de achting en de dankbaarheid enkel nog toenemen. Met deze gevoelens verzeker ik u van mijn gedachtenis in het gebed, dat ik toevertrouw aan de voorspraak van de heilige maagd Maria en van de heilige Johannes de Doper. Van harte verneem ik u mijn zegen, die ik graag uitbreid tot uw familieleden en dierbaren. Getekend in het Vaticaan, 11 oktober 2026, Paus Leo XIV. Prachtige woorden en heel erg verdiend, denk ik, aan het adres van de nu emeritus deken van het College der Kardinalen, kardinaal Giovanni Battista Re. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Er zijn dus heel wat benoemingen gebeurd. We geven ze u graag mee op de tonen van de Vaticaanse hymne.

Zo heeft de Heilige Vader dus het ontslag aanvaard, onder meer van de aartsbisschop Santo Domingo, Monsieur Francisco Ozzoria Acosta, en benoemde daarbij Monsieur Carlos Tomás Morel de Plan tot zijn opvolger. De paus heeft ook eerwaarde heer Milat Yagi benoemd tot eparchiaal bisschop van Nuestra Señora de los Mártires de Líbano en Mexico voor de Maronieten in Texas, de Verenigde Staten. Monsieur Vittorio Francesco Viola, tot nu toe secretaris van de Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, is benoemd tot vicaris-generaal van zijn heiligheid voor Vaticaanstad, aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Pieter in het Vaticaan en voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Pieter. Monsieur Aurelio Garcia Marcias is benoemd tot secretaris van de Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Monsieur Timothy Francis Menezes is benoemd tot bisschop van Brentwood in Engeland. En hij aanvaarde dus het ontslag van kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen, en benoemde daarbij als zijn eerbiedwaardige opvolger kardinaal Luis Antonio Tagle, de huidige pro-prefect van de Dicasterie voor de Evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken. We danken u van ganser harte voor het luisteren en wensen u nog een zeer fijne dag toe. We zijn in gebed verbonden voor het welslagen van de operatie van Paus Leo XIV in de komende uren. En bidden zeker ook verder voor zijn genezing. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Wij zijn nu in de studio om samen met jullie beste luisteraars de rozenkrans te bieden voor de intenties van Radio Maria. Voor alle zieke mensen, bijzonder voor Paus Leo Vertinde. En voor alle mensen die ons om gebed hebben gevraagd. We bidden en mediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zij almachtige Vader. Van daar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergevenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, Volvan genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vierde blijde mysterie. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vijfde blijde mysterie. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: wiske groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Moeder, Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
0: Heilige Arzengel Michael,
3: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
0: Beste luisteraars, wij hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op de voorspraak van Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboden.

0: Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
0: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
0: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Geest.

Uit het boek Nehemia. Gedenkschriften van Nehemia, de zoon van Chalkaja. In de maand van Kislev van het 20e jaar bevond ik mij in de hoofdstad Susan. Toen een van mijn broeders, Hanani, met mannen uit Juda mij kwam opzoeken, postte ik hen over de rest van de Judeërs die de ballingschap overleefd hadden en over Jeruzalem. Zij deelde mij mee dat degenen die de ballingschap overleefd hadden in de provincie Juda gebukt gingen onder allerlei rampspoed en schande, dat de muur van Jeruzalem grotendeels in puin lag en dat de poorten door brand verwoest waren. Toen ik dit alles hoorde, ging ik zitten en weende. Ik rouwde dagen aan een stuk en ik vastte en ik smeekte tot de God van de hemel. En ik riep uit: ach, Heer God van de hemel, grote ontzagwekkende God, die uw genade rijk verbond nakomt voor ieder die u lief heeft en uw gebeden onderhoudt en uw geboden onderhoudt, buig uw oor, open uw ogen en luister naar het gebed dat ik uw dienaar nu dag en nacht tot u richt voor de zonen van Israël, uw dienaren. Ik beleid de zonde die wij, zonen van Israël, ook ikzelf en mijn familie, tegenover u begaan hebben. Wij hebben ons tegenover u misdragen. Wij hebben uw geboden, uw wetten en uw voorschriften niet onderhouden die u aan Mozes, uw dienaar, gegeven hebt. Ik smeek u, denk aan wat u tegen Mozes, uw dienaar, gezegd hebt. Wanneer u tegen mij in opstand komt, zal ik u onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden weer onderhoudt en ze naleeft, dan zal ik u vanuit uw ballingschap weer bijeenbrengen. Al is het vanuit het einde van de aarde. En dan breng ik u terug naar de plaats die ik uitverkoren heb om er mijn naam te vestigen. Zij zijn uw dienaren, uw volk, dat u verlost hebt met grote macht en sterke hand. Heer, buig uw oor naar het gebed van uw dienaar en het smeken van uw dienaren die uw naam van harte eren. Laat uw dienaar vandaag genade vinden bij die man, de koning, want ik was de schenker van de koning. Woord van de Heer.

Zussen en broers, in de Bijbel vinden we buiten het psalmboek nog vele gebeden van mensen tot God. Zo bijvoorbeeld het gebed van Nehemia dat we zojuist hoorden. Nehemia was een Joodse balling in Babel en schenker aan het hof van de koning op het ogenblik dat hij vernam hoe slecht zijn volksgenoten eraan toe waren die in het verwoeste Jeruzalem achtergebleven waren. In zijn encycliek Magnifica Humanitas verwijst paus Leo XIV naar het voorbeeld van Nehemia die met de toelating van de koning van Babel naar Jeruzalem gaat om de muren van de stad terug op te bouwen. Hij stelt hem als tegenbeeld voor de manier waarop in Genesis de torenstad Babel werd gebouwd, als een stad die gebouwd werd in verzet tegen God en rekenend op de eigen kracht van de technologie. Een stad waarin volgens de Joodse traditie de stenen waarmee de stad gebouwd werd belangrijker waren dan de arbeiders. Want als een arbeider van de stelling viel, zo zegt de Talmud, werd er getreurd om de steen die gebroken was en niet om de arbeider die verongelukte. Kijken we daartegen naar het beeld, naar het gebed van Nehemia, ingegeven door meeleven met zijn zussen en broers in Juda. Het eerste wat hij doet is vasten en bidden tot de God van hemel en aarde, die trouw is aan zijn liefde. En het eerste wat hij na de aanroeping van God doet is zijn zonde en die van zijn volk belijden. Nehemia wentelt de schuld niet af op anderen, maar neemt de verantwoordelijkheid op zich en beseft dat de verwoesting van Jeruzalem en de ballingschap resultaat zijn van ontrouw aan Gods woord van liefde. Paus Leo roept ons in zijn encycliek op tot een soortgelijke spirituele nuchterheid die erkent dat onze menselijke aard fundamenteel eindig is en dat de technologie ons niet zal verlossen van onze morele verantwoordelijkheid. Nehemia vervolgt zijn gebed met een beroep op Gods verbondstrouw en aan zijn belofte om zijn volk te redden en te herstellen als het zich bekeert en zich houdt aan zijn voorschriften. Ten slotte vraagt hij Gods zegen voor zijn plan om naar de koning te gaan. Nehemia bidt niet dat God de mensen in nood zou redden terwijl hij zelf comfortabel aan het hof blijft. Nee, uit het vervolg van het boek blijkt dat Nehemia het plan heeft opgevat, misschien juist in en dankzij zijn gebed, om aan de koning te vragen naar Jeruzalem te mogen gaan om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. In zijn encycliek Magnifica Humanitas benadrukt de paus dat de grootsheid van de mens niet ligt in de machines die hij bouwt, maar in zijn schepping naar Gods beeld en gelijkenis, in zijn vermogen om lief te hebben en vrij te zijn. Hij vraagt om de technologische vooruitgang niet passief over ons heen te laten komen, maar er actief om te vormen en te reguleren, zodat ze de mens dient in plaats van hem te overheersen. Hij roept ons op om arbeiders van hoop te zijn en aan een beschaving van liefde te bouwen. Een stad van het verbond van God met de mensen en waar technologie de solidariteit en de gerechtigheid versterkt in plaats van afbreekt. Een stad van schitterende menselijkheid die niet de vrucht is van een logica van wij tegen God of van wij tegen de andere mensen, maar een logica die beseft dat mijn geluk afhangt van dat van iedereen. De paus wijst erop dat in de volgende hoofdstukken van het boek Nehemia de herbouw van de stadsmuur van Jeruzalem slechts slaagt dankzij de medewerking van ieder die elk
zijn eigen bijdrage levert in eensgezindheid en zonder jaloezie of onderlinge uitbuiting.

0: Heer, leer ons bidden.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wij bidden u, Heer, ondersteun en bescherm ons. Red wie in moeilijkheden verkeert. Richt wie gevallen is weer op. Toon u aan wie in nood is. Genees wie ziek is. Leid wie dwaalt. Verzadig wie honger heeft. Bevrijd wie van ons gevangen is. Verhef wie zwak is en bemoedig wie bang is. Laat alle volkeren erkennen dat u de enige God bent, dat Jezus uw Zoon is en dat wij uw volk zijn en de kudde die gij wijdt door onze Heer Jezus Christus.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Nog maar enkele dagen geleden mochten wij met honderden pelgrims naar Onze Lieve Vrouw van Banneu gaan. En daarom zullen wij in de komende afleveringen toch nog wat ruimte maken voor zij die niet konden meegaan, die ook Pelgrim in eigen land een beetje volgen, om te kunnen delen in de grote spirituele en ook menselijke vreugde die we hebben mogen ontvangen in Banneu. Het is vroeg in de ochtend, we staan klaar om naar de bus te gaan in Houthemveld, dat is in Tienen, dat is een sportveld waar de bus op ons staat te wachten, bus 2, die ons in de richting van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneu zal brengen. We gaan van het station van Tienen eerst richting onze locatie, waar onze studio's gevestigd is, bij de Zusters Passionisten. En voor degenen die het adres nog niet kennen, Park Passionisten 5, daar kan u ons vinden. En voor zij die er al geweest zijn, die zullen dat weten, anderen vertel ik het er graag bij. We hebben een hele mooie tuin eigenlijk, waar een prachtig Mariabeeld in staat. En daar wil ik graag samen met u onze pelgrimstocht voor vandaag beginnen. Laten wij de kleine 10 minuten dat het kost om van het station naar de studio's te wandelen, gaan wij nu samen ondernemen om een kort gebedsmoment te houden aan het Mariabeeld in onze tuin. En van daaruit vertrekken we dan richting onze bus die op ons staat te wachten en waar we samen met een 50-tal mensen vanuit Tienen vertrekken, eerst nog richting Zoutleeuw, om daar ook enkele mensen op te pikken en dan rechtstreeks doorrijden naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneu. Wat ben ik blij dat u opnieuw met ons meegaat, dierbare medepelgrims. Laten we onze rugzak opnemen en we gaan op weg.

En zo, dierbare medepelgrims, voor vandaag. Normaal gezien gaat de pelgrim alleen op stap of eens met een collega mee. We hebben ook al eens een priestergids gehad. Maar vandaag gaan we met een hele groep op pelgrimstocht op bedevaart. Want het moment is opnieuw aangebroken waarop wij met Radio Maria, met onze luisteraars, met onze weldoeners naar onze Lieve Vrouw gaan. De Maagd der Armen, onze Lieve Vrouw van Banneu. En ik sta hier ondertussen in onze mooie tuin van onze locatie in Tienen, waar onze studio's gevestigd zijn, bij het beeld van onze Lieve Vrouw. En we willen de tocht ook graag beginnen hier aan het beeld van Maria in Tienen, om zo alle intenties die hier ooit zijn neergelegd, bij het graf van moeder Martha, hier in de kapel, hier bij het beeld van onze Lieve Vrouw, om die mee te nemen. Ook uw intenties, dierbare medepelgrims, die niet kunnen meegaan vandaag, we nemen ze mee naar Banneu. We gaan ervoor bidden bij onze Lieve Vrouw. Op deze wijze willen wij uitdrukken dat wij geloven dat de moeder van God ons gegeven is als een bijzondere voorspreekster. Als een helper. En zij verwijst altijd naar Jezus. Het beeld hier in onze tuin draagt het Jezuskind in de armen, die zijn armen open heeft voor de hele wereld. Het doet ook denken aan het kruis. Ook daar spreidt Jezus zijn armen uit om de wereld te omhelzen. Onze Heer Jezus Christus is gekomen om ons te verlossen van de dood, van de zonde, van de gevolgen daarvan en het eeuwige leven te laten binnengaan. En de heilige maagd Maria is onze ster Stella Maris die ons daar naartoe leidt. Sterren der Zee, een van de titels van onze Lieve Vrouw. Maar ook de maagd der armen. En we zijn allemaal arm. Voor sommigen onder ons zal dat betekenen financieel. In middelen. Voor nog anderen misschien in bepaalde capaciteiten. Misschien wel in uw lichaam, in uw geest. Ja, zelfs in het spirituele. We zijn arm. We weten niet eens hoe wij behoeven te bidden. Dus wij hebben alle hulp nodig. En die hulp gaan wij gaan vragen aan onze hemelse moeder. En daarom, dierbare medepelgrims, we gaan hier aanzetten, want wij moeten zo meteen de bus op in Tienen. En daar zullen heel wat parochianen ook van de kerk hier, die door pastoor Karel Loots wordt geleid, en die u ook kent natuurlijk van verschillende interviews en dergelijke meer op de radio, ook van catechesis. We gaan hen vervoegen en we gaan zo de bus op naar het heiligdom van onze Lieve Vrouw van Banneu, waar zij verschenen is aan Mariette Becot. De geschiedenis gaan we zeker ook nog een klein beetje meer leren kennen in onze pelgrimstocht. Heilige maagd Maria, wij gaan zo meteen de weg op. Wij vragen u om over ons te waken. Geef ons een behouden reis naar uw heiligdom in Banneu. We nemen alle intenties die hier ooit werden neergelegd met ons mee. Vertrouwen ze toe aan uw moederlijke voorspraak. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Maagd der Armen, bid voor ons. Koningin van de Vrede, bid voor ons. Want ook de wereld en onze politieke leiders zijn arm, hebben gebed nodig. Ook hen nemen wij mee op deze bedevaart, waar we ook heel en bijzonder zullen bidden voor de genezing van de harten, voor vrede. Vrede in de wereld, vrede in de harten van de mensen. Dierbare luisteraars, dierbare medepelgrims, we gaan samen op stap. We nemen u.

Van hieruit is het een goede 20 minuten wandelen richting de plaats waar de bus staat te wachten om ons naar Banneu te brengen. Bij aankomst zie ik al een bekend gezicht. Voor de derde keer is hij onze busbegeleider en is ook de pastoor van Tienen, namelijk eerwaarde heer Karel Loots. En met de lijst in de hand was hij al mooi iedereen aan het afvinken alvorens ze op de bus konden stappen. Ze kregen ook een mooi bedevaartboekje, zoals al onze bedevaarders hebben gekregen. En zo konden we ons klaarmaken om deze reis aan te vatten. Hugo is onze chauffeur vandaag. En wij gaan dus van hieruit eerst nog naar Zuid-Leeuw. We pikken daar nog enkele mensen op. En zo gaan we dan naar onze lieve vrouw van Banneu. Maar een bedevaart, dat betekent ook een beetje bidden. En dat doen we ook op de bus. Het is geen overvol programma voor mocht u eens denken om mee te gaan. Het is, ik denk, net genoeg. Het staat toe om onze tocht biddend te beginnen. We hebben de lauden, het ochtendgebed van de kerk, ook gebeden bijvoorbeeld. Een korte introductie door de priester. En dan is er ook de mogelijkheid om elkaar wat beter te leren kennen. Heel veel mensen die meegaan op bedevaart kennen elkaar misschien van in de parochie, van ver. Of hebben al eens goeiedag tegen elkaar gezegd op de straat, of kennen elkaar helemaal niet. Sommigen gaan al ieder jaar mee, voor anderen is het de eerste keer. En die prachtige mengelmoes van intenties, van mensen, van zielen, die komen samen op die bus. En dat is een vreugdevol gebeuren. Eerst dus richting Zuid-Leeuw. En dan gaan we luisteren naar de begroeting van eerwaarde heer Karel Loots, onze busbegeleider voor vandaag.

0: Vertrokken richting Banneu. Welkom ook aan de pelgrims van Zoutleeuw. Hè? En we zijn nu vertrokken. Ik lees een stukje voor uit Psalm 122. Een mooie psalm. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis. Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden. Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis. Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij. Dat eendracht heersen binnen uw omwalling, in al uw huizen rust. Terwille van mijn broeders en mijn makkers, en die mij na zijn, wens ik u vrede toe. Terwille van het huis van onze God, bid ik voor u om zegen. En dan bidden we het reisgebed. Goede God, onze bedevaart is begonnen. We hebben thuis afscheid genomen en we zijn nu op weg naar Banneu, waar u ons door Maria heel nabij wilt komen. Wij vragen u, zegen onze reis. Zegen ons allen die zo verlangend naar deze bedevaart hebben uitgezien en laat ons ook weer behouden thuiskomen. Help ons om alle genade, zegen, mooie, sfeervolle dingen en alle vriendschap met blijdschap te ervaren. En we vragen dat op voorspraak van Maria en door Christus onze Heer, die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zijn op weg. Hip, hip, hip.
1: Hoera!
2: Aan sfeer onderweg kon het zeker niet ontbreken. En een schitterend zonnetje begeleidde ons helemaal tot in Banneu. En daar aankomen, dat is altijd een beetje thuiskomen. En dat mocht ik ook ervaren, want toen we onmiddellijk de rector van het heiligdom ontmoeten, het is ook hij die de gebedsweg voorbidt samen met alle bedevaarders, ja, dan zei hij, welkom thuis. Eerwaarde heer Leo Palm, we zijn zeer dankbaar altijd als we hem mogen ontmoeten en we zullen hem op het einde van onze pelgrimstocht nog even kunnen spreken op een bijzondere plaats in het heiligdom, namelijk ons slotmoment aan de bron, waar we ook onze handen zullen onderdompelen in het water, zoals op vraag van Maria. Laten wij onze gebedsweg aanvangen en dat doen we in de kapel van de Verschijningen, waar de heilige maagd Maria zich heeft vertoond aan Mariette Bekoe.

0: Velen die naar Banneux komen, zijn overmand door allerlei zorgen. Zij voelen zich machteloos tegenover de grote vraagtekens betreffende de toekomst. Een van deze grote vraagtekens die ons in het bijzonder achtervolgt, is de vrede. De vrede in ons hart, de vrede rondom ons, de vrede in de wereld, de vrede die God ons belooft.
1: Ook in 1933 heerste er grote politieke, economische en sociale onrust in de wereld. Te midden al deze onzekerheden herinnert Maria elke christen eraan dat haar zoon Emmanuel God met ons is. Zoals Mariette in 1933 laten we ons vandaag aansluiten bij de maagd der armen. Laten wij haar toelaten om ons hart te raken zoals zij het hart van Mariette geraakt heeft op de avond van de eerste verschijning. Laten we ons door haar leiden op de weg van de vrede. U hebt ons geschapen voor uw Heer en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u.
0: Jullie kennen waarschijnlijk dit citaat van de heilige Augustinus, dat een van de mooiste teksten is over de vrede van het hart. God heeft ons geschapen voor een levendige relatie met hem. Dat is de grote ontdekking die de heilige Augustinus doet na zijn bekering. Na jarenlang rondgezworven te hebben, ontmoet hij Christus in het diepste van zichzelf en vindt de vrede van het hart.
1: Door haar bezoek komt de maagd der armen het verlangen wekken in het hart van Mariette om opnieuw een relatie met Christus aan te gaan. Mariette hervat het gebed en vervolgens de catechese-lessen en ze zal zelfs haar eerste communie vervroegen, zo groot is inmiddels haar verlangen om Jezus in haar hart te ontvangen.
0: Vele verlangen naar innerlijke vrede. Bidden we voor hen.
2: Denken wij aan de mensen die door wroeging of een ziekelijk schuldcomplex gekweld worden. Bidden wij voor hen die zich afsluiten in onverschilligheid tegenover het geloof. Denken wij aan hen die innerlijk verscheurd zijn, die er niet in slagen om zich te verzoenen met zichzelf. Bidden wij voor hen die de innerlijke leegte vullen door genot en overconsumptie. Denken we aan hen die moeite hebben zichzelf te aanvaarden zoals ze zijn, zoals God hen geschapen heeft. Bidden wij voor hen die opgesloten zijn in zichzelf en geen zin meer zien in hun leven. Bidden wij tot slot voor ons allen, opdat wij onze zorgen en onze innerlijke onrust kunnen overwinnen.
3: Heer, schenk ons de genade dat we de vrede in het diepste van ons hart kunnen ontvangen.
0: Vrede rondom ons.
1: Indien je de vrede van het hart bewaart, zullen velen rondom jou de vrede vinden.
0: Het is een gedachte van de heilige Serafim van Sarov. De vrede van het hart is een springplank om spontane reacties die kan hebben te overstijgen en om vreedzame relaties met de anderen aan te knopen. Zo voorkom ik dat mijn eigen moeilijkheden op anderen projecteer.
1: Tijdens de verschijningen moest Mariette het hoofd bieden aan twijfels van haar omgeving, haar ouders, haar oudste broer, de priester van het dorp. Gedurende de lange weken zonder verschijningen werd ze zelfs belachelijk gemaakt door haar klasgenoten. Toch bleef ze kalm en doorstond ze deze beproeving dankzij de zegen van Maria aan het einde van de vierde verschijning.
2: Bidden wij voor de echtparen in moeilijkheden, die er niet meer in slagen om met elkaar te praten, dat ze de waarde van de dialoog en vergeving ontdekken. Bidden wij voor gezinnen waar oneenigheid en ruzies heersen, dat ze leren bruggen te bouwen die verbinden in plaats van muren die scheiden. Bidden wij voor buren die in conflict zijn, dat ze ondanks hun verschillen de vreugde van samenleven ontdekken. Bidden wij voor onze werkplek die gekenmerkt kan worden door jaloezie en concurrentie, dat ieders talent erkend en gewaardeerd wordt. Bidden wij voor onze relaties in de gemeenschap en in de parochie die door spanningen worden geteisterd.
3: Dat alle publieken op Christus door de bron van eenheid die midden onder ons aanwezig is.
0: De heilige Paulus herinnert ons hieraan in zijn eerste brief aan de Thessaloniciënzen. Bewaar de vrede onder elkaar. Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen. De God van de vrede, mogen hij u heiligen, geheel en al. En nu vertrekken we naar de grote kerk, tot aan het beeld van de zegende moeder van God op de Esplanade. En onderweg bidden we een tientje van de rozenkrans.
4: We gaan op weg. Bidden wij samen een tientje van de rozenkrans. 10 weesgegroetjes tot aan het beeld van onze lieve vrouw op de Esplanade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic uterat

0: vrede in ons hart, vrede om ons heen, maar wij wensen en vragen ook vrede in de wereld.
1: Mogen Christus in alle mensen het vurig verlangen opwekken om de barrières die hen scheiden te doorbreken, de banden van de onderlinge liefde te versterken, om begrip te tonen voor elkaar, om te vergeven aan hen die hun onrecht deden.
2: Mogen ze door hem alle volken zich onderling verbroederen en mogen de vurige, verlangende vrede steeds onder hen bloeien en heersen.
0: Midden in de crisis van Cuba in oktober 1962, die de wereld op de rand van een nucleaire oorlog bracht, deed paus Johannes de 23e via de radio een krachtige oproep aan de grote machten om de escalatie van de spanningen te stoppen. Hij besloot toen de encycliek Pacem in Terris te schrijven, gericht aan alle mensen van goede wil.
2: Op het moment dat het nationalisme toenam, wat zou uitmonden in de Tweede Wereldoorlog, gaf Maria te Banneux een bron voor alle naties.
0: We willen de Heer en Maria verheerlijken door deze oase van vrede die Banneux is. En we bidden samen. Danken we de Heer die pelgrims uit alle naties aan de bron van Banneux verzamelt, die er in eenheid van vrede en aan verzoening komen putten.

stars, Deo sibi est. Danken we Maria dat ze in manoeuvres ging in het enige bisdom waar men in 1933 de drietalige van België sprak, Frans, Nederlands en Duits.

laten we dankbaar zijn voor de grondleggers van Europa, die na de Tweede Wereldoorlog hebben gewerkt aan de toenadering tussen de volkeren in een geest van verzoening, samenwerking en vrede.

ist. Laten we dankbaar zijn voor alle leiders van volkeren die, net als Paus Leo, durven geloven in een ontwapende en ontwapenende vrede.

TOCBS. Laten we dankbaar zijn voor iedere kleine stap om de ander met al zijn verschillen in goede verstandhouding te aanvaarden.

Psst. Luisteren we naar de hoopvolle woorden uit de profeet Jesaja. Alle volkeren en naties zullen zeggen: Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog leren ze.

Wij gaan nog een stukje verder bidden. En dat doen we ter voorbereiding van een stukje mee te beleven wat in de heilige mis tot ons mocht komen. Onze Heer Jezus Christus, zeer zeker, maar ook zijn woord en de homilie van onze programmadirecteur. Een passage uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus, want Hij is onze vrede. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren. Hij heeft de vijandschap gedood. Het enige wapen van Jezus is de liefde. Op het eerste gezicht kunnen wij de indruk hebben dat de vijandschap sterker is dan alles, omdat zij Jezus ertoe gebracht heeft om te sterven op het kruis. Maar door de gave van zijn leven, het liefde voor ons, heeft hij de vijandschap overwonnen en doet hij het leven zegevieren. Deze macht van de liefde is ons meegedeeld door Jezus zelf. En laat ons bidden. Maagd der armen, leid ons naar Jezus, bron van genade. Maagd der armen, red de naties. Maagd der armen, sterk de zieken. Maagd der armen, verlicht het lijden. Maagd der armen, bid voor ieder van ons. Maagd der armen, wij geloven in u. Maagd der armen, geloof in ons. Maagd der armen, wij zullen veel bidden. Maagd der armen, zegen ons. Maagd der armen, moeder van de Verlosser, moeder van God, wij danken u. Uit het heilige evangelie volgens Johannes. Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie. Een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. En laat ons bidden. In u, Heer, worden de mensen van alle talen, volken en naties verenigd in hetzelfde lichaam en zijn ze erfgenamen van dezelfde belofte. Laat de ster van vrede vandaag opgaan boven de wereld en dat allen in haar licht uw genade en uw vrede vinden. Heer Jezus, u bent in de wereld gekomen en hebt ons de gave van vrede toevertrouwd. Maak ons in staat deze vrede te delen die ons tot zusters en broeders maakt. God is de bron van elke zegen, opdat hij ons omringt met zijn genade en ons daarin bewaart gedurende ons hele leven. Amen. Mogen de Vader het door Christus in ons gelegde geloof voeden, de hoop van Christus in ons levend houden en ons openstellen voor het geduld en de naaste liefde van Christus. Amen. En mogen de Geest van vrede ons overal vergezellen, ons schenken wat we vragen en ons leiden naar eeuwig geluk. Amen. En dat op voorspraak van onze lieve vrouw, de Maagd der Armen. Amen. Zo gaan wij richting de grote kerk, waar vandaag de dag trouwens een heel mooi beeld van de heilige paus Johannes Paulus de Tweede terug te vinden is. Een prachtig beeld dat doet herinneren aan het moment waarop dat de heilige paus Johannes Paulus de Tweede naar onze lieve vrouw, de Maagd der Armen, is gekomen tijdens zijn historische bezoek aan België in 1985. Hij heeft toen ook gebeden, samen met, en haar natuurlijk ook ontmoet, met Mariette Becot, aan wie onze lieve vrouw verscheen. Een geschenk van de Poolse gemeenschap. En zodoende worden wij door de heilige paus Johannes Paulus II begroet, alvorens wij de kerk binnentreden.
daar beleven we de Eucharistie. We gaan luisteren naar de lezing die die dag weer klonk uit het evangelie, als ook de homilie die priester Carlo, onze programmadirecteur, die ook de heilige mis heeft opgedragen, aan

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, het is goed om hier te zijn in Banneux. Om alle bedevaarders, alle luisteraars van Radio Maria toe te vertrouwen aan de Heilige Maagd Maria, de Maagd der Armen. Zij is hier gekomen om het lijden te verlichten. En we weten dat er op dit moment vele mensen zijn die lijden. Wel mogen ze vandaag een kracht vinden. Mogen ze zich gesterkt weten door ons gebed. En daartoe, broeders en zusters, zullen we tijdens deze Eucharistie bidden. Voor Radio Maria en voor al haar luisteraars. Zeer speciaal ook een welgekomen aan de priesters die concelebreren. Priester Henk Gevaert uit Brugge. Pater Isidoor, karmeliet uit Brugge. Priester Luc Simons, kapelaan hier in Banneux. Priester Alexander uit de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel. Priester Andy Penne uit Holsbeek. Priester Karel Loots, pastoor in Tienen. Priester Gideon van Meteren uit Roermond. Van harte welkom aan allen. En laten we op deze 6e oktober hier bij Onze Lieve Vrouw van Banneux ook de gedachtenis vieren van de heilige Bruno, die een echt voorbeeld is van gebed. Want na een lange studieperiode te Reims stichtte Bruno met enkele leerlingen een kluizenarij om er in de eenzaamheid een leven te leiden van boete en gebed. In hun leven verenigden de broeders het kluizenaarsleven en het leven in gemeenschap. Door paus Urbanus II naar Rome geroepen om zich voor de noden van de kerk dienstbaar te maken, stierf Bruno in een kluizenarij in Calabrië. Op zijn voorspraak, op voorspraak van de Maagd der Armen, op voorspraak van alle heiligen, treden we nu binnen in deze Eucharistie.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.

In die tijd kwam Jezus in een dorp, waar een vrouw die Martha heette, hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die, gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden. Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg haar dan dat ze mij moet helpen. De Heer gaf haar ten antwoord: Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen? Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie.

Broeders en zusters, vandaag zijn er misschien sommigen die het zouden verdienen dat Jezus hetzelfde zegt tegen hen als in het evangelie. En dat is niet iets om zeer droevig over te zijn. Wanneer Jezus zegt, Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen. Er zijn er veel vandaag die hetzelfde antwoord verdienen. Wij komen hier in Banneu met onze zorgen. Iedereen heeft wel eens zorgen. Wij komen met vele zaken in ons hart naar hier bij Maria, de Heilige Maagd. En wij hopen, wij geloven dat dankzij het gebed van de Heilige Maagd Maria onze zorgen geleidelijk aan zouden verdwijnen. En gelijk hebben we. En dat is het moment dat we misschien iets meer zouden moeten kijken naar de figuur van Maria uit het evangelie van vandaag, de zus van Martha. Het besef moeten we vandaag bekomen dat er maar één ding echt nodig is. Slechts één ding is nodig. En dat is het woord van God. Misschien herinneren we ons dat wanneer de moeder, de Heilige Maagd Maria, en enkele van zijn familieleden Jezus willen zoeken, dat Jezus antwoordt, mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God beluisteren, onderhouden en dus de wil doen van God. Er is maar één ding nodig. De wil van God ontdekken en er naar handelen. En voor sommigen is dat, te midden van de zorgen, misschien een rust. Een troost. Want Jezus, hij leidt met ons mee. Jezus gaat met ons mee. Jezus is de enige die nodig is. En als we hier komen om het gebed te vragen van de Heilige Maagd Maria, dan moeten we in de eerste plaats maar één verlangen hebben in ons hart. En dat is Jezus Christus ontmoeten. Doorheen het voorbeeld van de Heilige Maagd Maria, aan de hand van haar moederlijke zorgen, zeer zeker, maar in de eerste plaats Jezus Christus ontmoeten. Zeg het op dit moment in uw hart. Jezus, ik wil u echt ontmoeten. Jezus, ik wil met u verenigd leven. En jawel, doorheen de handen van Maria geef ik u al mijn zorgen. En soms ben ik een beetje zoals Martha. Maar Martha is een heilige. Martha is nog altijd degene die echt heeft gewerkt ten dienste van Jezus Christus.

naar worden. Ja, zoals de heilige maagd Maria, maar ook zoals de Maria in het evangelie. Ons durven zetten aan de voeten van Jezus Christus. Durven luisteren naar zijn woord. Durven de heilige schrift ter hand nemen en erin lezen. Om Jezus te leren kennen en te ontdekken in ons leven. En de belofte die Jezus in het evangelie geeft, is van zeer groot belang. Maria heeft het beste deel gekozen. En, zie daar de belofte, het zal haar niet ontnomen worden. We zijn allemaal hier met een groot verlangen om op een dag in de hemel te komen. Bij Jezus voor de eeuwigheid. En dat deel dat we wensen te ontvangen in de hemel, kunnen we nu reeds proeven. Kunnen we nu reeds aanraken. En dat is Jezus Christus zelf, dankzij ons geloof. En wanneer we er nu al voor kiezen, niet op het laatste moment, ook al is dat altijd heel goed, maar als we er nu al voor kiezen, het zal ons niet ontnomen worden. Als we kijken naar de verschijningen hier in Banneu, dan zien we Mariette Becot als klein kind een mooie gave en genade ontvangen uit de hemel. De verschijning van Maria, de mooie dame. Die verschijning zal heel haar leven echt wel veranderen. Maar niet dat zij meer en meer in comfort zal kunnen leven, integendeel. Ze zal het lijden kennen, heel haar leven lang. Maar ze zal altijd, te midden van haar zorgen, te midden van het lijden, haar toevlucht zoeken bij de heilige maagd Maria. Omdat ze eigenlijk begrepen heeft, dankzij de moederlijke zorg van Maria, dat er maar één ding echt nodig is. En dat is Jezus Christus. Broeders en zusters, laten we tijdens deze Eucharistie vragen dat wij iets bewuster zouden mogen leven met Jezus. Neem dat voornemen nu in uw hart om meer bewust te gaan leven met Jezus. Dag in, dag uit. En als dat soms wat moeilijk ligt, onze zorgen zijn ons te zwaar, ga dan naar de Moeder Gods. Zij had ook veel zorgen. Zij had ook zwaar te lijden. Maar zij vertrouwde 100% in haar Zoon Jezus Christus. Zij vertrouwde tot aan het einde toe altijd op God. Maria uit het evangelie van vandaag heeft het beste deel gekozen. Aan ons om op dit moment het beste deel te kiezen. En dat beste deel is Jezus Christus in zijn woord en nu ook in de Eucharistie, waarbij hij werkelijk tot bij ons komt om ons de kracht te geven om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. En dat is het beste deel, waarbij we dat deel nooit ontnomen zullen worden. Integendeel, het leidt ons naar het eeuwige leven. Amen.

En zo kreeg u toch een idee van de schoonheid van de Eucharistie dat we die dag hebben mogen ontvangen. En konden we nog eens luisteren naar de homilie van priester Carlo. Na de Eucharistie was het tijd om ook de lichamelijke mens te voeden. En was er natuurlijk het middagmaal in de hospitaliteit, gevolgd door vrije tijd op het heiligdom. In een volgende aflevering gaan we nog een stukje de ziekenzegening, dat is eucharistische aanbidding met zegening van de zieken, dat ook traditioneel plaatsvindt op het heiligdom, meemaken. En kan u nog luisteren naar de volledige conferentie van priester Carlo, die onmiddellijk daarna werd gegeven. Wij zullen onze bedevaartstocht uiteindelijk eindigen aan de bron van de Heilige Maagd Maria in Banneu, onze handen in het water dompelen, en we gaan nog in gesprek met de rector van het heiligdom, die enkele verrassende inzichten met ons deelt. Tot slot zullen wij ons en de radio toewijden aan de Heilige Maagd.

bij wijze van besluit van onze prachtige dag. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het meegaan tot in Banneu en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorstin, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heilige Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 15e hoofdstuk. Een rondgang langs de familie. Alsof er niets aan de hand is, ontwijk ik haar vragen over de ernst van haar ziekte. Maar ik ben wel onzeker. Zou ze het niet moeten weten? Maar hoe moeten we het haar dan zeggen? Ze is pas 8 jaar. Die vraag gaat bij mij en Alexander steeds door het hoofd en we weten niet wat we moeten besluiten. Voor mijn gevoel is er niets moeilijker voor ouders dan tegen hun kind te moeten zeggen dat het gaat sterven. In telefoongesprekken begrijpen de verschillende mensen met wie ik erover praat mijn zwijgzaamheid wel. Eén van hen echter wordt boos en beschuldigend. Wat? Heb je het haar niet gezegd? Voor anderen is het altijd zoveel duidelijker wat je doen moet. En toch word ik steeds heen en weer getrokken. Ik heb altijd gedacht dat het een daad van grote naastenliefde was de stervenden te waarschuwen, opdat ze zich zouden kunnen voorbereiden om voor God te verschijnen. Ja, maar zij is een kind. Moeten we haar met een dergelijke angst laten leven? Is het werkelijk noodzakelijk dat ze weet dat ze gaat sterven? En dan nog, in het ziekenhuis hebben ze gezegd dat ze het eigenlijk wist, diep van binnen. En ik zie best dat ze klaar is en zelf geheiligd. Door een samenloop van omstandigheden lees ik dan net een boek dat in de 19e eeuw geschreven werd door Auguste en Victorine La Secretin du Patrie, die verre familie van Alexander zijn. Onze neef Benoît Arnault heeft het ons geleend, opdat we hen als beschermer zouden kiezen. Het boek verhaalt het stichtende einde van 2 kinderen, die God met 15 en 16 jaar tot zich geroepen heeft. Ik bewonder de vreugde waarmee zij de aankondiging van hun naderende dood hebben ontvangen en ik bid dat dat met Anne-Gabriël ook zo mag zijn. Al heb ik nog steeds niet besloten het uit te spreken. En dan vertel ik haar op 23 juni, zonder dat ik echt begrijp waarom, dat ze waarschijnlijk gaat sterven. De eerste reactie is ontreddering en afwijzing. Ze trekt zich terug uit mijn armen en roept met schorre stem. Nee, nee, ik wil niet doodgaan. Dat kan niet. Ze is doodsbang. Ze loopt heen en weer in de kamer en kijkt verward naar alle kanten. Ik ben zelfs bang dat ze een paniekaanval krijgt. Papa? Waar is papa? Ik wil papa zien. Ik roep Alexander, die snel komt. Ze werpt zich huilend in zijn armen. Op zijn vragende blik leg ik hem uit dat Anne-Gabriël bang is om dood te gaan. We gaan alle drie op de canapé zitten met onze dochter tussen ons in. Met bloedend hart proberen we haar te steunen, om Gods vertrouwen te stellen in die hopeloze situatie. We praten lang met haar over de hemel, over het feit dat de dood geen einde is, maar de overgang naar een betere wereld die gelukkiger is. Ze heeft zich tegen haar vader aangenesteld en huilt zachtjes. Zonder ophouden herhaalt ze: ik wil niet bij jullie weggaan. We zeggen tegen haar
dat ze nooit bij ons weg zal zijn, minder nog dan wanneer ze groot zou worden. Dat ze altijd bij ons zal zijn, in God, en dat ze over ons en het hele gezin zal waken en voor ons een plaats bereiden. Dat wij haar de weg gewezen hebben en dat zij het is die ons nu de weg naar God zal wijzen. We verzekeren haar dat ze vanuit onze armen zal overgaan in die van onze lieve vrouw en dat met Gods genade alles goed zal gaan. We zeggen haar alles wat we kunnen zeggen en langzamerhand komt ze tot rust. Nooit heb ik zo vurig tot de Heilige Geest gebeden en nooit heeft Hij me zo ver weggeschenen. Ze is in een zodanige toestand van shock en wanhoop dat ik zonder aarzelen alles ongedaan zou maken als dat kon. Ik heb Anne Gabriël onthuld dat ze ging sterven, want ik dacht dat ze dat moest weten. Dat het lafheid was van mijn kant als ik zou zwijgen. Ik hoopte dat ze zou reageren zoals die twee verre familieleden met een hemelse vreugde. Maar ze is doodsbang. Ze blijft in de armen van Alexander liggen en geeft geen antwoord. Ze heeft mijn hand gepakt en houdt ons zo allebei aan haar hart gedrukt. Na een goed uur gaat ze uiteindelijk een kaartspelletje met ons doen. Ik zie haar lachen. Ik weet niet hoe ze dat doet. Ik ben van streek. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik erover gesproken heb, dat ik dat slecht heb gedaan en te direct. En dat terwijl ik wel 100 keer in mijn hoofd had voorbereid wat ik haar zou zeggen. En ik heb niets anders weten te vinden om tegen haar te zeggen dan: ja, je gaat sterven. Ik bel mijn zus Eleonore, die me goed ondersteunt en zegt dat het moedig was om het te doen en dat dit het beste bewijs van naastenliefde was. Als ik weer naar beneden ga om de kinderen in bad te doen, wil Anne Gabriël met me spreken. Mama, ik zou je een vraag willen stellen, maar tegelijkertijd ben ik bang dat u ja zult antwoorden. Denkt u werkelijk dat ik doodga? Is het lafheid, nu ik het moeilijkste al gehad heb? Komt het doordat de Heilige Geest me inspireert? Ik antwoord haar niet helemaal vrijuit. Ik zal je zeggen wat de artsen ons gezegd hebben toen we het aan hen vroegen. Ze zeiden: we weten het niet. En ik leg haar uit dat ze nog een nieuwe behandelschema gaan proberen, dat we God om een wonder kunnen vragen, dat onze lieve Heer zal doen wat voor ons het beste is. Ik zeg haar niet dat de artsen niet geloven dat de behandeling werkzaam zal zijn en dat het waarschijnlijk is dat ze zal sterven, nu de ziekte ook het hoofd heeft bereikt. Het lijkt me dat ze al genoeg schokken heeft geïncasseerd voor deze dag. Maar ik waarschuw haar wel dat het gevaar voldoende groot is om er met haar over te spreken. Dan vraag ik haar in tranen om vergeving dat ik haar pijn gedaan heb. Maar, zo zeg ik, dat is omdat het enige wat werkelijk voor mij telt jouw ziel is. Het zou gemakkelijker voor ons geweest zijn om niets te zeggen. Maar datgene wat we absoluut zeker willen stellen, dat is de eeuwigheid die nooit voorbij gaat, in vergelijking met de aarde die zo snel voorbij gaat.

Dan stelt ze me gerust. U hebt me geen pijn gedaan, mama. Ik was alleen heel erg bang. Nu ben ik nog wel een beetje bang, maar ik zeg tegen mezelf dat ik bij onze lieve Heer zal zijn. Wat een opluchting, wat een aanvaarding. Ze gaat verder. Toch is er iets wat me bang maakt. Ik ben te klein om dood te gaan. Hoe gaat dat dan in de hemel? Juist het tegendeel. Ook al kan het heel moeilijk zijn voor kinderen.

dan van u. Ik leg haar uit dat zij, door van ons te houden en ons te gehoorzamen, van God houdt. Dat het normaal is dat ze niet dezelfde geestdrift voelt, omdat hij een geest is en dat het voor haar abstract blijft. Aan het einde van ons gesprek stel ik haar nog een laatste vraag. Als je iets aan God zou moeten vragen, wat zou je dan vragen? Dat ik beter zou worden. Daar bidden we voor. Maar als het de wil van God is dat hij je toch bij zich neemt, dan geef ik jou de opdracht om over ons allemaal te waken en ons naar de hemel te brengen. Je moet, net als de heilige Theresia, je tijd in de hemel doorbrengen met goed te doen op aarde. Dan vertrouwt ze me toe dat ze bang is dat ze zal sterven, als haar vader op zee is. Ik stel haar daarover gerust. Die avond aan tafel zie ik haar nadenken en dan fluistert ze me toe. Straks wil ik u iets zeggen. Als we gebeden hebben en ik haar instop, vertrouwt ze me toe. Mama, ik heb erover nagedacht. Als de chemokuren uiteindelijk niet werken en ik doodga, dan is dat niet erg. Maar zal ik als de medicijnen niet werken, erg veel pijn krijgen? Ik stel haar op dat punt gerust. Het probleem is dat ik me er helemaal niet klaar voor voel. Ik doe alsof ik lach. Als je je er niet klaar voor voelt, dan betekent dat dat je niet doodgaat. Maar zij lacht. Het probleem is dat het me niet lukt om Severien te vergeven. Als ze wat liever was geweest, dan denk ik dat ik het wel gekund zou hebben. Maar zo lukt het me niet. Ik leg haar uit dat het normaal is dat ze zich gekwetst gevoeld heeft, maar dat Severien zeker ook ongelukkig is dat ze zo onaardig gedaan heeft en dat het belangrijkste is dat je wilt vergeven. Ze hoeft alleen maar te zeggen, ik vergeef haar, zelfs als ze het niet denkt en tenslotte zal ze het ook gaan denken. Op den duur zal haar goedheid haar gevoel in de goede richting sturen. Maar het lukt me ook niet om minder ongeduldig te zijn. Natuurlijk moet je daar wel moeite voor doen. Maar vergeet niet dat de medicijnen je heel prikkelbaar kunnen maken. Dat is een van de bijwerkingen van de morfine. Daardoor moet je je niet ongelukkig gaan voelen. Als je wilt, kun je meteen, als je ongeduldig geweest bent, bidden voor degenen tegen wie je ongeduldig was. Dan maakt ze zich weer zorgen dat ze niets heeft om aan onze lieve Heer op te dragen. Ik zeg haar dat ze, omdat we immers niet te kiezen hebben, dan maar haar leven moet opdragen. Als God dat aanneemt, zal hij er goed gebruik van maken. Ze glimlacht omdat ze het begrijpt. Ze is bang om naar het vage vuur te gaan. Dan bidden we nog eens de 7 Onze Vaders van de heilige Brigitta en de beloften die eraan verbonden zijn. Dat beurt haar op. Inwendig zegen ik de hemel die me door tussenkomst van mijn zwager heeft ingegeven om in februari met die gebeden te beginnen. Ze is bang om in de nacht te sterven, dus blijf ik bij haar totdat ze inslaapt. Bij het naar bed gaan verstijf ik. Ik denk net weer aan de beloften van Christus aan de heilige Brigitta. Daaronder is ook de belofte dat men een maand voor zijn dood gewaarschuwd zal worden.

Misschien ben ik er daardoor toe gebracht om aan mijn dochter te onthullen dat ze in levensgevaar verkeerde, terwijl ik tevoren juist had gezegd dat ik dat niet zou doen. Snel maak ik in de geest een berekening. Over een maand is het 23 juli. Nee, dat is onmogelijk. Het is de huwelijksdag van mijn broer Guillaume. Anne-Gabriel moet zelfs de kostbare bruidsleep dragen. Nee, niet 23 juli. Een andere dag. Dat moet. Met alles wat in me is, wijs ik die datum af. En omdat ik het werkelijk heel erg vind, doe ik mijn best het te vergeten. Uit een soort reflex van zelfverdediging. De volgende ochtend staat Anne-Gabriel met een mooie glimlach op. De nacht is goed geweest, zonder de vreselijke pijnen die de artsen hadden aangekondigd. Ik ga met Alexander boodschappen doen en we laten de kinderen over aan de zorgen van hun grootouders. Als we terug zijn, fluistert ze me aan tafel op vertrouwelijke toon toe. Vanmorgen heb ik offers gebracht voor de zielen in het vage vuur en voor meneer de J. Dat is de vader van een vriendin, wiens dood we zojuist hebben vernomen. Dat is heel erg goed, liefje. Zeg, denkt u dat de zielen in het vage vuur die ik heb bevrijd door mijn offertjes iets voor mij zullen kunnen doen als ik dood ben? Denkt u dat zij weten dat er ergens op de wereld een klein meisje van 8 jaar is dat voor hen lijdt? O ja, dat weten ze en ze zijn er heel dankbaar voor. Natuurlijk ben ik tegelijkertijd gesticht en gerustgesteld door alles dat deze woorden suggereren en aanvaarding en nederigheid. En ik dank God ervoor. Het maakt de last minder zwaar om te dragen.

0: We gaan op 25 juni weg uit Montjoie. Ondanks 100 milligram morfine sulfaat per dag en 2 maal daags morfinedruppels zijn de pijnen duidelijk aanwezig en nemen zelf onophoudelijk toe. Anne Gabriel verzet zich heftig tegen ziekenhuisopname, heeft liever pijn en smeekt ons niet met de artsen te overleggen. We houden dus onze mond tot die nacht van 26 op 27 juni, waarin de pijn zo hevig wordt dat we met spoed terug moeten naar Latimon. Zoals bij ieder nachtelijk vertrek neemt haar vader haar mee naar Marseille. Ze krijgt onmiddellijk een infuus met morfine en moet enkele dagen in het ziekenhuis blijven, zodat de oncologen die tijd hebben de juiste dosering voor de morfine te vinden. Ik ga meteen de volgende ochtend Alexander aflossen, want zijn verlof is voorbij. In de ochtend van de 28e zegt ze me onverwacht: "Mama, ik ben bang dat de artsen me een te sterke chemotherapie geven, die mijn hart niet kan verdragen." "Ben je bang om te sterven?" "Ja." "Dat kunnen ze niet doen, liefje. Dat zou een medische fout zijn. Als zij denken dat de chemotherapie te sterk is, dan geven ze die niet. En dat zullen ze ons zeggen. Als de chemotherapie te sterk is, heb ik liever dat ze me die niet geven en dat ze doorgaan met me middelen te geven zodat ik geen pijn heb, totdat mijn lichaam van vermoeidheid inslaapt. Ik ga naar haar bed toe. Als de chemotherapie niet zou werken, zou je dat dan liever niet weten?" Ze geeft niet meteen antwoord en lijkt na te denken. Dan herneemt ze: "Als ik moet sterven, dan weet ik dat liever niet. Tegelijkertijd moet ik er wel klaar voor zijn en dus zou het beter zijn dat ik het wel wist. Ik weet het niet. Ik ben zo bang om bang te zijn. Maar ik denk wel dat je er klaar voor bent. Oh nee, ik weet niet hoe ik het aan moet pakken om minder ongeduldig te zijn." Ik zeg haar nog eens dat ze wel moeite moet doen, maar niet moet blijven stilstaan bij haar ongeduld, dat vaak samenhangt met de hoge dosis morfine die ze krijgt. Ze wil begrijpen waarom medicijnen kunnen maken dat ze zonden doet. Ik leg haar uit dat het geen volwaardige zonden zijn, want dat de medicijnen, door te werken op haar zenuwstel, haar brengen tot reacties waarvoor ze niet verantwoordelijk is. Maar dat dit ook weer geen reden is om geen moeite te doen. We praten nog eens over het moment waarop ik haar vertelde dat ze zou kunnen sterven. Ik zeg haar opnieuw dat we dat voor haar bestwil gedaan hebben. Ze vraagt me waarom. "Het zou heel wat gemakkelijker geweest zijn als je het niet wist." "Ja, dat is waar. Ik was ook erg bang. Maar nu ben ik niet zo bang meer. Ik ben gewoon bang dat ik, als ik voor God sta, al mijn zonden zal zien. Sinds u me dat zei, heeft dat heel wat vragen bij me opgeroepen. Ik heb meer zin om priesters te spreken. Ik denk dat erover spreken met een priester je goed zou doen." "Ja, maar ik heb geprobeerd erover te praten met oom Benoit, maar ik voelde dat hij haast had." "Als je wilt, zullen we kapelaan de Brul bellen, zodat je er met hem over kunt praten, wanneer we weer in Toulon zijn." Daarna komt oom Benoît ook nog. Ik weet dat hij zich niet meteen kan vrijmaken. Ja, dat wil ik wel. Ze glimlacht me toe als ze dat zegt. Dan gaat ze na een korte stilte verder. Ik heb er geen zin in om te weten of ik doodga, maar het zou beter zijn als ik het wel wist, want dan zou ik klaar kunnen zijn. Ik begrijp niet waarom je zo bang bent om niet klaar te zijn. Als je in de hemel komt, ga je regelrecht naar God toe. Ja, maar ik heb in het boek over de zielen in het vage vuur gelezen dat er een heel heilige zuster was, die was gestorven, en dat een andere zuster een visioen had waarin ze Christus de handen naar die zuster zag uitstrekken en dat die zuster niet naar hem toe wilde, omdat ze al haar zonden zag. Voor een volwassene is dat niet hetzelfde. Als iemand zijn armen uitstrekt naar een klein kind, dan aarzelt het niet, maar rent in de armen van zijn ouders. Met onze lieve Heer is dat net zo. Veel later, na de dood van Anne Gabriël, legt kapelaan Dubrul me uit dat de reden daarvan was dat die zuster vasthield aan de goddelijke rechtvaardigheid en niet aan zijn barmhartigheid. En dat alleen daardoor de belediging die God is aangedaan vergeven kan worden. Maar voor nu is die verklaring me onbekend en ik weet niet hoe ik mijn dochtertje, dat door het lezen daarvan heel pijnlijk geraakt is, moet inspreken. Dan gaat ze verder met volle aandacht. Ik weet niet waarom, maar ik heb de indruk dat ik veel meer van Jezus en Maria houd dan van onze lieve Heer. Ik leg haar uit dat liefde niet alleen maar bestaat in gevoel en mooie woorden, maar ook in de wil. Ik neem het voorbeeld van de heilige Teresa van Avila, die een nachtelijke periode in haar geloof heeft doorgemaakt en tot wie Christus gezegd heeft dat zij hem het liefst was in haar ergste momenten van twijfel. Haar strijd om hem, koste wat het kost, trouw te blijven, was een onweerlegbaar bewijs van haar liefde voor hem. Ze glimlacht weer en ik ga verder. In ieder geval, als jij zou moeten heen gaan om God te ontmoeten wanneer de chemotherapie niet zou werken, dan zouden we niet in het ziekenhuis blijven. We zouden dan thuis blijven, want we hebben de artsen duidelijk gezegd dat jij een enorme hekel hebt aan het ziekenhuis. En verder, en dat beloof ik zal heilige missen laten opdragen voor je ziel. We weten dat de mis datgene is wat de zielen het beste bevrijdt. Ik beloof je, zo gauw jij je ogen sluit, bel ik oom Benoît op dat hij een mis opdraagt, opdat jij naar de hemel mag gaan, en ik weet zeker dat hij dat zal doen. Ja, knikte ze, terwijl ze weer glimlacht. Omdat je zo bang bent om dood te gaan en omdat je niet weet of je het moet weten of niet, is het maar het beste om onze lieve vrouw te vragen dat zij het je laat weten en dat zij voor je zorgt zodat je niet bang bent. Terwijl ze inslaapt, zeg ik tegen haar dat ik haar nu laat uitrusten en zeg erbij: wat je het best kunt doen, is onze lieve vrouw zeggen dat je bang bent om te sterven en haar te vragen je te helpen. Dat is echt een woord te veel. Bij het horen van wat ik zeg, zit Anne Gabriël opeens rechtop in bed. Maar ik wil niet doodgaan.
1: Nee, ik zeg niet dat je doodgaat.
0: Wees maar gerust, je gaat nu niet dood.
1: Maar ik wilde alleen maar zeggen dat als je onze lieve vrouw vraagt om ervoor te zorgen, dan kan dat alleen maar goed zijn.
0: O ja. Ze glimlacht en slaapt al gauw in.
1: Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder met het 15e hoofdstuk. Tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aangekomen aan het jaar 1887 en we zijn net na de zomer. Theresia heeft besloten in haar hart om Gods wil te volgen en binnen te treden in de Karmel van Lisieux, waar reeds twee oudere zussen van haar aanwezig zijn, Marie en Pauline. Pauline is verheugd en geeft, voor zover dat nodig is, toestemming. Marie daarentegen, de oudste zus, is niet overtuigd. Wel is ze overtuigd van de roeping van Therese, maar ze is nog veel te jong. Therese is net nog geen 15 jaar. 15 jaar zal ze worden 2 januari 1888. En het kerkelijk recht in die tijd schreef voor dat men kon binnentreden in de Karmel vanaf 16 jaar. Praktisch gezien was dat meestal vanaf 17 jaar of ouder. En dus denkt Marie dat Therese maar wat moet wachten. Therese is reeds naar haar vader gegaan en van haar vader heeft zij de toestemming gekregen om vervroegd binnen te gaan. Maar dan is er nog de nonkel, de broer van de moeder van Therese, gestorven moeder Zélie Martin. En de broer, nonkel Isidore, moest ook een toestemming geven. Hij was namelijk officieel medeverantwoordelijk voor de kinderen van de Martins. Hij zal zijn toestemming niet geven. Wederom is hij overtuigd van de roeping van Therese. Maar zou het niet beter zijn om de roeping te laten volwassen worden, te laten rijpen en dus nog een beetje te wachten vooraleer Therese mag binnengaan? Dat is het eerste obstakel. En dat obstakel zal bewerkt worden, voornamelijk begin van de maand oktober 1887. De zus Pauline zal een brief schrijven naar nonkel Isidore met de vraag, zonder te veel invloed te geven, met de vraag of Therese al dan niet zou mogen binnentreden, omdat het werkelijk de wil van God is. En het is pas na 2 weken, eind oktober, dat nonkel Isidore ja zal zeggen. Maar dan komen er nog obstakels. Zo zal in de eerste plaats de pastoor van de parochie in Lisieux geen toestemming geven. Moest hij daarvoor toestemming geven? Ja, eigenlijk wel. Want hij was van de bisschop van het bisdom Bayeux-Lisieux verantwoordelijk voor het klooster van de Karmel in Lisieux. En wederom zal hij zeggen dat Therese maar wat moet wachten, vooraleer zij binnentreedt. Wederom is het de leeftijd die speelt. Maar, zegt hij erbij, ik zal wel gelukkig zijn als de bisschop u wel toestemming geeft, maar ik kan dat niet. Hij zegt dat hij ook maar een vicaris is van de bisschop. En zo zal het gebeuren, op 31 oktober 1887, dat Therese samen met haar vader naar de bisschop van Bayeux-Lisieux gaat, die woonachtig was in Bayeux zelf, enkele kilometers van Lisieux. Ze gaan er met de trein naartoe en ze worden verwacht bij de bisschop. De bisschop zelf zal zijn toestemming niet kunnen geven, maar hij belooft over Therese te zullen praten met verschillende mensen in Lisieux om een oordeel te kunnen vellen. Maar hij zegt er vooraf aan toe dat het waarschijnlijk een nee zal zijn. Nu wil het dat de familie Martin, de vader, met de twee dochters Céline en Therese, dat zij hadden afgesproken om de diocesane reis naar Rome mee te maken. En dus wordt er tijdens het gesprek met de bisschop ook gesproken over die reis naar Rome. De bisschop zelf zal niet deelnemen, maar wel een bisschop van het bisdom ernaast. Dat is het bisdom van Coutances. En beide bisdommen
zullen deze reis organiseren op weg naar Rome, via verschillende andere steden die men zal bezoeken. Een hele mooie, lange reis. Therese ziet er al naar uit. En ze hebben ergens de verwachting dat ze de paus van die tijd, dat was paus Leo XIII, dat ze hem zullen zien en ontmoeten. En de vader van Therese zal op het moment dat hij spreekt met de bisschop zelfs zeggen: als u geen toestemming geeft, en dat zegt hij op een hele vriendelijke manier, als u geen toestemming geeft, dan zal mijn dochter het zelfs waarschijnlijk vragen aan de paus. De bisschop, zeker ook onder de indruk van de gedurfdheid van de vader, zal toch op een goede manier afscheid nemen van Therese en haar vader. Therese is ongelukkig. Ongelukkig omdat ze denkt dat haar plan om binnen te treden in de Karmel eigenlijk te veel obstakels kent. Maar ze geeft de moed niet op. De bisschop had nog beloofd dat ze tijdens haar reis naar Italië en naar Rome waarschijnlijk nog een officieel antwoord zou mogen verwachten van hem, van de bisschop dus, of ze al dan niet zou kunnen intreden in de Karmel. Maar op dit moment stuit zij dus op een nee. En het plan om binnen te treden op kerstmis 1887, een jaar na haar volledige bekering wel, is misschien niet echt haalbaar. We lezen even een korte passage uit de autobiografie van Therese, waarin ze schrijft over de ontmoeting met de bisschop. En zo schrijft Therese: we wachten op hem in zijn kamer. Daar stonden drie enorme fauteuils voor de schoorsteen, waarin een flink vuur brandde. Toen we zijn hoogwaardigheid zagen binnenkomen, knielde papa naast mij neer om zijn zegen te ontvangen. Daarna liet monseigneur papa plaatsnemen in een van de fauteuils, zette zich tegenover hem en meneer Reveroni, dat is de vicaris-generaal, ook aanwezig, wilde mij in de middelste fauteuil laten zitten. Uit beleefdheid sloeg ik dit af. Maar hij hield voet bij stuk en zei dat ik moest laten zien of ik in staat was om te gehoorzamen. Ik ging toen zitten zonder tegenstribbelen en tot mijn verbazing nam hij toen een stoel, terwijl ik weggezonken zat in een fauteuil waar er vier als ik gemakkelijk in hadden gekund. Ik hoopte dat papa het gesprek zou openen, maar hij zei tegen mij dat ik zelf aan monseigneur het doel van ons bezoek uiteen moest zetten. Ik deed dit zo welsprekend mogelijk. Zijn hoogwaardigheid, die gewend was aan welsprekendheid, scheen niet erg onder de indruk van mijn betoog. In plaats daarvan zou één enkel woord van meneer de directeur van de Karmel veel meer effect hebben gehad. Maar dat woord was er niet, en zijn tegenovergestelde mening pleitte geenszins in mijn voordeel. Monseigneur vroeg mij of ik al geruime tijd in de Karmel wilde intreden. O ja, monseigneur, zei ik, al heel lang. Kijk eens aan, zei meneer Reveroni, lachend. U kunt toch niet volhouden dat u daar al 15 jaar lang naar verlangt? Dat is zo, antwoordde ik ook lachend. Maar ik hoef er toch niet veel jaren af te trekken, want ik wil de zuster worden zodra ik mijn verstand leer te gebruiken. En ik wilde naar de Karmel direct toen ik die goed had leren kennen, want ik vond dat in die orde alle verlangens van mijn ziel vervuld zouden worden. Ik weet niet of dat precies de woorden zijn die ik toen gesproken heb. Ik geloof dat het nog minder fraai gesteld was, maar dat is wel de zin ervan. In de mening dat dit papa aangenaam zou zijn, probeerde monseigneur mij nog enkele jaren bij papa te laten blijven. Hij was dan ook niet weinig verrast en gesticht toen hij zag dat papa mijn partij trok en meevroeg om toestemming voor mij
om met 15 jaar te mogen intreden. Maar het haalde allemaal niets uit. Hij zei dat er eerst een onderhoud nodig was met de directeur van de Carmel, alvorens hij hierover een beslissing kon nemen. Ze hadden mij niets kunnen vertellen wat mij meer verdriet deed, want ik wist hoe onze directeur zich vierkant tegen het plan verzette. Zonder rekening te houden met de raad van meneer Reveroni liet ik niet alleen diamanten zien aan monseigneur, maar ik gaf ze hem in overvloed. Ik zag wel dat hij getroffen was. Hij drukte mijn hoofd tegen zijn schouder en liefkoosde mij zoals hij dat naar het schijnt nooit bij iemand gedaan had. Hij zei mij dat alles nog niet verloren was, dat hij heel blij was dat ik naar Rome zou reizen om mijn roeping te versterken en dat ik blij moest zijn in plaats van te schreien. Hij zei er nog bij dat hij de volgende week toch in Lisieux moest zijn en dan over mij zou spreken met de pastoor van de Sint-Jacob en dat ik zeker in Italië antwoord van hem zou krijgen. Ik begreep wel dat het niets zou uithalen als ik nog langer zou blijven aandringen. Ik had overigens geen pijlen meer op mijn boog, want al de bronnen van mijn welsprekendheid waren uitgeput. Monseigneur leidde ons naar de tuin. Papa bezorgde hem vrolijke ogenblikken toen hij hem vertelde dat ik mijn haar had opgestoken om er ouder uit te zien. Dit is hem goed bijgebleven, want monseigneur spreekt niet over zijn dochtertje zonder het verhaal van de haren erbij te vertellen. Meneer Reveroni liep met ons mee tot aan de uitgang van de tuin. Hij zei tegen papa dat hij zoiets nog nooit had meegemaakt. Een vader die er al evenzeer op uit is om zijn kind aan de goede God te geven als dat kind zelf. En zo hebben we deze mooie getuigenis van Therese, die niet mag binnentreden in de Carmel op 15 jaar. Maar dan komt de reis naar Rome. En daarover zo dadelijk meer.

En nu zijn we aangekomen aan de reis naar Rome. De reis, zeg maar, van haar leven. De eerste maal dat Thérèse echt gaat reizen en veel zal zien. Ze zal veel bezoeken, beginnend in Parijs. In Parijs gaat de vader, zeer speciaal met zijn dochters, naar Onze Lieve Vrouw van de Overwinning, Notre-Dame de Victoire. Het is in die basiliek dat Thérèse iets zal zeggen. Namelijk dat ze daar nogmaals de bevestiging krijgt dat Maria ooit naar haar heeft geglimlacht en dat het Maria is die haar heeft genezen toen ze ziek was enkele jaren geleden. Voor Thérèse een bevestiging van ook haar mariale roeping. Het is vanaf dan dat Thérèse ook openbaar Maria zal benoemen met de naam Mama. Natuurlijk, ze heeft haar eigen moeder reeds moeten afgeven op 4,5 jaar. En zij zal Maria nu echt kunnen zien als een echte moeder, als een mama. En zo is Maria zeker ook voor Thérèse. We weten ook dat zij deze reis eigenlijk beleeft als verdieping van haar roeping, maar ook met een intentie om te mogen binnentreden op 15-jarige leeftijd in de Karmel van Lisieux. Het was een grote en belangrijke reis. Twee bisdommen organiseerden deze reis. In totaal waren er bijna 200 aanwezigen. 200 bedevaarders die met de trein op weg gingen. Zo waren er 111 mensen uit het bisdom van Coutances, waaronder één bisschop, 38 priesters en 72 anderen. Uit het bisdom Bayeux waren er 70 mensen, waaronder 28 priesters en dan nog 42 anderen. En dan waren er nog verschillende mensen vanuit andere bisdommen aangesloten aan deze bedevaart, in totaal 16 mensen, waaronder 6 priesters en 10 anderen. In totaal dus 197 mensen, met 197 vertrokken naar Italië. Voor Thérèse, die een beetje schuchter was, verlegen, met een zwakke gezondheid, die het sociale leven op school moeilijk aankon, was dit een echte grote reis. Een grootse reis. En ze zal dit evenement in haar autobiografie zeer ruim bespreken. In totaal zal zij 24 bladzijden besteden aan die reis naar Rome. Natuurlijk, het was de enige grote en de grootste reis die ze heeft meegemaakt in haar korte leven. Vandaar ook dat het voor haar een grote indruk op haar heeft nagelaten. We gaan het bij het begin, zoals we het reeds eventjes hebben vernoemd, hebben over de ontmoeting van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Overwinningen. Notre-Dame de Victoire. Thérèse schrijft daarover het volgende. In Parijs hebben we al de wonderen van de hoofdstad gezien. Ik voor mij vond er maar één enkel bij dat mijn hart stal. Dat wonder was Onze Lieve Vrouw van de Overwinningen. Ach, ik zou niet kunnen uitdrukken wat ik voelde toen ik aan haar voeten knielde. De genaden die zij mij schonk, brachten mij zo in ontroering dat ik mijn geluk alleen met mijn tranen kon vertolken, net als op de dag van mijn eerste communie. De Heilige Maagd deed mij verstaan dat zij het werkelijk geweest was die tegen mij geglimlacht had en die mij had genezen. Ik begreep dat zij over mij waakte, dat ik haar kind was, en ik kon haar dan ook alleen maar de naam Mama geven, want die leek mij nog liever dan moeder.
Met hoeveel vuur heb ik niet tot haar gebeden om mij altijd te behoeden en om al heel gauw mijn droom tot werkelijkheid te doen worden en mij te verbergen in de schaduw van haar maagdelijke mantel. Dat was een van mijn eerste verlangens die ik als kind koesterde. Toen ik groter werd, begreep ik dat het mij juist in de Karmel mogelijk zou worden om werkelijk de mantel van de Heilige Maagd te vinden. Naar die vruchtbare berg ging heel mijn verlangen uit. Ik smeekte ook tot onze lieve vrouw van de overwinningen om alles van mij weg te nemen wat mijn zuiverheid zou kunnen bevlekken. Ik wist wel dat ik op zo'n reis naar Italië heel wat dingen zou tegenkomen die mij in de war konden brengen. Vooral omdat ik het kwaad niet kende, was ik bang dat ik het zou ontdekken. Want ik had nog niet ervaren dat alles zuiver is voor hen die zelf zuiver zijn, en dat de eenvoudige en eerlijke mens nergens kwaad in ziet, omdat het kwaad alleen maar bestaat in een onrein hart en niet in levenloze voorwerpen. Ik bad ook tot Sint-Jozef om over mij te waken. Sinds mijn kinderjaren ging mijn devotie voor hem samen met mijn liefde voor de Heilige Maagd. Iedere dag bad ik tot hem het gebed: O Sint-Jozef, vader en beschermer van de maagden. En ik begon dan ook zonder vrees aan mijn verre reis. Ik was zo goed beschermd dat het mij onmogelijk leek nog angst te hebben. De reis van haar leven begint dus goed. Ze heeft geen angsten. Ze vertrouwt op onze lieve Heer. Ze vertrouwt op de Heilige Maagd Maria. En Therese spreekt ook over haar speciale devotie tot de heilige Jozef. Dit was niet iets dat unieks was binnen de Karmel. Vele zusters in de Karmel hebben een hele grote devotie voor de heilige Jozef, waaronder natuurlijk de hervormster, de heilige Therese van Avila, de grote Therese. En zo zal ook de kleine Therese belang hebben bij de heilige Jozef. En ze zal haar reis toevertrouwen en vooral ook de gevaren van geconfronteerd te worden met de wereld, zoals zij dat zag in haar tijd, om die bij de heilige Jozef neer te leggen, opdat de heilige Jozef haar zou beschermen, blijvend zou beschermen. En dat zal zeker gebeuren. De reis is goed begonnen. Ze laat haar zorgen achterwege en ze vertrouwt nu alleen nog maar op de Heer. Ze vertrouwt op God met die zekerheid dat zij misschien van de paus wel de goedkeuring zal ontvangen om binnen te treden in de Karmel. Daarover later meer. Maar nu eerst die grote reis. Deze begint in Parijs. De vader kende Parijs zeer goed. Hij vond die stad wel gevaarlijk, maar tegelijkertijd mooi, met zoveel geschiedenis. Ook de moeder van Therese had deze stad leren kennen, maar ze was er meer bang voor. Voornamelijk omdat haar broer, nonkel Isidore, daar had gestudeerd en toen wat was afgedwaald van het geloof. Dat geloof zal nonkel Isidore terugvinden, gelukkig maar dankzij het gebed van zijn twee zussen. En voornamelijk ook het gebed van zijn zus, die visitandine was bij de visitandinen en die zoveel voor hem had gebeden. Therese begint haar reis dus in Parijs. En er is maar één ding die voor haar belangrijk is. Dat is die aanwezigheid van de heilige maagd Maria in haar basiliek, onze lieve vrouw van de overwinningen. En zo is zij vertrokken naar Rome. Er is dan ook een hele mooie passage die we na de pauze zullen lezen, want ze zal voor de eerste keer het hooggebergte zien en o zoveel sneeuw zien. Daarover zo dadelijk meer.

De reis, de bedevaart naar Rome, die Therese meemaakt met het bisdom, wel zal een grote impact hebben op haar leven. Ze zal de wereld voor het eerst echt zien. De reis begon op 4 november 1887 en ze passeerden eerst in Parijs. Daarna gingen ze met de trein verder, doorheen Zwitserland. En daarover zegt Therese het volgende. Voordat wij in de eeuwige stad het doel van onze bedevaart aankwamen, mochten wij nog heel wat prachtige dingen zien. Eerst kregen wij Zwitserland met zijn bergen, waarvan de top door de wolken onzichtbaar is. Zijn sierlijke watervallen, die op duizenderlei wijzen omlaag storten. Zijn diepe dalen, gevuld met reusachtige varens en roze heiden. Ach, wat hebben deze prachtige dingen van de natuur, zo kwistig overal verspreid, mij veel goed gedaan. Hoe hebben zij mij omhoog getild, naar hem die er behagen in schiep, om zulke meesterwerken rond te zaaien op deze aarde van ballingschap, die maar één dag duurt. Ik had geen ogen genoeg om te kijken. Als ik bij het portier stond, hield ik haast mijn adem in. Ik had aan beide kanten van de wagon tegelijk willen staan, want als ik mij omdraaide, kreeg ik weer heel andere, prachtige landschappen te zien. Soms bevonden wij ons boven op een berg. Onder onze voeten lagen afgronden, waarvan je de diepte niet kon peilen, klaar om ons op te slokken. Of ook wel een alleraardigst dorpje, met zijn leuke houten huizen en zijn klokkentoren, waarboven zachtjes enkele stralend witte wolken dreven. Even verder zag je dan weer een wijds meer, dat verguld werd door de laatste stralen van de zon. De rustige, heldere golven hadden de kleur gekregen van het hemelblauw, dat gemengd werd met de gloed van de ondergaande zon. Die golven boden aan onze verbaasde blikken het meest poëtische en verrukkelijke schouwspel dat er bestaat. Ver aan de wijde horizon kon je de bergen zien die door hun vage omtrekken haast aan het gezicht onttrokken waren. Maar de zon deed hun besneeuwde toppen helder oplichten en zij verhoogden zo nog de bekoorlijkheid van het meer dat wij al zo mooi vonden. Een mooie beschrijving die Therese hier geeft van hetgeen zij ziet. En we zien in haar terug die grote liefde voor de natuur, het is te zeggen voor de schepping van God. Want zij weet als geen ander van waar die schoonheid van de natuur komt. Die is alleen maar schoon omdat ze haar schepper herkent. Zij herkent die in de zaken die zo mooi zijn geschapen, omwille van de mens ook. Heel belangrijk, hoezeer Therese zegt dat alles wat ze ziet haar doet opkijken naar de grote God, de liefdevolle God. Voor ons misschien vandaag ook een aanwijzing om de pracht van de natuur te bekijken, te mediteren en daarin ook de grootheid en de almacht van de Schepper te ontdekken. Therese heeft dat zeker gedaan. Nadat ze van Parijs zijn vertrokken, gaan ze dus doorheen Zwitserland en de eerste grote passage is Milaan. In Milaan zullen ze een stopplaats hebben en zullen ze een bezoek brengen aan het mooie dat Milaan te bieden heeft. Hierover zegt ze het volgende. Nadat ik voor de macht van de goede God in bewondering had gestaan in de bergen, mocht ik ook nog de macht bewonderen die hij aan zijn schepselen had gegeven. De eerste stad die wij in Italië bezochten was Milaan. De kathedraal, die helemaal uit wit marmer is opgetrokken met zijn ontelbaar vele standbeelden,
bekeken wij tot in de kleinste details.

En zo ging het overal. Therese heeft de mooie natuur gezien in de bergen van Zwitserland. En nu ziet zij de grootse en mooie werken die de mens heeft gemaakt en dit voor God. Bijvoorbeeld de kathedraal van Milaan, met daarbij natuurlijk ook de heilige Carolus Borromeus, die bisschop was van Milaan en die begraven is in de kathedraal. Alles gaat naar God. Is het nu de natuur om de schepping te zien die de schepper ons heeft gegeven? Of is het het grootste dat de mens heeft kunnen maken? Alles gaat voor Therese helpen om dichter bij God te komen. En natuurlijk is het ook een reis, niet alleen om te kijken en te zien, maar ook om te beleven. En ze heeft ook enkele mensen leren kennen. Zo zal ze besluiten zelfs dat het goed is en interessant om mensen te bestuderen als je op het punt staat om je uit de wereld terug te trekken. En zo geeft ze een voorbeeld. Een oude heer, een Fransman, die zeker niet zo poëtisch van aard was, keek ons tersluiks aan en zei op laatdunkende toon, alsof het hem herinnerde dat hij onze bewondering niet kon delen, "Nou, wat zijn de Fransen toch enthousiast? Ik geloof dat die beste man beter gedaan had om thuis te blijven, want ik heb geen moment gemerkt dat hij met de reis was ingenomen. Hij was vaak bij ons in de buurt en hij had altijd iets om op te vitten. Hij mopperde op de rijtuigen, de hotels, de mensen, de steden, kortom op alles en nog wat. Papa probeerde hem in zijn gebruikelijke grootmoedigheid wat op te monteren. Stond hem zijn zitplaats af enzovoort. Want hij voelde zich overal op zijn gemak, omdat hij een karakter bezat dat helemaal tegenovergesteld was aan dat van zijn vervelende buurman. Ach, wat hebben wij toch uiteenlopende types meegemaakt. Het is erg interessant de mensen te bestuderen als je op het punt staat om je uit de wereld terug te trekken. Een mooi voorbeeld van een menselijk contact, waarmee Therese op dat moment in haar leven eigenlijk nog maar weinig mee te maken had. Zij ontdekt mensen die volledig anders zijn, die anders denken, maar die nog altijd met liefde worden benaderd. Maar tegelijkertijd spreekt ze op een hele realistische manier haar gedachten uit. Gedachten over het feit dat het niet goed is om altijd maar te klagen. Er zijn er, ook onder ons waarschijnlijk, die altijd wel iets vinden om over te klagen. En dat is niet hetgeen dat Therese wil. Dat noemt zij zelfs een ander type. Zij klaagt niet. En is dat misschien geen goede afsluiter voor vandaag? Gewoon eens niet klagen. En altijd naar onze lieve Heer kijken om van Hem alles te verwachten. Therese doet dat ook en zal zo haar bedevaart naar Rome verder zetten. Over die verdere bedevaart zullen we het in een volgende catechese hebben, waarbij dan ook ter sprake komt dat Therese paus Leo XIII zal ontmoeten. En na die reis, wel, zal er misschien een opening komen opdat ze vervroegd mag binnentreden in de Karmel.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
5: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
2: Heilige Artsengel Michael,
6: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 10. Wat bestond vanaf het begin, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat we hebben aanschouwd en onze handen hebben aangeraakt, het woord dat leven is, daarover spreken wij. Ja, het leven is verschenen. We hebben het gezien, we getuigen ervan en we verkondigen het aan u. Het leven, het eeuwige, dat bij de Vader was en dat aan ons is verschenen. Wat we hebben gezien en gehoord, dat verkondigen we ook aan u, opdat u met ons verbonden bent. En onze verbondenheid is een verbondenheid met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven dit om onze vreugde volkomen te maken. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg gaan in de duisternis, liegen we en doen we de waarheid niet. Maar als we onze weg gaan in het licht, zoals hij zelf in het licht woont, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van zijn Zoon Jezus ons van elke zonde. Als we zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als we onze zonde belijden, is hij zo getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Maar als we zeggen dat we geen zonde bedreven hebben, maken we hem tot leugenaar. Dan woont zijn woord niet in ons.

De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 29. Kinderen, ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen, we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is, die onze zonde uitwist en niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld. Hoe weten we dat we God kennen? Doordat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar. In zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Daardoor weten we zeker dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij met God verbonden is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft. Geliefde, niet over een nieuw gebod schrijf ik u, maar over een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Het oude gebod is het woord dat u hebt gehoord. Toch is het ook weer een nieuw gebod, dat werkelijkheid is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te wonen, maar zijn broeder haat, die woont nog steeds in duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie zijn broeder haat, woont in duisternis. Hij tast in het donker en weet niet waarheen zijn weg hem voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Ik schrijf u, kinderen, dat uw zonden vergeven zijn ter wille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, dat u hem kent die er was vanaf het begin. Ik schrijf u, jonge mannen, dat u de boze overwonnen hebt. Kinderen, ik schrijf u dat u de Vader kent. Ik schrijf u, vaders, dat u hem kent die er was vanaf het begin. Ik schrijf u, jonge mannen, dat u sterk bent. Gods woord woont in u en u hebt de boze overwonnen. Verlies uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, woont de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit, dat alles komt niet van de Vader, maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. Maar wie de wil doet van God, blijft in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur. U hebt gehoord dat de antichrist moet komen. Inderdaad, er zijn nu al vele antichristen opgestaan en daardoor weten we dat het laatste uur is aangebroken. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze behoorden niet werkelijk tot ons. Hadden ze tot ons behoord, dan waren ze bij ons gebleven, maar het moest duidelijk worden dat ze geen van allen bij ons horen. Ook u bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. En ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u haar kent en omdat de leugen onverenigbaar is met de waarheid. Wie is de leugenaar? Wie anders dan hij die loochent dat Jezus de Messias is? De antichrist is hij die de Vader en de Zoon verloochent. Wie de Zoon verloochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Wat u betreft, zorg ervoor dat in u blijft leven wat u vanaf het begin gehoord hebt. Dan zult u zelf in de Zoon blijven en ook in de Vader. En u kent de belofte die hij onszelf gedaan heeft, de belofte van eeuwig leven. Dit schrijf ik u met het oog op hen die u op een dwaalspoor willen brengen. Wat u zelf aangaat, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft u bij. U hebt geen andere leraar nodig. Alles wat zijn zalving u leert, is waar en zonder bedrog. Blijf in hem zoals zijn zalving u heeft geleerd. En nu, kinderen, blijf in hem. Dan zijn wij vol vertrouwen als hij zal verschijnen en hoeven we ons bij zijn komst niet te schamen. Daar u weet dat hij rechtvaardig is, moet u inzien dat ieder die de gerechtigheid doet, ook uit hem geboren is.

De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft? We worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. Geliefden, nu al zijn we kinderen van God, en wat we zullen zijn is nog niet verschenen. Maar we weten dat wanneer Hij zal verschijnen, we aan Hem gelijk zullen zijn, want we zullen Hem zien zoals Hij is. Wie dit van Hem verwacht, maakt zich rein zoals Jezus rein is. Wie zonde doet, overtreedt Gods wet, want de zonde is Gods wet overtreden. En u weet dat Jezus verschenen is om de zonde weg te nemen, en er is in Hem geen zonde. Wie in Hem blijft, zondigt niet. De zondaar heeft Hem niet gezien en kent Hem niet. Kinderen, laat niemand u op een dwaalspoor brengen. Wie de gerechtigheid doet, is een rechtvaardige, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is een kind van de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. En de Zoon van God is juist verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken. Wie uit God geboren is, zondigt niet, want de goddelijke levenskiem blijft werkzaam in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan kan men de kinderen van God en de kinderen van de duivel onderscheiden. Wie de gerechtigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten lief hebben. We mogen niet zijn zoals Kaïn, die een kind van de boze was en zijn broer vermoordde. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer goed. Broeders en zusters, wees niet verwonderd als de wereld u haat. Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven. We weten het, omdat wij onze broeders lief hebben. De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat een moordenaar het eeuwig leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van Jezus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder? Kinderen, we moeten niet lief hebben met woorden en leuzen, maar met daden die waarachtig zijn. Daardoor komen we aan de weet dat we uit de waarheid zijn en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart, ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt, mogen we vrijmoedig met God omgaan. We krijgen van Hem alles wat we vragen, omdat we ons houden aan zijn geboden en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod: van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben zoals hij ons heeft bevolen. Wie zich houdt aan zijn geboden, blijft met God verbonden en God met hem. En dat hij met ons verbonden blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven.

De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 21. Geliefden, vertrouw niet elke geest. Onderzoek de geesten om te zien of ze wel van God komen. Want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan, zijn veel valse profeten. Hieraan herkent u de geest van God. Iedere geest die erkent dat Jezus Christus mens is geworden, komt van God. Iedere geest die dit van Jezus loochent, komt niet van God. Het is de geest van de antichrist. U hebt gehoord dat hij zal komen, maar hij is al in de wereld, nu al. Kinderen, u hoort bij God en u bent sterker dan de valse profeten, want hij die u bezielt is machtiger dan hij die de wereld beheert. Ze horen bij de wereld, daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld en luistert de wereld naar hen. Maar wij horen bij God, en wie God werkelijk kent, luistert naar ons. Wie niet van God is, weigert naar ons te luisteren. Zo onderscheiden we de geest van de waarheid van de geest van de dwaling. Geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is uit God geboren en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is onder ons verschenen, doordat hij zijn enige zoon in de wereld gezonden heeft om ons door hem het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde, niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. En hij heeft zijn zoon gezonden om onze zonde uit te wissen. Geliefde, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat we met hem verbonden blijven, zoals hij verbonden is met ons, dat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de redder van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben we de liefde leren kennen die God voor ons heeft en wij geloven in haar. God is liefde. Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. Hoe volmaakt onze liefde nu al is, zal blijken uit onze vrijmoedigheid op de dag van het oordeel, omdat wij in deze wereld leven zoals Jezus. Liefde laat geen ruimte voor vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees duidt op straf, en wie vreest is niet volgroeid in de liefde. Wij hebben lief omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. Maar als iemand zegt dat hij God lief heeft terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, kan hij God niet lief hebben die hij nooit heeft gezien. Dit gebod hebben wij dan ook van hem gekregen: wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben.

De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 21. Wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren. Welnu, wie de Vader lief heeft, heeft ook liefde voor wie uit hem geboren is. Hoe weten we dat we de kinderen van God lief hebben? Er is maar één bewijs, dat we God lief hebben en ons houden aan zijn geboden. God liefhebben wil zeggen, zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is gekomen met water en bloed, Jezus Christus. Hij is niet door water alleen gekomen, maar door water en door bloed. De Geest getuigt het, omdat de Geest de waarheid is. Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan nemen we zeker dat van God aan, dat zoveel groter gezag heeft. God zelf waarborgt het getuigenis dat hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen geloof schenkt, maakt hem tot een leugenaar, want hij weigert Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden. En dit is de inhoud van het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven gevonden. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet. Ik heb u deze brief geschreven om u ervan te overtuigen dat u eeuwig leven hebt, u allen die waarachtig gelooft in de naam van de Zoon van God. Ons vertrouwen in God geeft ons de zekerheid dat hij naar ons luistert, als wij hem iets vragen overeenkomstig zijn wil. En als we weten dat hij naar al ons vragen luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat we krijgen wat we hem in onze gebeden hebben gevraagd. Als iemand zijn broeder een zonde ziet doen die niet tot de dood voert, moet hij voor zijn broeder bidden, en God zal hem in leven houden, dat wil zeggen, als zijn zonde hem niet doodt. Want er is een zonde die tot de dood voert. Hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet. Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is, brengt niet elke zonde de dood. We weten dat wie uit God is geboren, niet zondigt. De Zoon van God beschermt hem, en de boze heeft op hem geen vat. Wij weten dat we bij God horen, terwijl de hele wereld in de macht van de boze is. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen. En wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus zijn Zoon. Dit is de ware God. Dit is eeuwig leven. Kinderen, pas op voor afgoden.

De tweede brief van Johannes. De oudste aan de uitverkorene vrouw en haar kinderen, die ik waarachtig lief heb, en niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben erkend, terwille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zullen met ons zijn, vanwege God de Vader en Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik was heel verheugd dat ik enige van uw kinderen heb ontmoet, die in waarheid leven volgens het gebod dat wij van de Vader hebben ontvangen. En nu bid ik u, vrouw, en het is geen nieuw gebod waarover ik u schrijf, maar het gebod dat wij vanaf het begin hebben gehad. Laten wij elkaar lief hebben. En hierin bestaat de liefde. Dat wij een leven leiden naar zijn geboden. Naar dit gebod dat u vanaf het begin hebt vernomen, moet u leven. Want veel bedriegers zijn naar de wereld uitgegaan. Zij logenen dat Jezus Christus mens is geworden. Dat is het kenmerk van de bedrieger en de antichrist. Neem u in acht, anders zult u, in plaats van het volle loon te ontvangen, de vruchten van onze arbeid verliezen. Iedereen die te ver wil gaan en niet bij de leer van Christus blijft, heeft God niet. Wie bij de leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem dan niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, deelt in zijn slechte daden. Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, doe ik het liever niet op papier en met inkt. Ik hoop bij u te komen en mijn mondeling met u te onderhouden. Dan zal onze vreugde volkomen zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u.

De derde brief van Johannes. De oudste aan zijn geliefde Gaius, die hij oprecht lief heeft. Geliefde, boven alles bid ik dat het u goed gaat en dat u gezond bent, zoals uw ziel gezond is. Ik was heel verheugd dat de broeders die hier kwamen een goed getuigenis gaven van uw leven in de waarheid, zoals het ook in werkelijkheid is. Ik ken geen grotere vreugde dan te horen dat mijn kinderen in de waarheid leven. Geliefde, uw trouw blijkt uit wat u doet voor de broeders, ook al zijn het vreemden voor u. Ze hebben dan ook ten overstaan van de gemeente van uw liefde getuigd. U doet er goed aan hen ook voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. Want omwille van de naam hebben zij zich op weg begeven zonder iets van de heidenen aan te nemen. Het is onze plicht zulke mensen te ontvangen en zo mee te werken aan de verspreiding van de waarheid. Ik heb de gemeente een brief geschreven, maar Diotrephes, die er graag de eerste plaats wil innemen, erkent ons gezag niet. Als ik kom, zal ik zeker zijn gedrag ter sprake brengen. Niet tevreden met het uitslaan van kwaadaardige taal tegen ons, weigert hij ook nog om de broeders te ontvangen. Houd diegene tegen die het wel willen en stoot hen zelfs uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God. Wie kwaad doet, heeft God nooit gezien. Van Demetrius is door allen een goed getuigenis gegeven en ook door de waarheid zelf. Ook wij geven een goed getuigenis van hem en u weet dat ons getuigenis waar is. Veel heb ik u nog te zeggen, maar ik wil het niet doen op papier en met inkt. Ik hoop u spoedig te zien, dan kunnen we ons mondeling met elkaar onderhouden. Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder persoonlijk.

De brief van Judas. Van Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen, die leven in de liefde van God de Vader en onder de bescherming van Jezus Christus. Barmhartigheid, vrede en liefde voor u in rijke overvloed. Geliefden, ik was volop bezig u te schrijven over de redding waaraan u en ik deel hebben, toen ik mij genoodzaakt zag u deze brief te sturen, met de aansporing het geloof dat eens en voorgoed aan de heiligen werd overgeleverd, krachtig te verdedigen. Want bepaalde mensen, van wie het vonnis allang staat opgeschreven, zijn erin geslaagd heimelijk uw gemeente binnen te dringen. Goddeloze mensen zijn het, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid, en die zowel de enige meester als onze Heer Jezus Christus verloochenen. Ofschoon u dit alles al weet, wil ik u er toch aan herinneren dat de Heer het volk wel eens en voorgoed bevrijd heeft uit Egypte, maar later hen die weigerden te geloven verdelgd heeft. Ook de engelen die hun waardigheid niet bewaard hebben en hun hemels verblijf verlieten, houdt God met onverbrekelijke boeien gevangen in het duister van de onderwereld, in afwachting van het oordeel op de grote dag. Denk ook aan Sodom en Gomorra en de naburige steden. Evenals de engelen hebben zij ontucht bedreven en zijn ze achter wezens aangelopen met een andere natuur. Nu liggen zij daar voor het oog van allen als een afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een eeuwig vuur. Maar dit alles belet die lieden met hun droomgezichten niet om precies hetzelfde te doen. Zij bevlekken het lichaam, verachten de heerschappij en lasteren de hemelse machten. Zelfs aartsengel Michael heeft het niet gewaagd om een smadelijk oordeel tegen de duivel uit te spreken toen hij met hem een woordentwist had en streed om het lichaam van Mozes. Hij zei slechts: de Heer moge u straffen. Maar deze mensen lasteren wat zij niet begrijpen, en wat zij met het instinct van redeloze dieren wel begrijpen, wordt hun ondergang. Wee hun, ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Net als Bileam hebben zij zich voor geld overgegeven aan bedrog, en evenals Korach hebben zij zich door hun weerspannigheid in het verderf gestort. Die mensen zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden, waaraan ze zich schaamteloos te goed doen, terwijl ze alleen voor zichzelf zorgen. Wolken zijn het, door de wind voorbijgejaagd, die geen regen geven. Bomen zonder vruchten in de herfst, tweemaal gestorven, ontworteld. Woeste golven van de zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren voor wie het diepste duister is weggelegd voor eeuwig. Over hen ook heeft Enoch, de zevende na Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heer is gekomen met zijn heilige tienduizendtallen om over allen recht te spreken en alle goddelozen te straffen voor al de goddeloze daden die zij in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor al de drieste woorden die de goddeloze zondaars tegen hem hebben gezegd. Zij zijn het die morren en mokken om hun lot. Zij leven naar hun lusten. Hun mond is vol grootspraak, terwijl zij de machtige vleien om voordeel te behalen. U echter, geliefden, denk aan wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is, toen zij u zeiden: op het einde van de tijd zullen er spotters zijn die leven naar hun eigen goddeloze begeerten. Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, in de wereld opgaan en de geest niet bezitten. Maar u, geliefden, bouw uw leven op uw hoogheilig geloof, bid in de kracht van de Heilige Geest. Bewaar uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwig leven zal schenken. Sommigen twijfelen. Met hen moet u medelijden hebben. Anderen moet u redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij weer anderen moet uw medelijden gemengd zijn met vrees en met afschuw, want zelfs hun kleed is door de zonde bezoedeld. Aan hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te laten verschijnen, aan de enige God
die ons redt door Jezus Christus onze eer. Zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 20. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Hij heeft zijn engel gezonden om haar mee te delen aan zijn dienstknecht Johannes. Deze heeft getuigd van Gods woord en van het getuigenis van Jezus Christus, van al wat hij gezien heeft. Gelukkig degene die de woorden van deze profetie voorleest, en gelukkig degene die ernaar luisteren en in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u, en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de vorst van de koningen van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters voor zijn God en Vader. Aan hem zij de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem aanschouwen. Ook zij die hem doorstoken hebben, en alle stammen op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Hij die is en die was en die komt.

in een boek. Hij stuurde het aan de 7 gemeenten. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik keerde mij om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaars. En tussen de kandelaars iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte en met een gouden gordel om zijn borst. Zijn hoofdhaar was wit, als sneeuwwitte wol, en zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid, en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren. In zijn rechterhand had hij 7 sterren. Uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard, en zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bang. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende. Ik was dood en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf op wat u gezien hebt, zowel wat nu is als wat hierna zal gebeuren. Dit is het geheim van de 7 sterren die u in mijn rechterhand gezien hebt, en van de 7 gouden kandelaars. De 7 sterren zijn de engelen van de gemeenten, en de 7 kandelaars zijn de 7 gemeenten.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 29. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze.

Zo spreekt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en wandelt tussen de zeven gouden kandelaars. Ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Hen die zich apostelen noemen, maar het niet zijn, hebt u op de proef gesteld en u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. U bent standvastig. U hebt zware lasten gedragen omwille van mijn naam en u bent niet bezweken. Maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt opgegeven. Bedenk van hoe hoog u gevallen bent. Bekeer u. Gedraag u weer zoals vroeger. Zo niet, dan kom ik naar u toe en neem ik uw kandelaar van zijn plaats, tenzij u zich bekeert. Maar dit moet ik u nageven. Ik haat de praktijken van de Nicolaïten, die ik ook haat. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik te eten geven van de levensboom die in de tuin van God staat. En schrijf aan de engel van de gemeente te Smyrna: zo spreekt de eerste en de laatste, die dood was en weer levend werd. Ik ken uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk. En ik ken de laster van hen die zich Joden noemen, maar het niet zijn. Ze zijn een synagoge van de Satan. Vrees niet het lijden dat u te wachten staat. Pas op. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis zetten om u te beproeven. En u zult hevig lijden, 10 dagen lang. Wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. En schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamum: zo spreekt hij die het zwaard hanteert, het scherpe en tweesnijdende. Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de Satan staat. Toch houdt u mijn naam hoog. U hebt het geloof in mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, daar waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Onder u zijn er die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen. Hij moest er naartoe aanzetten afgodenvlees te eten en ontucht te bedrijven. Zo zijn er ook onder u die vasthouden aan de leer van de Nicolaïten. Bekeer u toch. Zo niet, dan kom ik spoedig bij u om tegen hen te strijden met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven. En ik zal hem een wit steentje geven. En op dat steentje staat een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan hij die hem ontvangt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Thyatira: zo spreekt Gods Zoon, wiens ogen vlammen als vuur en wiens voeten zijn als koperbrons. Ik ken uw daden, liefde, trouw en dienstbetoon en ook uw standvastigheid. En ik weet dat uw laatste daden talrijker zijn dan uw eerste. Maar wat ik tegen u heb, is dat u de vrouw Isabel laat begaan, die zich profetes noemt, maar door haar leer mijn dienstknechten verleidt om ontucht te bedrijven en afgodenvlees te eten. Ik heb haar de tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar ontucht. Daarom zal ik haar op het ziekbed werpen en onheil brengen voor degenen die overspel met haar plegen, als zij zich niet van haar daden afkeren.
en haar kinderen zal ik treffen met de dood. Dan zullen alle gemeenten weten dat ik het ben, die harten en nieren doorgrond, en ieder van u zal vergelden naar zijn daden. Maar u allen in Thyatira, die deze leer niet houdt, en de diepte van de Satan, zoals zij het noemen, niet hebt leren kennen, u zeg ik, ik zal u geen andere last opleggen. Houd slechts vast wat u hebt, totdat ik kom. Wie overwint, wie tot het einde blijft doen wat ik wil, zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen wijden met een ijzeren staf. En als aardewerk worden zij verbrijzeld. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 22. Hij schreef aan de engel van de gemeente te Sardes: Zo spreekt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik ken uw daden. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Word wakker, versterk wat nog over is en dreig te sterven. Geen van uw daden heb ik volwaardig bevonden voor het oog van mijn God. Denk aan het woord dat u ontvangen en gehoord hebt. Bewaar het en bekeer u. Als u niet ontwaakt, zal ik komen als een dief. En u weet niet op welk uur ik u zal verrassen. Maar enkele van u in Sardes hebben hun kleren niet bezoedeld. Die zullen met mij wandelen in witte kleren. Want zij zijn het waard. Wie overwint, zal aldus in het wit gekleed gaan. En ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens, maar zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Zo spreekt de heilige, de waarachtige die de sleutel van David heeft, die opent zonder dat iemand sluit, die sluit zonder dat iemand opent. Ik ken uw daden. Zie, ik heb voor u een deur opengezet die niemand kan sluiten. Al is uw kracht gering, u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Weet dit. Zij die behoren tot de synagoge van de Satan, die zeggen dat zij Joden zijn, en ze zijn het niet, maar zij liegen, ja. Ik zal maken dat zij zich komen neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat u hebt vastgehouden aan mijn opdracht om standvastig te zijn, zal ik u vasthouden in het uur van de beproeving dat over heel de wereld zal komen om de bewoners van de aarde op de proef te stellen. Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Laat niemand u de kroon ontroven. Wie overwint, zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Daaruit zal hij niet meer verdwijnen. Ik grif op hem de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat vanuit mijn God uit de hemel neerdaalt en de nieuwe naam die ik draag. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea: Zo spreekt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, de oorsprong van Gods schepping. Ik ken uw daden. U bent nog koud, nog heet. Was u maar koud of heet. Omdat u lauw bent en heet nog koud, zal ik u uitbraken uit mijn mond. U zegt, ik ben rijk, want ik heb mij verrijkt. Ik heb nergens gebrek aan, maar u beseft niet dat u meer dan allen ellendig bent, erbarmelijk, arm, blind en naakt. Volg mijn raad op en koop van mij goud in vuur gelouterd om rijk te worden en witte kleren om aan te trekken en de schande van uw naaktheid te bedekken en zalf om op uw ogen te strijken, zodat u weer ziet. Wie ik lief heb, die bestraf en tuchtig ik. Vooruit, aan het werk, bekeer u. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en we zullen met elkaar aan tafel gaan. Wie overwint, zal ik naast mij plaatsen op mijn troon, zoals ik zelf heb overwonnen en met mijn vader zetel op zijn troon. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeente zegt.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 11. Daarna had ik een visioen. Ik zag een deur in de hemel die open stond, en de stem, luid als een trompet, die ik al eerder tot mij had horen spreken, riep: "Kom hier omhoog, dan zal ik u tonen wat hierna gebeuren moet." Aanstonds raakte ik in geestvervoering, en zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zetelde iemand. Degene die erop zetelde, zag eruit als jaspissteen en karniool, en rondom de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. 24 tronen omringden de troon, en op die tronen zetelden 24 oudsten in witte kleren en met gouden kronen op het hoofd. Van de troon gingen bliksemflitsen uit, en grommel en donderslagen. 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Voor de troon was iets als een glazen zee, kristalgelijk. En midden voor de troon en eromheen waren 4 dieren, bezaaid met ogen voor en achter. Het eerste dier leek op een leeuw, het tweede op een jonge stier, het derde dier had een gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een arend in zijn vlucht. De 4 dieren hadden elk 6 vleugels, rondom en van binnen waren zij met oog bezet, en zonder ophouden roepen ze dag en nacht: "Heilig, heilig, heilig, Heer God, Albeheerser, die was en die is en die komt." Telkens als de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen aan hem die op de troon zetelt en die leeft tot in alle eeuwigheid, vallen de 24 oudsten neer voor hem die op de troon zetelt, om hem te aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid. Zij werpen hun kronen neer voor de troon, terwijl ze uitroepen: "Waardig bent u, onze Heer en onze God, de heerlijkheid en de eer en de macht te ontvangen. Want u hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het geschapen."

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 14. Toen zag ik in de rechterhand van hem die op de troon zetelt een boekrol, van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met 7 zegels. En ik zag een machtige engel die met luide stem riep: wie is waardig het boek te openen en de zegels ervan te verbreken? Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde was in staat het boek te openen en in te zien. Ik barstte in tranen uit, omdat niemand waardig werd bevonden het boek te openen en in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: droog je tranen. De leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, heeft overwonnen. Hij mag het boek openen en de 7 zegels verbreken. Toen zag ik midden voor de troon en omgeven door de 4 dieren en de oudsten een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was, en het had 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God, uitgezonden over heel de aarde. Het lam kwam dichterbij en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zetelt. Toen het de boekrol genomen had, vielen de 4 dieren neer voor het lam, evenals de 24 oudsten, elk met een citer in de hand en met gouden schalen vol reukwerk, dat zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied: waardig bent u het boek te nemen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en u hebt hen gekocht voor God met uw bloed uit alle stammen en talen en volken en naties. U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, en zij zullen heersen op de aarde. Terwijl ik keek, hoorde ik de stem van talloze engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten. Hun getal was 10.000en 10.000allen en 1.000en 1.000allen. En zij riepen luid: waardig is het lam dat geslacht wordt de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen. En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee en alles wat daarin is, hoorde ik roepen: aan hem die zetelt op de troon en aan het lam lof en eer en heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de oudsten vielen in aanbidding neer.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 17. Ik bleef toekijken. Toen het lam het eerste van de zeven zegels verbrak, hoorde ik het eerste van de vier dieren roepen, als met de stem van de donder. Kom! Daar verscheen voor mijn ogen een wit paard. Hij die erop zat, droeg een boog, en aan hem werd een kroon gegeven, en hij reed weg, zegevierend en om zege te behalen. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen, kom! Er kwam een ander paard tevoorschijn. Het was vuurrood. Aan hem die erop zat, werd macht gegeven om de vrede weg te nemen van de aarde, zodat men elkaar zou uitmoorden, en hem werd een groot zwaard gegeven. Toen het lam het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde dier roepen, kom! Ik zag een zwart paard verschijnen, en hij die erop zat, hield een weegschaal in de hand. Ik hoorde tussen de vier dieren vandaan iets dat klonk als een stem die zei, een maat tarwe voor een denarii en drie maten gerst voor een denarii, maar doe geen schade aan olijfboom en wijnstok. Toen het lam het vierde zegel verbrak, hoorde ik het vierde dier roepen, kom! Daar verscheen een vaalgroen paard. Hij die erop zat, zijn naam was de dood, en Hades kwam achter hem aan. Aan hen werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, en met hongersnood, en met de pest, en door de wilde dieren op aarde. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren, vanwege het woord van God en het getuigenis dat zij hadden afgelegd. Zij begonnen luid te roepen, hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, zult u het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners van de aarde? Toen werd aan ieder van hen een wit gewaad gegeven. En hun werd aangezegd dat zij nog een korte tijd moesten wachten, totdat het aantal van hun broeders volledig zou zijn, die evenals zij in dienst van God gedood gingen worden. Ik bleef toekijken. Toen het lam het zesde zegel verbrak, ontstond er een hevige aardbeving. De zon werd zwart als een harige zak en de maan werd helemaal rood als bloed. De ster van de hemel vielen op aarde als late vijgen, door een stormvlaag van de boom geschud. Het uitspansel kromp ineen, als een boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. De koningen van de aarde en de grote van de aarde, en de legeraanvoerders, en de rijken en de machtigen, en alle slaven en vrije, verborgen zich in de spelonken en rotspleten van de bergen. Zij riepen tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aanschijn van hem die zetelt op de troon en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen. Wie kan dan stand houden?

meegaan als ik het weer probeer? En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

De Apocalypse of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 17. Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan, die de vier winden van de aarde in bedwang hielden, zodat er geen wind zou waaien over land of zee, of door enige boomte. En ik zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon met het zegel van de levende God. Hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht gegeven was om schade toe te brengen aan land of zee. Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben. Daarop vernam ik het aantal getekenden. 144.000 uit alle stammen van de Israëlieten, 12.000 getekenden uit de stam Juda, 12.000 uit de stam Ruben, 12.000 uit de stam Gad, 12.000 uit de stam Aser, 12.000 uit de stam Naftali, 12.000 uit de stam Manasse, 12.000 uit de stam Simeon, 12.000 uit de stam Levi, 12.000 uit de stam Issachar, 12.000 uit de stam Zebulon, 12.000 uit de stam Jozef, 12.000 uit de stam Benjamin. Daarna zag ik een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand. En luid riepen zij: de redding komt van onze God, die op de troon zetelt, en van het lam. Alle engelen stonden rondom de troon, samen met de oudsten en de vier dieren. En zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God. Amen. Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank en eer en macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan? Ik antwoordde hem: Heer, dat weet u. Toen zei hij: dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam. Daarom staan zij voor de troon van God en dienen ze hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zetelt, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden. Geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen. Want het lam, midden voor de troon, zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 13. Toen het Lam het zevende zegel verbrak, werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang. Toen zag ik de zeven engelen die voor Gods aangezicht staan. Aan hen werd de zeven trompetten gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan.